0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, vrijdagochtend 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Met zometeen onder andere Jimmy Cliff en Whitney Houston.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd bezorgt vandaag niet. En supermarkten passen bezorgdheden aan. Ook veel evenementen gaan niet door. Het hardstyle festival DEFCON 1 bijvoorbeeld. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. En zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op het terrein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vanaf vandaag naar Eindhoven, van Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder het puin. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van groepswinst en speelt het in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 na een eigen doelpunt van Tunesië en daarna een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, korte tijd later Van Hekken die de 3-1 maakte. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed een uur mee bij Japan en wat daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Op dit moment is bijna afgelopen Turkije tegen de Verenigde Staten. Daar heeft Turkije zojuist de 3-2 binnengeschoten. De wedstrijd is nu afgelopen. Paraguay tegen Australië bleef 0-0. Die twee landen gaan ook allebei door. Turkije was al uitgeschakeld, ondanks de winst nu tegen Amerika. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is dus ook klaar. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het ietsjes minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen zijn er meer tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. En op dit moment zijn er wel wat files in de regio. Er is een weeralarm zoals je weet. Vandaag extreme hitte in grote delen van het land. En daarom wordt geadviseerd door Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan. Toch doen heel veel mensen dat. En waarschijnlijk ook omdat het gewoon moet voor heel veel mensen. De A4 loopt daardoor langzaam vast. Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. Daar is 5 kilometer file ontstaan. Staat ruim 5 minuten vertraging. En de N57. Middelburg richting Rotterdam en de andere kant op. Tussen afrit Renesse en Oudorp, die is dicht. Dat heeft te maken met een evenement. Concert at Sea is daar natuurlijk in volle gang. Dus probeer die N-wegen op de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland te vermijden.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
0: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: van de Scene voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag van onze 80s en 90s week.
0: Op deze brand new day. Ja, 80s en 90s week. En de laatste dag vandaag.
1: Inderdaad. Je luistert naar de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Ik heb zoveel zin in deze uitzending vandaag. We gaan knallen. Ja. Niet normaal. We gaan dwars door het dak. Ook al geldt code rood vandaag. En daar moet je wel even op letten. Wij gaan gewoon voor verkoeling zorgen. Voor
0: zeker.
1: Hele coole muziek. Coole items. Allemaal leuke dingen die we gaan doen op de radio. Het is vandaag zonnig, droog, extreem warm dus. En in de loop van de middag zorgt een naar west draaiende wind voor iets minder heet weer.
0: En ook al files, want ik denk dat heel veel mensen gewoon lekker vroeg beginnen met werken als je toch de weg op moet. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop en Benelux vielen naar de A15 richting Europort. En daar doe je een half uur lang over.
1: Nou, wat gaan we doen vandaag? Wat zit er in de show vandaag, Milou?
0: Nou, heel veel leuks natuurlijk. Onder andere gaan we het over feesten hebben. Want er zijn aardig wat jubilea. En deze gaat wel door, want die is binnen in het nieuwe Luxor. En dat is het jubileum van Jan Dino.
1: Jan Dino Asporaat. Ja, dat is een leuke kerel. Die heeft natuurlijk ook genoten van Curaçao. Ook al hebben ze verloren gisteravond met 2-0. En zijn ze uitgeschakeld. Ze verlaten het toernooi wel met opgeheven hoofd. En onze vriend van de show, Sander de Kramer, die is morgen de Babs. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op een bruiloft. En niet zomaar een bruiloft, maar die van de burgemeester Carola Schouten en haar partner Koert Kleiwecht. We bellen Sander later deze show en dan ligt hij ook een tipje van de bruidssluier op van wat er morgen gaat gebeuren. En hij heeft in elk geval beloofd dat hij een primeur voor ons heeft.
0: Oh, dus dat is wel leuk.
1: En we hebben vandaag ook een speciale 80's en 90's dag. Jij mag namelijk je favoriete hit uit één van die twee decennia bij ons aanvragen. We hebben ruimte voor 3 verzoeknummers. Het moet dus wel een hit zijn die ooit in de top 40 heeft gestaan. Je favoriete 80's of 90's nummer aanvragen, dat kan via de Rijnmond app. Zometeen in elk geval Jimmy Cliff en Whitney Houston. Eerst Bruce Hornsby in The Range. Dit is The Way It Is bij Peter en Milou hier op Radio Rijnmond. Goedemorgen. Standing

0: Bruins Hornsby op je favoriete radiozender samen met The Range. En The Way It Is hier met Peter en Milou.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: En The Way It Is, ja, dat geldt ook voor het Nederlands zelf dan natuurlijk. Hè. We hebben ons vannacht, jawel, geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal door Tunesië uit te schakelen in Kansas City in een prachtig stadion daar. Met 3-1 waren we te sterk en de Rotterdamse Oranje-fans Paul en Caroline standaard uitgedost als Oranje-vrijheidsbeelden. Die waren daar natuurlijk ook weer bij. Paul en Caroline, goedemorgen. Goedenacht.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie gaan bijna naar bed denk ik hè?
2: Ja, wij moeten zo gaan slapen en dan verheugen we ons erg op.
3: Maar niet meer in het oranje mag ik hopen.
2: Nee, dat oranje hebben we eraf gewassen.
0: Ik ben zo benieuwd hoe jullie badkamer eruit ziet altijd.
2: Ja. Nou, dat wil je niet weten, geloof ik.
0: Helemaal oranje natuurlijk. Maar voor we het over de wedstrijd hebben, hoe gaat het met jullie? Dit WK is voor jullie persoonlijk niet echt zonder slag of stoot verlopen, geloof ik, hè?
4: Nou, het gaat met ons wel goed, hoor. Maar we hebben een beetje een spoor van kapotte auto's achter ons gelaten in de afgelopen dagen. We hadden de ene na de andere pechtoestand. Maar we hebben nu de derde auto en dat gaat goed.
2: Ja, en het weer is ook nog niet helemaal jovel hier. Jullie hebben het hartstikke warm en wij hebben het wel af en toe heel warm gehad. Maar de laatste dagen is het echt hier noodweer geweest. Dus we zijn gisteren zelfs met gestopt aan langs de kant van de weg, want er was echt niet meer te rijden.
3: Jezus.
2: En daarna zagen we ook al. Dus daarna zagen we allemaal ongelukken. Zelfs een auto die waarschijnlijk door de bliksem was getroffen. Dus het was wel bar en boos. Dus we waren erg blij toen we veilig aankwamen. Net als net. Want net hebben we ook nog een uurtje door de enorme regen gereden. Jeetje. Maar we zijn veilig op het hotelletje.
0: Maar dat het allemaal niet zo makkelijk gaat, heeft het ook te maken met het feit dat jullie altijd een beetje budget willen reizen, dat jullie willen besparen?
2: Dat zou je niet zeggen. Nee, ja, dat heeft. Het kan makkelijker. Laten we dat zeggen. Dat klopt wel. Ja, we doen het altijd wel vrij eenvoudig. En dan maak je het soms iets lastiger. Hey, maar we doen ook veel.
3: En hoe zit dat nou met. Jullie moesten ook nog vooraf het stadion uit, toch?
4: Omdat het noodweer was ook in het stadion.
2: Ja, in het stadion. Maar dat was goed. Het was 3 uur van tevoren. Toen waren we er al. En toen moest iedereen zijn tribuneplek verlaten. En toen hebben, denk ik, anderhalf uur. Na anderhalf uur mochten we er weer in.
4: Moesten we in de catacomben wachten.
0: Ik zie jullie als uitgedoste oranje vrijheidsbeelden dus ook daar in het stadion staan. Maar opvallend, het is een leeg stadion. Welk moment is dit? Aan het einde of aan het begin? Dat er nog niemand is?
2: Nee, dat is helemaal aan het begin. We waren echt heel vroeg. Dus we hadden eerst een geweldige oranje mars. En toen zijn we met bussen naar het stadion vervoerd. En dat moet je soms zo lang wachten. Dus we hadden een vrij vroege bus. Dus we waren vroeg bij het stadion, kwam je makkelijk in. Ja, en toen dreigde al dat rot weer. Dus toen zijn we eerst wel even het stadion ingelopen. En nou, toen konden we nog even bijna van een vrij leeg stadion foto's maken.
3: Wat goed.
0: Dat was het.
2: Maar
0: dus
2: daarna moesten we er heel snel uit.
0: Ja. Nee, je sprak wel even over die Oranje Mars. Ik zag beelden van die bus met al die mensen voorbij komen. 22.000 in getal. Hoe was het om daartussen te staan?
4: Bizar, hè?
2: Ja. Nou, je hebt weinig ruimte vooral.
4: Ja, dat geloof ik. Maar wel echt ontzettend leuk. Heel veel Amerikanen ook die allemaal een oranje shirtje aan hadden getrokken. Dus er waren heel veel mensen die gewoon geen Nederlands spraken. Maar die wel super enthousiast waren over het Nederlands elftal, over het voetbal. Ik weet eigenlijk niet of ze echt...
0: De Hollandse cultuur hè, vonden ze vooral geweldig.
4: Nou, dat
0: links naar rechts en hup Holland, linken, hup. En iedereen oranje, inclusief jullie. Ja, dat vonden ze volgens mij al fantastisch. Hey, en wat ook fantastisch was, je had een weliswaar onweer, maar je had ook een bliksemstart, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dus ik kwam eerst nog een goede kans voor die Tunesiërs, maar daarna was het binnen 10 minuten 2-0. Dus toen zaten we wel een stuk geruster. En toen werd het nog even spannend, want toen maakte Zweden, die kwam achter. En die Tunesiërs maakten een goal. En bij 2-1 en 1-0 hoefden de Japanners maar een goal te maken. Ja. En dan hadden we een probleem gehad. Maar gelukkig was dat binnen 2 of 3 minuten stonden wij op 3-1. Toen was het in orde.
0: Ja, dat werd op 1-1. Dat is aanhalingstekens, hè? Want dan waren we tweede geworden. En dan hadden we in Houston gebleven. Was voor jullie ook makkelijker geweest. Maar reizen jullie nu verder naar Mexico?
2: Ja, we moeten morgen heel eind rijden naar Dallas. Dat is ongeveer 900 kilometer. En nemen aansluitend de nachtbus naar Monterrey, de Greyhound.
0: Zo, nou,
3: wat een reis weer.
0: En dan gaan wij jullie echt wel weer even bellen. Ja. Dat begrijp je, hè, tegen die tijd.
4: Helemaal goed.
2: Helemaal goed.
0: Tot snel, lieverd. Veel plezier daar. Hoi.
1: De Verre Vriendenlijn.

0: is Whitney Houston op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. My love is your love hier bij Peter en Milou.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zometeen van Dave Datema.
2: Het was een heet nachtje en de dag wordt nog veel heter. Zometeen veel hitte nieuws.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie.

0: van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op Vlaardingen1018.nl.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Een hele goede morgen, juist naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment een aantal filemeldingen bij ons in de regio. De A4 bijvoorbeeld geeft wat problemen. Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 3 kilometer, 4 minuten vertraging. Heeft te maken met veiligheidsmaatregelen. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan diezelfde A4, andere kant op. Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. Daar is een fikse file ontstaan van bijna een half uur. 10 kilometer lang. En dan die N57, daar moet je nog even op letten. Dat heeft te maken met Concert at Sea. Dat evenement dat plaatsvindt op de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland. De N57 Middelburg richting Rotterdam en de andere kant op geeft problemen. Is afgesloten voor verkeer op dit moment. En dan gaan we naar Steven van der Gijzen. En die zit daar in een soort van tuinhuisje volgens mij, in een hemd. Nou heeft hij ook een biceps en een triceps waar je u tegen zegt.
3: Zeker, ja.
2: Maar hij past nauwelijks op je scherm. Steven, een hele goede morgen.
4: Ja, een hele goede morgen. Ja, ik heb hetzelfde tanktopje aan als Milou, zie ik.
3: Nou, dus, bijna wel. Komt, we zijn twinning.
4: Ja, juist, inderdaad. Dat komt aardig overeen. Ja, het is gewoon een extreem warme dag vandaag. Hè, met mogelijke recordhoge temperaturen. En die hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid en straks ook weinig wind zorgt in de hele regio voor een weeralarm, code rood. Waarmee bedoeld wordt dat de hitte maatschappij ontwrichtend kan zijn vandaag. Het is allemaal niet niks. Nou, het eerste record hebben we nagenoeg al binnen. Want afgelopen nacht werd het in Rotterdam niet kouder dan 23 graden. En nog nooit eerder is de nacht zo warm verlopen als deze nacht, zelfs niet in de normaal warmere zomermaanden juli en augustus. Nou zou die nog wel iets kunnen dalen, dus we houden nog een slag om de armen dat het een record wordt. Dat zal nagenoeg zeker zijn. Nou, en de echte hitte die volgt vandaag overdag. 34 tot 37 graden op Rotterdam Airport wordt gemeten sinds 1956. Daar is de hoogste temperatuur ooit gemeten, 37,2 graden in juli 2019. Nou, daar zouden we wel eens overheen kunnen gaan. En verder stralend zonnig, droog, weinig wind. Vanmiddag een wind die gaat draaien naar het westen en dan wordt het tijdelijk wat minder heet, maar is nog altijd tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden.
2: Ik spreek wel wat oudere mensen de laatste tijd en die zegt tegen mij, nou vroeger had je dat allemaal niet hoor. Wij hadden ook wel eens tropische dagen of een hittegolf, weet je wel. Maar wij gingen gewoon naar ons werk, we gingen gewoon naar school, niks aan de hand. Is het inderdaad, zijn de maatregelen wat heftiger de laatste tijd, Steef?
4: Ja, nou ja, goed, die zijn wel wat nauwkeuriger geworden. En ervaringen uit het verleden, ja, dat heeft ook laten zien dat zulke dingen toch wel heel goed zijn om af te geven, dat soort waarschuwingen. Ja, het is allemaal niet niks natuurlijk, want die temperatuur, ja, die is gewoon 34 tot 37 graden. Maar die hoge luchtvochtigheid, weinig wind vanmiddag, nou, je zal het echt wel gaan merken, dat is echt heel erg onaangenaam.
2: Dankjewel voor zover.
3: 6:30 en dat betekent hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De goals waren van Brobbey, Van Hekken en een eigen doelpunt van Tunesië. Ja, Nederland stond binnen 10 minuten al met 2-0 voor. Toch was het voor en na rust wel wat slordig, vond bondscoach Ronald Koeman. Dat moet beter.
6: Je wil een wedstrijd als geheel goed spelen. En daar horen dan niet slordige momenten bij, zowel in balbezit en ook niet in onze omschakeling naar verdedigen. Want dat heb je in de volgende ronde wel nodig. Als je betere ploegen krijgt tegenover je, en dat hebben we aangezien ook in de wedstrijd tegen Japan, dan, en zelfs ook Zweden, ja, dan kan het je kop kosten. Dat willen we niet.
5: Ja, Koeman is kritisch. Ik weet niet hoe het met jullie zit overigens, maar ik zit alleen maar te luisteren en ik hoor op de achtergrond, hey, links, rechts van de snorbollekers. Ja. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Turkije won de laatste groepswedstrijd op de valreep met 3-2 van Team USA. Paraguay-Australië werd 0-0. Gisteravond verloor Curaçao al met 2-0 van Ivoorkust. Zij zijn klaar. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar was wel al zeker van een plek in de volgende ronde. Japan-Zweden werd 1-1 en het is dus nu definitief zeker. Nederland dus in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko.
2: Nou, daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid op vooruitblikken. Zometeen nog even een afterparty met Jandino Asparaat. Ik vind het leuk om even te bellen, want hij treedt vanavond op in het nieuwe Luxor Theater. Hij is de hele nacht opgebleven voor ons. En hij heeft ook naar die wedstrijd van Curaçao gekeken. Dus ik ben benieuwd hoe hij er aan toe is.
7: Dit is Radio Rijnmond.
2: Met zometeen Jamiroquai. Guus Meeuwis komt eraan, maar eerst YouTube voor je.

0: met vandaag nog een best uit de jaren 80 en 90. Je luistert naar Radio Rijnmond met YouTube en Pride. En vergeet ons niet te appen via de Rijnmond-app, want vandaag kan jij een jaren 80 of 90 plaat aanvragen. En misschien hoor je hem zo meteen wel.
1: De KNMI heeft vanaf vannacht vanaf 12 uur code rood afgegeven vanwege die aanhoudende extreme hitte. De Rijksoverheid adviseert om alleen naar buiten te gaan als dat echt noodzakelijk is. Nou Milou, wij moeten natuurlijk wel naar buiten vanwege dit radioprogramma.
0: Ja, zeker.
1: Hoe ga jij om met die hitte, behalve dat je nu een soort tanktop aan hebt?
0: Ja, ik heb een lange rok aan, dat dan wel, met een tanktop. Dus ik heb gelukkig geen mouwtjes. Dat is al verkoelend, moet ik eerlijk zeggen. Maar in Huizen Optenberg is gisteren ook het hitteplan ingegaan. Ik kwam thuis. Mijn vader was thuis aan het werk, want ik woon tegenwoordig dus bij mijn vader. En op een gegeven moment gaat de deurbel en de pakketbezorger staat voor de deur met, nou ja, ik weet niet hoeveel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misschien wel pakketjes.
1: Nee.
0: Met allemaal airco's erin. Want hij wilde voor elke kamer, of airco, ventilatoren. Hij wilde voor elke kamer, voor elke plek, ook in de tuin, in de woonkamer, in de keuken, in zijn kantoortje, in mijn kamer, in de kastenkamer. Elke kamer heeft nu een ventilator. Dus ik heb heerlijk geslapen, want ik heb zo'n ventilator die je dan aan een muur hangt en die gaat dan heen en weer. En dan heb je geen omkijken meer naar.
1: Ja.
0: Maar hij had nog iets bij zich. Een ander soort verkoelend iets. Maar dan moeten we eerst even gaan luisteren wat jij gisteren in de ochtendshow vertelde.
1: Met een apparaat.
0: Wat is dit ook?
1: Dit is een TriStar Mini Aircooler. Hij kostte €11.
0: Nee, voor zo'n klein ding. Het is denk ik net zo groot als jouw mannelijke hand.
1: Ja,
0: en dan vierkant.
1: Het ziet er een beetje uit als een cd-speler van vroeger. Er zit een waterreservoir in. En het idee is dan, dat doe je dat klepje. Hier, dit is het klepje. Dat doe je dan open en dat doe je dan lauw water in. En die zet hij dan om in koele lucht. Nou, ik heb ongeveer 1,5 uur gewacht. En hij heeft dus 3 standen.
0: Ja.
1: Ik heb hem op zijn allerhardst gezet. En dan hoor je een iets hardere brom dan bij standje 1. Maar er gebeurt verder helemaal niks.
0: En ik moest zo lachen, want een van die 9 pakketten was dus dat ding.
1: Nee.
0: En niet 1 ervan, echt 4 of 5,
1: nee,
0: gingen in de keuken, op de bureaus, buiten bij de lounge set.
1: Ja, ik heb die van mij weggepleurd.
0: Nee.
1: Doet hij het bij jou?
0: Nou, dat is dus de grap, want ik begon tegen mijn vader. Oh, dat is zonde van je geld.
1: Oh nee.
0: Want bij Peter deed hij het niet. Maar bij ons heerlijke verkoeling.
1: Nee!
0: Ja, dus ik zou denk ik vanmiddag maar gewoon even langs mijn huis rijden. En mijn vader wil je graag helpen.
1: Nee, ik heb de vijandstok nog niet weggegooid. Dus ik kan hem er nog uithalen. Dan zit hij waarschijnlijk wel onder de spaghetti, maar dat maakt niet uit.
0: Ik geef je het nummer van mijn vader en hij gaat hem voor je fixen.
1: Dat is hartstikke goed. Hey, en wat doe jij vandaag als luisteraar van Radio Rijnmond? Blijf je binnen of ga je toch naar buiten? Want het is code rood.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk de bedoeling dat je binnen blijft zoveel mogelijk. Maar ja, niet iedereen is dat gegeven natuurlijk. Sommige mensen bij huisdieren. Ben jij team binnen of ben je team buiten? Laat het maar even weten. Via de Rijnmond app, die staat voor je open. Rechtsboven heb je dan de app ons button. Dan kom je zo bij ons in de studio. Dus ben jij als luisteraar van Radio Rijnmond, ben je team binnen of team buiten?
2: Boy.

0: De Sabrina and Boys en Summertime Love bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 17 minuten voor 7 inmiddels. En het is tijd om een vroege vogel binnen te hengelen. En dat is iemand... Het woord hengel is wel van toepassing, want ze heeft een zwembad in de tuin staan volgens mij. Barbara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dit nou toch, joh?
1: Ja... Hier kan je baantjes in zwemmen, Peter.
0: Ongelooflijk. Ik krijg een foto toegestuurd van een aardig buitenzwembad. Waar je gewoon echt inderdaad baantjes in kan trekken. Waar staat dat eigenlijk, dat zwembad?
1: Tuin, terrein eigenlijk. Terrein, ik weet niet. Wij hebben een flink terrein, dus daar staat het op.
2: Oh, wat heerlijk.
0: En waar ben je dan op dit moment?
1: Thuis, op Schenkeldijk, bij de Mookhoek.
2: Oh, in de Hoekse Waard,
1: ja, in de mooie Hoekse Waard. En dit is een zwembad, het is 10 bij 5. Er zit 55.000 liter water in.
2: Hé, maar Barbara, Die heb jij niet in je eentje opgezet, toch?
1: Nee. Dat wordt altijd geholpen door de kinderen en de kleinkinderen. En die komen ook eigenlijk altijd. Het is altijd vol.
2: Wat leuk. Het is een beetje de prijs die ze betalen.
1: Ja, inderdaad, dat zeg ik ook. Maar ja, we hebben heel veel plezier, joh. Het is gezelligheid. Buiten, het is bijna iedere dag een feestje hier.
0: Nou, dat kan me voorstellen. Zeker met code rood. Ja, dan weet jij wel waar je verkoeling kan zoeken natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Nou ja, inderdaad, buiten. Ik ga straks eventjes vroeg nog wat boodschapjes halen. Want gisteren zijn alle springhanen geweest. Dus ik zei tegen mijn dochter, ik moet er even voorraad halen.
0: Mooi.
1: En dan komen ze vandaag weer aan. En ja, we hebben gewoon een hele heerlijke plaats, joh. Er staan heel veel parasols, schaduwdoeken. We zitten buiten, ventilatoren erbij.
2: Oh, wat lekker.
1: Af en toe even in dat bad plonzen. En de kinderen zitten daar bijna continu in. Dus
0: leuk, dat is... Joh. Nog even het adres noemen, dan denk ik dat het heel druk wordt bij je. De hele regio rukt uit naar het huis van Barbara om lekker te gaan zwemmen.
1: Ja, joh.
0: Nee, hartstikke leuk. Misschien kunnen we een keer een prijsvraag van maken. Barbara, ik wens jou een hele fijne dag vandaag. En we roepen jou uit tot onze vroegste vogel. Dan weet je wat je te doen staat, hè?
2: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik sta bij het raam.
2: Komt hij aan.
1: Ik gooi hem even open.
0: Ja, dan komt hij aangefladderd richting Mookhoek. Daar komt hij.
1: Ja. Helemaal goed.
2: Heb je hem?
1: Ik heb hem.
0: En, hoe ziet hij eruit?
1: Oranje. Vandaag oranje.
0: Ja, logisch natuurlijk, hè. Een oranje vogeltje. Want we hebben Tunesië verslagen met 3-1 en zijn door naar de volgende ronde tegen Marokko.
1: Helemaal
0: Barbara,
1: goed,
0: fijne dag en geniet ervan. Groetjes aan de kinderen en kleinkinderen. Liefst, doei!

0: DJK van Jamiroquai. Too Young to Die hier bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 7:12. Je luistert naar Peter en Milou. En het is al gezellig druk op de Rijnmond-app. Ik zie dat Jerry komt binnen met heel veel gezelligheid. Want hij zegt, oh, wat hebben we toch een mooie tijd gehad als Curaçaose bevolking. Heel mooi om te zien dat ze een punt hebben behaald op zo'n evenement. Dan heeft het natuurlijk weer over het WK voetbal. Ja. En oké, ze hebben dan met 2-0 van Ivoorkust verloren. Maar ja, die hele bevolking is super trots. We gaan zo meteen ook nog even bellen met Jandino Asporaat. Want die treedt vanavond op bij ons in de regio. Maar die heeft vannacht natuurlijk ook van die wedstrijd genoten. Jacqueline stuurt een foto van dat het nogal warm is vandaag.
1: Ja, het zijn twee meiskolven. Eentje is normaal, die zegt, is het warm buiten? En dan zegt de eentje die meer op popcorn lijkt, wat denk je zelf?
0: Ja, precies. Wim Selderijk die wenst ons een hele goede morgen. Let goed op, zegt hij erbij, want het is code rood. Bram die gaat zo meteen echt luisteren naar de tune van toen. Want hij weet, ik sta in de top 10 en ik zou zomaar de tune kampioen kunnen worden.
1: Zeker, Bram.
0: Dus dat hoor je dan in het volgende uur. Hij zegt, ik ben nu nog 10 buiten, maar als straks de zon boven het flat uitkomt en mijn woning volop in de zon komt, dan gaat alles dicht en dan ga ik snel naar binnen.
1: Nou, goed zo.
0: En we hebben Fred aan de telefoon. Goedemorgen, Fred.
2: Goedemorgen.
0: Jij houdt van stofzuigen, geloof ik, of niet?
2: Nou, dat valt niet. Als je vandaag de dag thuis mag blijven om gewoon lekker huishoudelijke klusjes te doen, dan mag je toch eigenlijk wel koninklijk onderscheiden. Zoals, ja. Oftewel Queen, I want to break free from my work.
0: Die wil je horen, hè? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, en het is zo grappig, als er ergens in een filmpje of zo gestofzuigd wordt, dan zetten ze ook altijd dat filmpje eronder. Is zo grappig. En wat doe jij in het huishouden? Ben je van stofzuigen of juist van hele andere dingen?
2: Ik ben van het laten stofzuigen.
0: Later stofzuigen.
1: Dus jij hoort juist altijd dit geluid op de achtergrond.
0: En dan ligt hij op de bank.
1: Ja, ik zie het al helemaal voor me, Fred.
2: Met afstandsbediening in mijn hand.
0: Oh, dat is heerlijk. En voel je je niet ook schuldig, Fred, als er een schoonmaakster of iets dergelijks komt, dat jij gewoon op de bank ligt? Een boek te lezen?
2: Totaal niet.
0: Totaal niet. Oh, heerlijk. Fantastisch dat je dat hebt, dat je daar niks van aantrekt. Fred, wat ga je doen vandaag?
2: Helaas, werken.
0: Wat doe je?
1: Ja, wat gebeuren?
2: Ik ben monteur.
0: Oh ja, dan ben je dus echt team buiten, hè? Want werk je ook buiten echt in de open lucht, of dat niet?
1: Ik denk dat...
2: geen airco.
0: Oh, je hebt geen airco, maar je viel even weg. Werk je buiten? Nee, dus.
2: Nee, ik werk binnen in een hal, maar helaas geen airco en een plat dak. Dus het wordt wel een plat dak.
0: Zo, dat wordt even aanpoten. Nou, heel veel sterkte. Wij hopen een beetje voor verkoeling te zorgen met het beste van de jaren 80 en 90. Dus zet die radio lekker hard, zou ik zeggen.
2: Gaan we doen.
0: En dan komt hij speciaal voor jou.
2: Hey, dankjewel. Prettige dag.
0: Jij ook. Dag, Fred. I want to break free van Queen nu.

0: klinkt lekker, hè? Dus meeuwen en het dondert en het bliksemt bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: En zometeen bellen we met niemand minder dan Jan Dino als praat. Want hij staat vanavond op de planken voor het nieuwe Luxor om zijn 20-jarig jubileum te vieren.
0: En je kunt voor de allerlaatste keer meedoen aan de tune van toen. Want vanaf maandag dan gaan we op tracktocht. Dat wil zeggen dat we op vakantie gaan en onderweg draaien we dan liedjes via de autoradio. En dan moet jij raden in welk land we zijn. Nou, dat hoor je, dat leggen we maandag allemaal nog wel uit. Maar vandaag dus nog één keer de tune van toen. En dan hopen we jou als winnaar te begroeten.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: Yes, het is bijna 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen onder andere muziek van de Benga Boys. Cock Robin en Phil Collins, die komt ook nog voor je langs.
0: Maar eerst komt Dave Datema langs met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
10: Goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelt er in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1. Vervolgens maakte Van Hekken de 3-1. Groepswinst dus voor Nederland en dat is prima, zegt Frenkie de Jong uit Arkel.
11: Ik denk dat uiteindelijk de groepsfase goed is geweest. We zijn groepshoofd geworden, dat je zegt veel goals. Je maakt liever veel goals en dat je er af en toe een tegen krijgt en dat je geen kansen creëert.
10: Japan-Zweden eindigde in 1-1. Ueda deed daar een uur mee bij Japan, de Feyenoorder. Een andere Feyenoorder, wat daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Turkije won in de slotfase van de Verenigde Staten 3-2. Paraguay-Australië bleef 0-0. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is dus uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar is wel groepswinnaar. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Er was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou daar zwaar vuurwerk op gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht sinds het begin van de metingen. 10 minuten geleden was de temperatuur 22,7 graden. Het oude record was nog maar een dag oud. Toen werd het op Rotterdam de Heek Airport 21,7. Het record daarvoor kwam in 2004. Ook vandaag overdag kunnen hitterecords worden verbroken in Rotterdam. Het record staat op 37,2. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege het extreme weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvang. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat heeft werkzaamheden uitgesteld. En thuisbezorgd werkt vandaag niet. Supermarkten hebben bezorgdtijden aangepast. Ook landelijk zijn er veel maatregelen genomen, zoals evenementen die niet doorgaan. Het hardstyle festival Defcon N1 gaat niet door. Een van de grootste festivals in ons land met 72.000 bezoekers. Ook de landelijke veteranendag gaat niet door, zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Nou, dan het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot 37 graden. In de loop van de middag gaat de wind iets draaien naar het westen, dan wordt het ietsjes minder heet. Vannacht blijft het warm. Niet zo warm als afgelopen nacht waarschijnlijk. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er weer meer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen dan verder omlaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit twee files in onze regio. De eerste op de N15 Europort richting Maasvlakte tussen havens 9999 en havens 8283. Staat 2 kilometer, doe je 5 minuten langer over. En even opgelet als je in Rotterdam rijdt tussen de Malakkastraat en de Europahaven. Daar staat een grotere file, 3 kilometer, maar daar doe je wel 40 minuten lang over.
0: En zometeen gaan we lekker knallen met de Banga Boys.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Yes, we gaan naar Ibiza toe met de Banga Boys.
2: Back to the island.
3: Eruit.
2: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
20: doei doei
19: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
2: 80s en 90s week.
3: Deze week op Radio Rijnmond.
2: Dit
3: is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Je hoort Phil Collins als zanger, maar je zou bijna vergeten dat hij ooit begon als drummer van Genesis en in die hoedanigheid ook een van de beste ter wereld werd. Hij heeft bij dit nummer ook alle drumpartijen zelf ingespeeld. Dance Into the Light hoorde je op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloedhete dag.
1: Op deze brand new sunny day.
0: Oh man, wat is het sunny en wat is het lekker. Maar het is een beetje te lekker wat mij betreft. We hebben ook hete hits in ieder geval. Uit de jaren 80 en 90 vandaag. Het is vandaag zonnig en droog. Extreem warm. Oplopende temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag zorgt een naar west draaiende wind voor iets minder heet weer.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment in Rotterdam. Tussen de Malaccastraat en de Europahaven staat namelijk file. En dan heb je een klein uur vertraging.
0: Het Nederlands elftal heeft zich afgelopen nacht als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. Oranje was met 3-1 te sterk voor Tunesië.
2: In het midden Ake, voorzet en Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobby. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
0: Brian Brobby was dus een van de doelpuntenmakers, net als Jan-Paul van Hekken. En er werd ook nog een eigen doelpunt gemaakt. En nu wacht een nachtduel van maandag op dinsdag tegen Marokko.
1: En er zijn al enkele Nederlandse gevlachte schepen veilig door de straat van Hormuz gevaren sinds het voorlopig vredesakkoord is ondertekend door de Verenigde Staten en Iran.
0: En het KNMI heeft voor vandaag dus code rood afgegeven voor meerdere provincies, waaronder Zuid-Holland. Dat betekent onder meer dat mensen wordt geadviseerd om uit de zon te blijven en verkoeling te zoeken. Nooit eerder werd in Nederland code rood afgegeven vanwege extreme hitte. Wel vanwege sneeuw bijvoorbeeld, maar niet vanwege extreme hitte.
1: En onze verslaggever Tanny Tenter is nu op het Lage Land in Rotterdam te vinden. En Tanny, goedemorgen. Hoe houden mensen daar het hoofd koel?
3: Nou ja, er zijn niet heel veel mensen aanwezig hier op de markt. Plukjes mensen lopen af en aan. Je ziet wel wat marktkraampjes, maar lang niet alle kraampjes zijn bezet. Ja, je hoort het al achter mij.
4: Proberen, laat maar geld verdienen.
3: Dat is Rob Vroegop, een van de weinige marktkooplui die hier staan. Even de situatie schetsen. Hij steekt een peukje op nu en hij heeft ook helemaal geen schoenen aan. Heb je het zo warm, Rob?
5: Pijn in mijn voeten. Zenuwenpijn. Maar ik heb dadelijk goede schoenen. Mijn dochter komt zo.
3: Oké, fijn. En code rood, hè, Rob? Ja. Het advies is om de koelte op te zoeken. Nu is het nog een beetje koel hier. Maar dadelijk gaat de zon schijnen. Dan is het niet koel meer. Ja, waarom heb je dan toch gekozen om met al deze mooie waar wat je hier hebt staan, toch buiten te staan?
5: Dat is omdat mijn collega's die gaan niet. En dat is een avontuurtje voor mij om wel te gaan.
3: Een avontuur?
5: Een avontuur. Kijk, er zijn 1, 2, 3 groenten, fruit gaan we niet. Dus het scheelt een hoop handel. En dan vind ik een avontuur. En ik bart tot 1 uur en dan zijn we weg. Ja. Ja. Want dan is het te heet.
3: Precies.
0: Een avontuur.
3: Maar wat ik ook zie is, je hebt aardbeien, je hebt sinaasappelen, tomaten, kers heb je net uitgestald. Ze komen net vers uit de koelingen. Is dat de manier ook om je waar koel te houden?
5: Nou, de gok is dat we om 1 uur los zijn. Dat is, ik heb 55 jaar ervaring. Ik weet dat de mensen dadelijk komen. Mm. En mijn collega's, 3 collega's staan er niet, dus ik heb het iets drukker als normaal.
3: Laatste vraag, hoe hou je zelf het hoofd koel?
5: 24 flessen water bij me.
0: Zo.
5: Met ijsblokken erin. Veel drinken.
6: Drums, please.
5: En goed eten.
3: Dankjewel.
0: Ja, ook bedankt Tanny Tenzen dus vanaf de weekmarkt Lage Land. Met die groenteboer Rob, die het hoofd koel houdt met 24
1: flessen
0: water.
1: Flessen.
0: Ongelooflijk zeg. En die dus als enige groenteboer wel geld verdient vandaag. Hij ziet het al, het was een avontuur hè, om tot 1 uur vol te houden.
1: Ja, heel cool.
0: Gaat hem vast lukken. Dit is Summertime, DJ

0: Oeh, dat brengt me wel weer in de stemming voor de tune van toen zometeen. Deze tune stamt natuurlijk uit 1990, toen Will Smith aan het avontuur van The Fresh Prince of Bel-Air begon. Duurde tot 1996, liefst 148 afleveringen van gemaakt. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar Peter en Milou. En cabaretier Jandino Asporaat is weer in het land. Hij treedt vanavond namelijk op in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam voor 60 jaar cabaretten. En via dat cabaretfestival is hij zelf 20 jaar geleden doorgebroken. In datzelfde Luxor trouwens. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet voorbij gaan aan die wedstrijd van gisteravond. Hè. Curaçao nam gisteren waardig afscheid van het WK voetbal na een 2-0 nederlaag tegen Ivoorkust. Want Jandino, jullie zijn dus, ja, jullie zijn uitgeschakeld, maar jullie waren al winnaars, toch?
1: Ja, maar daarom. Zo voelt het ook. Voelt vanaf het moment dat we meedoen, dat we eigenlijk gewonnen hebben. Curaçao heeft op zoveel manieren gewonnen. En nu weet de hele wereld, of ja, laten we zeggen miljarden mensen, hebben de naam Curaçao voorbij zien komen. Enthousiasme is geprikkeld. Dus weet je, wij zijn zo dankbaar dat zo'n klein landje, zo'n grote elftal, die ja, Curaçao heeft gedragen met trots. En eer en nederigheid. Ja, dat vinden wij prachtig.
2: Ja, maar daar belden we natuurlijk helemaal niet voor.
0: Nee, het gaat over iets heel anders. Maar dit was zo belangrijk. Dit moesten we even vermelden natuurlijk. Maar het gaat over vanavond. Wat gaat er gebeuren vanavond?
1: Nou, dat is ook voor mij een beetje een verrassing. Maar vanavond ga ik gevierd worden, zoals ik het ongeveer wil laten vertellen. Ik ga verrast worden door allemaal collega's. Ik besta nu dan 20 jaar zeg maar op het podium. En Tamarette, die gaat mij zeg maar vieren. Ja, het is heel bijzonder, omdat ik vier eigenlijk nooit verjaardagen. Ik sta nooit eigenlijk stil bij alle mooie dingen die ik heb meegemaakt eigenlijk. Maar na 20 jaar gaat het toch een keer gebeuren. Dus ik ga hem vanavond echt laten verrassen.
0: En je deed zelf in 2005 mee met Cabaret, dus inderdaad 20 jaar geleden. Je won zelfs de persoonlijkheidsprijs dat jaar. Wat kan je je verder nog herinneren? Hoe zenuwachtig was je? Neem ons even mee terug naar 20 jaar geleden.
1: Ja, nou, één klein stapje nog terug. Ik deed mee met de Cabaret. Eigenlijk omdat er Roel Kleinstra, een regisseur, tegen mij zei: gast, jij moet meedoen met Cabaret. Ik kende het niet, ik was niet bezig met cabaret. Nou goed, mezelf ingeschreven. Dat ging ook een beetje zonder slag of stoot, maar uiteindelijk was ik er. En ik had een uur materiaal voorbereid. Echt letterlijk een uur materiaal. Je moest 15 minuten spelen minimaal, 20 maximaal. En op een gegeven moment, ik sta op het podium en ik vertel mijn laatste grap. En ik denk, hé, maar wacht, het is toch een uur voorbij gegaan. En ik kijk naar de jury en ik kijk naar de presentator. Ik zeg, hoe lang heb ik gespeeld? Hij zegt, een kwartier. Dus ik heb in 15 minuten heb ik alles gedaan. Zo snel sprak ik. En hij zei, ik zeg, dus ik mag nu stoppen. Ik heb geen materiaal meer. Hij zei, ja, maar je mag ook nog 15 minuten doorgaan. Ik zeg, maar ik mag stoppen. Hij zei, ja, als je dat wil. En ik kijk naar de jury en ik zeg tegen hun, als jullie meer willen zien, dan zie ik jullie in de halve finale. Ik laat de microfoon vallen en ik loop weg.
2: Wat goed.
1: Ja, oh, en het was om die reden dat ik uiteindelijk in het nieuwe Luxor stond, dat de jury zo nieuwsgierig was naar zeg maar, deze brutaliteit van deze jonge man, dat ze dit zeg maar door lieten gaan. En uiteindelijk kon ik op adem komen en dan kon ik, ja, laat ik niet spet. En dan ging het. Ja. Maar voor hetzelfde reden, als ik nog 1 minuut over had, dan had ik gezegd, oh, ik heb geen grappen meer. Omdat ik helemaal geen timing had. Ik ratelde door. En als mensen denken, nou, nu praat je ook snel. Nou, vroeger was het echt, dat versneld knopje is door mij uitgevonden.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Is echt gewoon, nog één klein gekke puntje is, omdat ik ook werd, ik werkte daar, hè, Luxor. 2 jaar van tevoren was ik ontslagen, omdat men mij te druk vond. En Luxor was net open. Nee, ik werkte daar uiteindelijk, ja, te druk, ontslagen. En toen ik terugkwam, na 1,5 jaar, op het podium, zeiden ze allemaal, ja, wij wisten allemaal dat ik in jouw plek staan. Ja, heel bijzonder.
0: En weet je nog wat je deed toen je begon bij het Luxor, toen je ontslagen werd? Wat deed je dan?
1: Ik was koffiejongen. Koffiejongen en ik was eerst, hoe noem je dat? Die jongen die dan de

0: ik had, ja, iedereen was blij. Dus ik had een hele lange, zeg maar, reis. Altijd. Dus, en dan, als ze me niet vonden, maar dan was ik vaak weg. Want dan was ik gewoon in de, zeg maar, in de deuropening. Ik was aan het kijken naar de shows. In ieder geval, uiteindelijk, ja, ben ik toch wel oké terechtgekomen.
1: Ja, precies. Wat een mooi verhaal.
2: Het is maar goed inderdaad dat je cabaretier bent geworden.
1: Jan Dino, ik heb heel erg gelachen met je deze ochtend. Ik vond het echt waanzinnig. We hebben weer nieuwe verhalen gehoord. En we love you. En we wensen je heel veel succes vanavond.
0: Dankjewel voor altijd weer dat heerlijke positieve energie van jullie. Altijd als ik met jullie praat, met jou praat, dan voel ik me altijd aan het klinken. Ja, ik ben echt wel oké mens, eigenlijk. Want dat is echt wat je altijd doet. Je neemt echt de tijd om iedereen het gevoel te geven van... je doet er ook toe, dus dankjewel daarvoor.

0: zijn de Benga Boys op Radio Rijnmond.
1: We're going to Ibiza.
0: En ja, we mogen dit nummer wel een beetje claimen. Want de Benga Boys was gewoon een Rotterdamse groep natuurlijk. De audities die werden gehouden in Rotterdam. Kim van de Benga Boys en voormalig groepslid Roy den Burger. De Cowboy, zeg maar, die kwamen allemaal uit Rotterdam. Behalve Wessel van Diepen, dat was natuurlijk de producer achter deze groep. En die kwam dan weer uit Amsterdam.
2: En we gaan zo meteen niet naar Ibiza, maar wel naar de hoofdpunten van het nieuws. En dat doen we met Dave Datema.
3: Ja, en dat is heet, heter, heetst. Hè? Veel mensen doen het rustig aan vandaag vanwege code rood. Maar niet iedereen heeft die luxe. Straks meer.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
2: Nee, goedemorgen, 3:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment één file in Rotterdam zelf. Tussen de Malakkastraat en de Europahaven. 3 kilometer en daar doe je een half uur lang over.
0: En de code rood is afgegeven, dus we moeten allemaal binnen blijven. Maar ik zie een weerman die buiten in het tuinhuisje zit. Met de zon op zijn gezicht. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
10: Peter, een hele goedemorgen. Wat, ja, op dit moment is het gewoon lekker buiten, want het is nu 24 graden. Dus ik zou alles ook eventjes openzetten. Die kans, dat duurt ook maar heel eventjes. Want in de loop van de ochtend krijgen we namelijk al die tropische temperaturen van tenminste 30 graden. Vanmiddag wordt het zo tussen de 34 en 37 graden. Maar in grote steden zoals Rotterdam, ja, ligt die temperatuur nog veel hoger door de bebouwing. Als we daar zouden gaan meten vanmiddag, dan kom je gerust boven de 40 graden uit vanmiddag in de volle zon. Nou, tropisch heet vandaag, een code rood, een weer. Alarm voor die extreme hitte in onze regio. Nou, het blijft vandaag dus zonnig en droog. Wel zien we in de loop van de middag de wind gaan draaien naar het westen. En dan koelt het iets af, maar dan blijft het nog steeds heet. Dan moet je denken aan temperaturen die dan even teruggaan van 37 naar 33 graden. Zullen we allemaal niet echt gaan merken. Nou, vanavond een kleine kans op een lokaal warmteonweer. Is nog een beetje onzeker. Komen nacht opnieuw warm. Weer een plaknacht. Afgelopen nacht was het natuurlijk ook bijzonder warm. Voor de mensen die geen airco hebben, ja, die zullen toch wel slecht hebben geslapen en een beetje chagrijnig zijn vandaag. Ook vannacht weer zo'n verschrikkelijke nachttemperatuur rond de 22 graden. Nou, morgen wordt het dan nog één keer zeer warm, tropisch. 31 tot 35 graden, dus we zijn er morgen ook nog niet vanaf. En dan morgenavond kans op zware onweersbuien. Dat is ook wel weer een avond om in de gaten te houden. En zondag, ja, dan is het wat koeler of minder warm. Dan wordt het 26 graden en vallen er meerdere buien in de regio.
0: Dankjewel, Steven van der Gijzen. Dan gaan we nu naar een man die inderdaad zo slecht geslapen heeft. Vanwege het ontbreken van een airco, Dave Datema. Hoe laat was je hier vanochtend al?
3: Ik was hier vanochtend om 4:15 binnen.
0: Kwart over vier, ja. En je kon echt niet meer staan. Ik was 4:30. Ik dacht, hè? Dave's auto staat er al. Hoe kan dit?
3: Ja, het was een kat die zat te miauwen in de slaapkamer. Hielp ook overigens niet, hoor. Nee. En toen lukte het niet meer om in slaap te vallen. Het was één groot drama. Nou goed, ik ben niet de enige die last van heeft. De regio maakt zich op voor een knijterhete dag. Op tal van plekken is het normale leven ontregeld. De code rood. Eerste keer overigens dat zo'n waarschuwing wordt afgegeven vanwege hoge temperaturen. De scholen die zijn in de meeste gevallen dicht. Rechtbanken blijven dicht. De meeste post wordt niet bezorgd. Oftewel, alles gaat op slot. Maar er zijn uitzonderingen. Op de markt in Rotterdam het Lage Land was vanmorgen werd wel het een en ander opgebouwd. Maar marktkooplieden hadden wel voorzorgsmaatregelen genomen.
11: 24 flessen water heb ik bij me. Heel de dag drinken.
12: En wat verwacht u van vandaag?
11: Van 8 tot 12 druk en dan is het afgelopen.
12: En waarom, waarom heeft u dan toch gekozen om hier te staan?
11: Ja, ik denk, dat is het avontuur. Het avontuur is, er ging niemand. En dat wist ik gisteren. Ik denk, dan ga ik het proberen, want dan maak ik een ticket.
0: Ik snap hem wel.
11: Snap je het? Ticket. Ja, ik heb geen concurrentie vandaag.
3: Ja, oftewel, als er iemand anders is, wat overigens niet waar is, want er staat nog een groenteboer, dan kan je flink uitpakken in ieder geval. Maar er zijn meer plekken waar het werk gewoon doorgaat, omdat het moet. Zoals in het ziekenhuis, daar gaat de zorg door. Maastad ziekenhuis zegt, wij zijn open, geplande operaties gaan door, behandelingen. Van Wil Bethesda in Dirkstrand, ja, ook wij zijn geopend. Beatrix ziekenhuis in Gorkum, ja, we hebben ook een hitteprotocol ingesteld, dat er in de patiënten dus extra drinken krijgen en er worden ijsjes uitgedeeld. Nou ja, goed, het CBR blijft dus dicht. Evenementen gaan niet door. Veteranendag is bijvoorbeeld geschrapt. Gezien de leeftijd van de meeste veteranen niet zo heel gek.
0: Wel lullig, want ik reed langs het Malieveld en ik zag dat ze hadden alles al opgebouwd voor Veteranendag. Maar ja, dat kan dus onverrichte zaken afgebroken worden.
3: Ja, en een van de grootste muziekfestivals van ons land, Defcon One, die is afgelast. Maar het campingterrein zat al vol met tienduizenden campinggasten. Ja, voor hen is het balen.
1: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk... Voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
3: Nou, hij zegt jammer, maar heeft er begrip voor. Dat was niet bij iedereen het geval overigens. Een deel van de bezoekers ging uiteindelijk naar de poort van Defcon One, probeerde binnen te komen. De politie moest erbij komen om de rust te laten terugkeren. Daar waren de gemoederen behoorlijk verhit, om maar even een term te gebruiken.
0: Maak je niet zo druk in de hitte, denk ik dan. Hey, en Concert at Sea gaat wel gewoon door, toch?
3: Ja, aan de andere kant, het ligt natuurlijk op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. En in Zeeland geldt geen code rood. Ah, dus en bovendien, je hebt daar een wind van zee. Dat helpt natuurlijk bijna overal code oranje of rood. Behalve dan de Waddeneilanden. Daar is code geel. Je kan het haast niet voorstellen.
0: Nou, dankjewel Dave.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ja, onze collega Veza gaat dan toch naar het festival toe. Dit zijn de Bengals voor je. Radio.

0: Blijft er haar verhaal dat Susanna Hoffs van de Bengals, die stond erom bekend dat ze het liefst naakt in de studio stond te zingen, omdat ze dan het meest kwetsbaar klonk.
1: Wat?
0: Ja, dat heeft ze ontdekt bij Eternal Flame. Maar ook bij deze, bij Walk Like an Egyptian. De grote hit, onder andere dankzij MTV. Je hoort hem uiteraard hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. En ik kijk even naar de klok. Het is 11 minuten over 7:30. Betekent hoogste tijd voor... De Tune. Yes. Toe, toe, boy, boy. Het is er weer tijd voor. We spelen nog één keer. Dit is echt de allerlaatste keer voorlopig. De tune van toen. En daarna verdwijnt deze quiz dus voor onbepaalde tijd in onze Rijnmond spellenkast. Betekent dat je nog maar één keer kunt meedoen. Eén tune kunt raden.
1: Het is zo spannend, hè? Want we hebben een eretitellijst bijgehouden. Man. Wie de tune-kampioen van dit seizoen wordt. Ik ga nog niet te veel verklappen. Ik ga geen namen noemen om het spannend te houden. Maar ik moet zeggen, het ligt wel heel dicht bij elkaar, hoor.
0: De all-time winner... Takes it all, hè, vandaag.
1: Ja, zeker. Hitspel, het Radio Rijnmond Hitspel. Je maakt ook nog eens kans op die twee kaarten. Dat is een maandprijs voor een avond vol jazz, soul en live muziek op zaterdag 11 juli in Rotterdam.
0: Noordzee Jazz.
1: En dus de eretitel. Die kan je met trots dragen.
0: Nou, en Milou houdt het nauwgezet in de gaten. Dus de hoeveelheid goede antwoorden. De snelheid is bijgehouden. Alles speelt een rol. Alle gedragingen van onze luisteraars spelen een rol die meedoen aan de tune van toen. Dit is dus de allerlaatste keer. Even kort, wie liggen er op pole position op dit moment? Noem er een paar.
1: Een paar.
0: Wiebe? Ligt er
1: Wiebe,
0: goed voor?
1: Ruud, Irma, Bram. Nou, volgens mij zitten die allemaal klaar bij de telefoon. En Hans Marielle ook. Marielle ook niet te vergeten. Joke.
0: Ja, het zijn er echt heel veel. Corrie volgens mij ook. Het is vandaag de tune van een animatieshow die ooit bedacht is door Jim Henson. Die is ook verantwoordelijk voor Sesame Street, oftewel Sesamstraat. En hij had deze tune. De tune van toen. Maar de vraag is, welke tune is het? Heb je enig idee? Laat het weten via de Rijnmond app.

Oh, nou, welke tune is dit? Ik denk wel dat je hem herkent. Je zou hem moeten kunnen kennen. Als je de tune zojuist herkende, laat het dan weten. De Rijnmond-app staat voor het goede antwoord open. Weppa!

0: echt op aantraad.
1: Weppa! Ricky Martin, Maria. En ook al is het snikheet, het is tijd voor de WK-update van Milou en Peet.
2: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
3: En de vraag is ook vandaag: welke wedstrijden zijn er gisteravond en vannacht gespeeld? Hebben er nog Feyenoorders meegedaan? En welke WK-duels worden er later vandaag uitgevochten?
1: Nou, bij Nederland scoren er geen Feyenoorders, want die zijn simpelweg niet meegekomen. Maar Oranje heeft vannacht kinderlijk eenvoudig gewonnen van Tunesië. Zonder al te veel gas te geven, won de ploeg van Ronald Koeman met 3-1 van Tunesië.
4: In het midden AK, voorzet. En Van Dijk, en daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobby. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
1: Brian Brobby was een van de doelpuntenmakers. Jan-Paul van Hekken maakte die andere. En nog een eigen doelpunt van Hazem Mosturi maakte de 3-1 compleet. Betekent dus dat Oranje het als groepswinnaar in de volgende ronde opneemt tegen de nummer 2 van groep C. En dat is Marokko. Japan is namelijk tweede geworden na het 1-1 gelijkspel tegen Zweden. Speelt tegen Brazilië. Curaçao is helaas uitgeschakeld na de 2-0 nederlaag tegen Ivoorkust. Maar de mannen van Dick Advocaat en Rotterdammer Cor Pot die verlaten het strijdtoneel met opgeheven hoofd. Ja, daar was helemaal niks aan de hand voor. Ik bedoel, er was ook niks te winnen. Het was gewoon fantastisch gedaan. Duitsland was al verzekerd van een plek in de volgende ronde. En dat was te merken, want ze kwamen niet ver tegen Ecuador. De Zuid-Amerikanen wonnen zelfs met 2-1. En zijn met 4 punten ook door naar de volgende ronde.
3: En Turkije was al uitgeschakeld, maar won wel de laatste groepswedstrijd met 3-2 van Amerika. En Paraguay tegen Australië dan, die eindigde in een 0-0.
1: In een 0-0. En dan is het tijd om het programma nog even door te nemen voor vandaag. Vanavond 2 goalgetters met ieder 4 doelpunten tegenover elkaar. Het Noorwegen van Erling Haaland speelt er namelijk tegen Frankrijk met Kylian Mbappé. Beide ploegen zijn met elk 6 punten al verzekerd van een plek in de volgende ronde en strijden om de groepswinst. Senegal en Irak kruisen de degens, staan allebei op 0 punten en nemen het vanavond dus tegen elkaar op. En gaat het Kaapverdië dan lukken om voor een nog grotere stunt te zorgen op het WK voetbal door de 16e finales te bereiken? Dat zou natuurlijk echt een wonder zijn. Maar het is zeker niet onmogelijk. Ze staan op 2 punten en ze spelen komende nacht tegen Saoedi-Arabië. Uruguay, die staat momenteel 2e in die pool van Kaapverdië. Maar die krijgt het een stuk moeilijker komende nacht. Want die spelen tegen groepshoofd Spanje.
3: En zullen we nog even de WK-pool doornemen ook, Peet?
1: Zullen we dat anders niet doen? We hebben bij Rijnmond ook een WK-pool. Nou, neem jij maar even door. Je hebt hem nu net binnengekregen. Vertel het maar.
3: Ik sta op plek 53 van de 67. En jij staat op plek 63.
1: Ja, maar ik kom terug. En dat heb je dat gezien? Ik heb namelijk Turkije tegen Verenigde Staten goed voorspeld. 3-2. Ha, nu jij weer! Ik kan trouwens je favoriete 80's en 90's plaat aanvragen vandaag. We gaan terug naar de jaren 80 en 90. En jij bepaalt onder andere wat we draaien. Laat het even weten. De Rijnmond app staat voor je open. Draaien wij ondertussen deze. Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

0: Dus Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours hier bij Radio Rijnmond. En we spelen nog steeds een spel dat heet...
1: Tune van Toen.
0: En de vraag aan jou is, welke tune is dit? Heb je enig idee welke tune het is van Jim Henderson? Die ook verantwoordelijk was voor Sesamstraat. Laat het dan weten via de app.

0: De Rijnmond-app staat open voor het goede antwoord. En alleen dan ding je mee naar de prijzen.
1: En zometeen bellen we met niemand minder dan René Vroeger over zijn shows in Ahoy van later dit jaar. En ook over welk van zijn hits nou het meest geschikt is voor ons karaokefeestje van vanavond. Want wij gaan karaoke zingen.
0: We moeten eigenlijk binnen blijven. Het is code rood, maar wij gaan karaoke zingen. Code karaoke is het voor ons vanavond inderdaad, met Rijnmond collega's. En we blikken zo meteen vooruit op het huwelijk van Carola Schouten met de Babs. De man die de twee in de echt gaat verbinden. En dat is heel toevallig een vriend van de show. Zo meteen meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
5: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Je bent er weer bij hoor. Zometeen 80's en 90's muziek van de Time Bandits. Everything But The Girl komt er ook aan. En Cher is onderweg.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft op het WK vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van groepswinst en speelt het in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje vannacht op 2-0 na een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust was het de aansluitingstreffer. Van Hekken maakte de 3-1. Groepswinst dus voor Nederland, dat is prima, zegt Oranje International uit Arkel, Frenkie de Jong.
17: Ik denk dat uiteindelijk de groepsfase goed is geweest. We zijn groepshoofd geworden, dat je zegt veel goals. Maak liever veel goals en dat je er af en toe in tegen krijgt en dat je geen kansen creëert.
16: Japan-Zweden eindigde in dezelfde groep in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan. Watanabe mocht het laatste kwartier meespelen. Turkije won in de slotfase van de Verenigde Staten 3-2. Paraguay-Australië bleef 0-0. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. Die ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is nu klaar. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net zoals de kinderopvang. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die alsnog op pad gaan, moeten wel water en iets meenemen tegen de zon. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat heeft werkzaamheden uitgesteld. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. De ziekenhuizen zijn wel open en alle afgemaakte afspraken gaan gewoon door, laten verschillende ziekenhuizen in de regio weten. Niet eerder was het in Rotterdam zo warm als afgelopen nacht, sinds het begin van de metingen. De temperaturen kwamen niet lager uit dan 22,6. De oude record was nog maar een dag oud. Toen werd op Rotterdam De Hague Airport 21,7 gemeten. Het record daarvoor was uit 2004. Ook vandaag overdag kunnen weer hitterecords verbroken worden. Het record in Rotterdam staat op 37,2. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vanaf vandaag naar Eindhoven, of vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar dat kan nog fors toenemen, is de verwachting. Het weer, zonnig, droog, extreme temperaturen tot en met 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen, dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er wel weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Ik heb trouwens ook nog nieuws. Ja, ik heb een Nederlands elftal shirt aan. En ik dacht, ik ben zo benieuwd of ik nog pas. Hij is van het WK 2014. En ik pas hem
1: hij
0: nog steeds.
1: Hem gewoon,
0: nou, dat is toch leuk. Ja,
1: gefeliciteerd namens de commissie.
0: Dankjewel.
1: Krijg je van mij nog de verkeersinformatie. Bestaande uit 1 file. En die bevindt zich in Rotterdam. Tussen de Malakkastraat en de Europahaven. Dus op de Maasvlakte. En daar staat 2 kilometer. Maar doe je wel een klein half uur langer over.
0: En zometeen. Back to the 80s en 90s. We willen ook jouw favoriete 80s en 90s plaat draaien. Dus vraag hem aan via de Rijnmond app. En we hebben er zelf ook een paar gekozen, zoals deze bijvoorbeeld.
3: Jouw recept voor een goede start.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
16: 80s en 90s week.
15: Deze week op Radio Rijnmond.
16: Dit
15: is Radio Rijnmond.
16: Eruit. Met Peter en Milou.
15: Radio met een grote R.

0: Ik sprak Alides Hiddink laatst. Dat is de frontman van de Time Bandits op de nacht van de Nederpop. Hij doet me een beetje denken aan die aan lage wal geraakte artiesten in Love Actually. Weet je wel, die kersthit gaat zingen.
1: Oh, ja.
0: Zo ziet hij er ook wel een beetje uit. Het is net niet meer die zanger van vroeger, laten we het zo zeggen. En hij is dus ook zijn stem kwijt. Hij heeft die kopstem heeft hij niet meer. Die is gewoon verdwenen. Footsie door slijtage. Dus hij zingt het nummer nog wel. I'm specialized in you, maar dan een paar octaven hoger. I'm specialized in you. Hele goedemorgen, welkom op deze snikhete dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Rijnmond met Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En vandaag is het zonnig, droog, extreem warm met een oplopende temperaturen tot wel 37 graden. De hele dag code rood door extreme hitte. En in de loop van de middag zorgt de naar west draaiende wind voor iets minder heet weer.
1: En geen files op dit moment in de regio. Dus mocht je wel de weg op gaan, dan kan je gewoon lekker doorrijden.
0: Het Nederlands elftal heeft zich afgelopen nacht als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. Oranje was met 1-3 te sterk voor Tunesië.
2: In het midden Ake, voorzet. En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobby. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
0: Jan-Paul van Hekken maakte die andere goal. Dan was er ook nog een eigen doelpunt. Eindstand dus 1-3 in het voordeel van Oranje. En nu wacht een nachtduel tegen Marokko.
1: En Peter zei het al even. Het KNMI heeft voor vandaag code rood afgegeven voor meerdere provincies, waaronder die van ons in Zuid-Holland. En dat betekent onder meer dat mensen wordt geadviseerd om uit de zon te blijven en verkoeling te zoeken. En nog nooit eerder werd in Nederland code rood afgegeven vanwege extreme hitte.
0: En de hits zijn ook lekker heet vandaag. En we naderen de verhitte finale van de Tune van toen. De Tune. Het moment van de waarheid. We gaan eerst voor de dagwinnaar. En daarna wordt ook de absolute tune-kampioen van 2026 bekendgemaakt.
1: Oh, het was zo spannend, hè, die erelijst. We hebben hem bijgehouden. We hebben gekeken hoe vaak je mee hebt gedaan. Hoe vaak natuurlijk het goed was. Dat was heel belangrijk. Maar ook hoe snel je was. En ik wil toch een eervolle vermelding doen vanaf plek 5. Want ik vind het zo tof hoeveel mensen er altijd hebben meegedaan. Op plek 5 is geëindigd Wiebe. Op plek 4 Hans en Yvonne, samen. En ja, op plek nummer 3 Ruud Vonk. Hij heeft het net niet gehaald. Hij was zo snel. Maar net niet snel genoeg. En we hebben nu nummer 2 en nummer 1 aan de telefoon. Bram en Irma, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, voor de duidelijkheid, jullie zijn een stel, maar geen koppel, want jullie spelen de tune van toen altijd apart. Neem ons even mee. Hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe?
3: Kijk, ik ben niet altijd thuis, maar we luisteren wel samen altijd naar Rijnmond. Dus Irma die stuurt apart in en ik stuur ook apart in.
0: Ja, en jullie hebben allebei een telefoon, dus dat kan gewoon natuurlijk,
1: precies.
0: Hè?
1: Precies.
3: Yes.
1: Maar er vindt geen overleg plaats, hè, tussen jullie?
3: Nou, een enkele keer als we samen thuis zijn en samen luisteren. Ja, dan is het even spannend, want wie is de eerste?
0: Ja, wie als eerste zijn telefoon pakt, die heeft dan voor die dag in ieder geval gewonnen. Ik laat die van vandaag nog één keer horen, dan weten we zo wie de dagwinnaar is.
5: Tune van toen.
0: Ja, deze ligt wel voor de hand, hè? Zijn herkenbare tune van Jim Henderson.
3: De Muppets.
0: Hij denkt, ik ben sneller dan Irma in ieder geval. Ja, heel slim, Bram.
3: Jongen.
0: Is het inderdaad de Muppet Show? Even kijken of het goed is. Ja! Muppet Show! Die is in ieder geval goed. En die is in de pocket van Bram. Bram, van harte gefeliciteerd. Jij bent de dagwinnaar.
1: Maar even kijken, Bram. Ben je ook nummer 1 geworden in die erelijst? Of gaat Irma er toch vandoor met die titel?
0: De spanning is om te snijden. Wordt het Irma of wordt het Bram? De Tune kampioen 2026!
1: Is Irma!
0: Irma!
1: Jawel! Sis, je moet zo hard schreeuwen, Irma. We horen je helemaal niet meer.
0: Ja, je bent helemaal weggevallen. Irma, oh! Irma ontploft bijna, maar haar telefoon
1: het
0: kan het niet aan.
1: Nee.
0: Irma, ben je er nog? Haal hem even van de speaker af.
4: Ja, ik ben er nog.
1: Hoe gaat het met je, Irma? Hoe voelt dat om van Bram te winnen?
4: Geweldig, want wij spelen in de familie met het spelletje. En Bram is altijd... En dan zegt mijn dochter zelf van... Ja, mam, je bent de eerste die het speelt. Dus jij wint dan altijd. Oké. Maar ik wil altijd winnen.
0: Jullie zijn allebei schatjes. En jij hebt in ieder geval gewonnen, Irma. Jij bent de Tune-kampioen van 2026. Er komt een prachtige prijs naar jullie toe. Namelijk het hitspel van Rijnmond. Gefeliciteerd.
4: Hey.

0: Everything But The Girl, Missing.
1: Luister naar Radio Rijnmond, het is tijd voor een van de grootste artiesten die we hebben hier in Nederland. Hij beleefde zijn grootste hoogtepunt in Rotterdam als eerste Nederlandse artiest ooit in een uitverkochte Kuip. En hij staat in december staat hij weer in Rotterdam, in de Ahoy. René Vroeger, een hele goede morgen. Je bent stiekem, ben je dus eigenlijk een beetje een Rotterdammer, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, mijn grootvader was een Rotterdammer.
1: Van Es, hè?
2: Van Es, ja. Jouw geest is ook goed.
1: Ik weet precies wie je opa is. En laten we niet vergeten, in de jaren 80, met die live muziek, was je veel in die stad Rotterdam te vinden, of niet?
2: Ja, kijk, het leuke was dat in die periode, zeker in de 80 jaren, wat het voordeel was van Rotterdam, die hadden heel veel levende muziek. Dus overal waar je kwam, stonden wel bandjes te spelen. Ja, en ik ben natuurlijk van de muziek, dus overal waar levende muziek was, dan pakte ik een microfoon en stond ik te zingen.
1: Ja.
2: En ik heb toch wel heel veel kroegen gedaan in die tijd. Ja, dat, voor mij was dat een briljante periode natuurlijk. Want daar leer je zoveel van.
0: Is er iets in het dagelijks leven wat je van die tijd nog steeds meeneemt?
2: Ja, ik denk toch wel de omgang met mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ja. Ik hou van variëteit van mensen. Ik hou van alles, weet je. En dat vind ik bij wijze van spreken ook zo mooi om iets anders aan te halen bij toppers. Weet je, het mooie daarvan is dat de bakker staat naast de slager, naast de minister-president.
1: Ja, ja.
2: En dat vind ik het mooie in het leven.
1: Ja, prachtig. Ja, ik herken dat wel. Ik vind dat ook zo mooi en ik zie dat bij jou terug. Je bent zo'n sociaal mens en daarom we houden ook van je in Rotterdam. En dat is toch mooi? Nou, dat is de liefde wederzijds.
2: Dankjewel. We komen binnenkort weer terug.
1: Nou, hartstikke goed. Ja, je gaat je 65e verjaardag vieren, geloof ik, hè, als je net 66 bent.
2: Ik heb mijn 65e heb ik al gevierd.
1: Ja?
2: We zijn een jaar lang onderweg. Ik ben bezig met een heel mooi duettenproject met allemaal mooie namen. Want ik dacht, weet je wel, ik kan wel een feest geven of dit of zo. Maar ik ben natuurlijk een heel jaar lang ben ik jarig. Nou, dan kunnen we dat hele jaar vieren. En ja, en dan eindigen 18 december in Ahoy.
1: Geweldig.
0: Ja, geweldig. Geen betere plek om te eindigen, toch?
2: Nou ja, om helemaal te eindigen niet, maar...
1: Nee. Niet zoals Gerard Joling, hè?
2: Nee. Maar dit is een heel ander ding. Omdat ik heb natuurlijk zoveel historie ook in Ahoy, weet je. En de loop der jaren en de shows die we daar vroeger gedaan hebben, ja, die zijn uiteindelijk toch wel bij iedereen bijgebleven. Weet je, de liedjes die we daar gedaan hebben, maar ook de cd's en de dvd's die daar vandaan komen. Ja, die draaien mensen dagelijks nog.
1: Mag ik jou wat zeggen? Ik mag wat toegeven. Wij hebben elkaar de laatste jaar, anderhalf jaar vaker gesproken. Sinds ik de ochtendshow hier presenteer bij Rijnmond. En sindsdien luister ik jouw muziek weer steeds vaker in de auto.
0: Dat is echt waar.
1: En het is heerlijk om mee te zingen. En Milou, zeg jij het maar.
0: Nou ja, wij gaan dus vanavond karaoke zingen met Rijnmond, René. En Peter die wil dus heel graag een nummer van jou zingen. Maar hij heeft een beetje keuzestress. Want wat zijn jouw twee opties, Peet?
1: Ik dacht toch aan Just Say Hello. Of
0: This is the moment.
2: Oké.
1: Ja.
2: Als ik een kleine tip mee mag geven, het ligt eraan op het tijdstip van de avond.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Als je zegt van oké, ik open de avond, ja, dan is Just Say Hello natuurlijk zeer toepasselijk.
1: Ja.
2: Maar als je een uurtje verder bent en met een paar wijntjes, dan kun je buiten This is the moment dat iedereen gearmd staat.
1: Ja.
2: Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ja, precies. Ik ben alleen niet echt een zanger natuurlijk.
0: Nee, maar jij gaat wel voor dat eindnummer. 100%. Ja, dus het wordt This is the moment.
1: This is the moment, ja.
0: Maar, René.
2: Maar doe het vol overgave, hè?
0: Nou, vol overgave, Peter.
1: Oké, ik ga even één keer oefenen. Moet jij zeggen wat er beter kan?

0: Nou ja, als je 1, 2, 3, 4 blijft tellen, kom je meestal wel uit.
1: Every and ever.
0: Je hebt, nou, ik moet eerlijk zeggen, je hebt wel stem.
2: Nee, echt?
1: Hey.
0: Nou, je hebt wel volume. Absoluut.
1: Ja, ik heb wel volume.
2: Maar heb je ook nog een tipje voor hem, alsjeblieft?
0: Nee, dan moet ik echt het hele liedje hebben met muziek. En,
1: ja.
2: Nou, daar hebben we geen tijd voor.
0: Lieverd, maak er een filmpje van. Ik ben je man, ik kijk.
1: Ik ga zeker, ja, we gaan dat filmpje opsturen. Dat komt helemaal goed. Wat gaat er tot slot, wat gaat er gebeuren in de Rotterdam Ahoy? Wat kunnen we verwachten daar?
2: Kunnen we dit nummer verwachten?
0: Ja, dit is het moment, mag niet ontbreken natuurlijk. Nee, het wordt gewoon een avond die de mensen zich kunnen herinneren. Wat ik heel erg leuk vond vorige week, is dat mijn vrienden sowieso Jan Smit en Jeroen van der Boom zich al aanmelden om gewoon mee te doen.
1: Leuk, mooi.
0: Die riepen gewoon spontaan, wij willen daarbij zijn.
1: Gaaf.
0: En ja, memories.
1: Prachtig. Nou, we hebben er ongelooflijk veel zin in. Nu al, de kaartverkoop is gestart. Ik wil jou weer bedanken voor je tijd, René, op Radio Rijnmond.
2: We sturen dat filmpje op.
0: Ja, heel goed.
1: En we bellen jou over ongeveer een half jaar, net voordat je het podium opgaat daar, hè?
0: Nou, helemaal briljant. Vreugde erop.
1: Oké.
2: Dankjewel.
1: Oké, topper.
0: Later. Oké, jongens.
1: Hoi.

0: strot heeft die man toch, hè? Oh, wat heerlijk. In december is hij weer naar Hooi. En dat voelt als thuiskomen. René Vroger, exclusief op Radio Rijnmond. And just say hello. En wij zeggen ook hallo.
1: Tegen Dave Datema, want hij heeft zo'n

0: zijn de hoofdpunten voor het nieuws van je.
1: Op het WK zit de groepsfase erop en dus kan het vizier van Oranje volledig op Nederland-Marokko. Hoe de spelers er zelf tegenaan kijken, hoor je zo meteen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: 1:30 een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie, maar die is lekker kort en krachtig, want op dit moment geen files bij ons in de regio.
7: Ja, en wel een uitgebreid weerbericht natuurlijk met Steven van der Gijzen, want code rood vandaag, Stefan. Tot hoe lang eigenlijk?
8: Ja, extreme hitte, Peter. Nou, zeker tot en met vanavond 11 uur gaat het allemaal duren. Maar ja, kan je ook vertellen, ook morgen blijft het nog zeer warm. Ja, en na een voor de mensen zonder airco hebbende bijzonder warme plaknacht vannacht. Een recordhoge nachttemperatuur van 22,7 graden in Rotterdam. Niet eerder was het daar zo warm in de nacht. Ja, volgt vandaag een bloedhete dag. Temperaturen vanmiddag tussen de 34 en 37 graden. Maar in steden zoals Rotterdam door de bebouwing, ja, dan zal vanmiddag de temperatuur zomaar 40 graden kunnen zijn. Nou, volop zon, weinig wind, een hoge luchtvochtigheid. Ja, en die combinatie die zorgt dus voor die code rood vandaag, voor die extreme hitte in onze regio. Op dit moment al zomerse temperaturen van 26 graden. Dus dan gaan we al heel snel omhoog. En vanmiddag dus plaatselijk die 37 graden. Nou, vanavond droog, blijft het ook nog lang zeer warm. Ook komende nacht blijft het zeer warm. Opnieuw een plaknacht, temperaturen rond 22 graden. Het zal opnieuw slecht slapen zijn voor een hoop mensen onder ons. Ja, en morgen dan wordt het nog één keer zeer warm. Tropisch warm, 31 tot 35 graden met veel zon. In de loop van de dag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Vooral morgenavond, dan krijgen we mogelijk weer te maken met een aantal zware onweersbuien, net als vorige week. En zondag, dan vallen ook meerdere buien, dan koelt het al af naar 26 graden. Maar de echte opluchting, die volgt na het weekend, 23 of 24 graden op maandag en dinsdag, met van tijd tot tijd een regenbui, maar ook zeker nog ruimte voor de zon.
7: Maandag dus lekker opgelucht ademhalen. Dankjewel voor zover Steven van der Gijzen. Je hoort hem later nog in andere programma's. Het is inmiddels 8:55 aangeschoven. Onze nieuwslezer Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. Het openbare leven ligt dus grotendeels stil. Nu code rood is afgekondigd vanwege de hitte. Scholen en universiteiten zijn dicht. De Rijkswaterstaat geeft het advies: ga niet de weg op als het niet nodig is. Maar sommige mensen moeten toch echt op hun werk zijn. Ja, dan ga je bijvoorbeeld met de trein.
9: Nou, ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk om dat er mensen aanwezig zijn op school.
10: Maar de school is niet dicht?
9: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen, voor wie dat nodig is.
10: En nog extra rekening houden met code rood?
9: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
1: Nou, Rijkswaterstaat geeft ook het advies dat stel dat je de weg op gaat, neem dan in ieder geval wat extra water mee en bijvoorbeeld een paraplu die helpt tegen de zon. Ziekenhuizen geven aan dat ze gewoon open zijn en alle afspraken gaan daar gewoon door. Brandweerlieden en ambulancemedewerkers uit onze regio gaan naar Venezuela om daar te helpen met het zoeken naar de slachtoffers die onder de puin liggen na aardbevingen daar. Ze maken deel uit van het USAR-team, dat is een team dat vaker helpt bij het zoeken naar natuurrampen. Het zijn 65 mensen en 8 speurhonden die naar het gebied gaan. Het dodental van de aardbevingen staat nu op 235, maar op een website waar je mensen als vermist kan opgeven zijn inmiddels al 42.000 namen ingevuld. En het doel was groepswinst op het WK afgelopen nacht. Dat is in ieder geval gelukt voor Oranje met de 3-1 winst op Tunesië. En nu wacht Marokko in de volgende ronde. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag, 3:00 s'nachts. De spelers kijken er in ieder geval naar uit, zegt Gianni Reinders.
11: Ik denk dat het voor de mensen thuis in Nederland een hele leuke wedstrijd gaat zijn.
12: Hete avond ook, denk ik, in Nederland.
11: Misschien wel, ja. Maar ja, dat maakt het alleen maar mooi als het als er zo erg wordt meegeleefd. En ja, aan ons is het om gewoon heel scherp te beginnen. Want ja, Marokko is een ploeg die agressief in de duels wilt zijn. En daarin moeten wij ons goed gaan weren.
1: Zegt Tijani Reinders na de 3-1 overwinning op Tunesië.
7: Ga jij kijken, je hoeft je wekker maar een uurtje eerder te zetten.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, goed. Ja. Nee, ik probeer zoveel mogelijk slaap mee te krijgen nu. Zeker in deze warme dagen.
7: Laat even weten via de Rijnmond-app. Ga jij Nederland tegen Marokko kijken komende maandag op dinsdagnacht? De Rijnmond-app staat voor je open.
13: Dit is Radio Rijnmond.
7: Zometeen Eros Ramazzotti, Will Downing komt er ook aan. Maar eerst share voor je.

0: Ed Sheeran, Walking in Memphis. Favoriete radiozender Radio Rijnmond. Deze hele week gaan we dus back to the 80s en 90s. En de rechtbank is dicht vandaag. Er wordt geen post bezorgd. What's new, hoor ik je denken. Er wordt nooit post bezorgd. Nou, dat is niet waar. Er wordt geregeld post bezorgd, maar niet op zo'n warme dag als vandaag.
1: Nou, we kregen ook een mededeling van Sjors. Die gaat over de bruggen in Rotterdam. En die zegt, alle bruggen blijven tussen tot en met 9:30 dicht voor beroepsvaart op de Schie.
0: Ik krijg nog een bericht van René Timmermans van Depot Boymans van Beuningen. Die zijn juist open vandaag.
1: Wat goed.
0: Voor 65-plussers. En er zit daar een airco in, dus dat is wel lekker.
1: Oh, lekker.
0: En wij zijn ook open voor Eros.

0: zou Sander de Kramer vandaag bellen. Over het feit dat hij Babs is.
1: Ja.
0: Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij de bruiloft van burgemeester Carola Schouten. En haar partner Koert Kleiwecht. Maar hij nam volgens nog niet op, dus ik ga hem nog één keer proberen te bellen.
1: Oh, wel spannend. Het was hier een beetje verhit aan het worden, inderdaad. Want de studio is al warm.
0: Oh,
1: Sander de Kramer nam niet op. Dat zijn we helemaal niet gewend als vriend van de show zijnde. En het is juist heel cool wat hij gaat doen. Hij gaat gewoon een hele goede vriendin en haar man trouwen.
0: Ja.
1: Dat is toch heel cool?
0: Ik ben bang dat hij nog op één oor ligt.
1: Dat kan, hè? Dat hij heeft gekeken naar die wedstrijd van Nederland-Tunesië vannacht.
0: Dat zou natuurlijk kunnen, ja.
1: Maar probeer het.
0: Hij had zulke leuke verhalen. Ik heb hem gisteren voor het slapen gaan nog even aan de telefoon gehad. En toen vertelde hij wat er allemaal gaat gebeuren tijdens die bruiloft. Hij had namelijk een primeur.
1: Hij houdt het wel spannend.
0: Ja, anders moet ik het zelf gaan vertellen. Dat is ook niet zo leuk, hè? Hij houdt het wel spannend. Hij heeft een hele gekke voicemail trouwens.
1: Ah, die willen we wel horen.
2: Ja, je denkt natuurlijk, dit is oma Cor. Maar het is de voicemail van Sander de Kramer. Je kan, ik weet niet of je wat in kan spreken, maar je kan beter een appje sturen. Nou, de mazzel. Doei, tutti frutti.
0: Ja, Sander... Hallo? Sander, we kunnen enorm lachen op je voicemail. Alleen, het huilen staat op dit moment nader dan het lachen. Want we zijn live op Radio Rijnmond en we krijgen je niet te pakken. Dus bel even terug zodra je de kans hebt, zodra je wakker bent. Ik denk dat hij gewoon naar Nederland zelf al heeft gekeken gisteren tegen Tunesië. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd. Vriend van de show Sander de Kramer. Hij had dus een primeur. En dat is dat Lee Towers in ieder geval gaat optreden.
1: Wat vet!
0: Op de bruiloft van burgemeester Carola Schouten. Ook de Hermes House Band is erbij.
1: Oh, zo cool.
0: En had boordevol anekdotes. Maar die vertelt hij dan maandag, dat weet ik zeker.
1: Gaat
0: hij toch? Gaan we dat gewoon...
1: Hij moet gewoon,
0: inderdaad.
1: Als je hem ziet, zeg het even tegen hem. Dat hij maandag een afspraak heeft met Peter en Midou.
0: Oh, ik heb trouwens nog wel een plekje voor een 80's en 90's plaat. Wil jij je favoriete 80's of 90's plaat horen? Laat het dan even weten via de Rijnmond-app. Welke hit uit de jaren 80 of 90 mogen we voor je draaien?

0: Het is Europe en de Final Countdown op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Je bent er weer bij hoor. We gaan back to the 80s en 90s deze hele week dus.
1: En Hanny, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Peter en Milou.
0: Hey, goedemorgen.
1: Back to the 80s en die 90s toen het leven beter was. Hè?
2: Hallo, hallo.
0: Ja, wat is jouw mooiste herinnering uit de jaren 80 of 90?
2: Nou, we hebben zoveel mooie herinneringen, joh. Dat kan ik allemaal niet opnoemen, dus je is zo tekort voor.
0: Maar ben je getrouwd of zo in die tijd? Of is er iets heel bijzonders
1: een hele
0: gebeurd?
1: Mooie zomer.
2: Nee, dat was al daarvoor. Maar mijn zoon is wel geboren in de 90, 92 was dat.
0: Ja, dat is toch prachtig dan? Ja.
2: Dus ja, we hadden echt een mooie tijd. Lang leven de lol. En ja, alles kon natuurlijk.
1: Ik heb ook gehoord van heel veel mensen dat we er in de jaren 80 en 90 heel anders mee omgingen, die hitte, zoals vandaag.
2: Ja, we hadden genoeg hete dagen, maar ja, weet je, het was heel anders. Het is, tegenwoordig is het allemaal meer via internet en alles weten ze. En er is zoveel onderzoek gedaan en overal hebben ze wat op gevonden. Ja, weet je, ik zie het wel. Gewoon rustig blijven.
1: Dat was het beste.
2: Meer kan je niet doen.
1: Nee, precies. Dus jij houdt het hoofd lekker koel thuis voor de buis met Radio Rijnmond.
2: Ja, klopt inderdaad. We zitten nu even op balkon, want het is nu lekker weer nog.
0: Oh, heerlijk, zo'n briesje.
2: Zon.
0: Ja, lekker.
2: Ja,
0: klinkt
2: maar
0: hartstikke
2: briesje
0: goed.
2: Wordt steeds warmer.
1: Nou, klopt.
0: En wij gaan je een beetje verkoeling geven met een heerlijk nummer uit de jaren 90. Welke wil je horen?
2: Ja, dat is het Safri Duo, de Bongo Song.
0: Staat die radio heel hard inmiddels? Kun je hem heel hard zetten dat wij het ook horen?
2: Nou, dat gaan we doen.
0: Oké, daar komt-ie. Dan start ik hem in als die echt op zijn allerhardst klinkt, dat we echoen en dat het niet meer om aan te horen is. Weet je
2: nee,
0: wel zo?
2: Ik zet hem even een stukje harder dan.
0: Ja, zet maar keihard, op je allerhardst.
2: Even kijken.
0: Ja, op je allerhardst, daar komt hij.
2: Even kijken. Ja. Hoor je hem?
0: Ja, ik hoor hem. Daar komt hij. Laat hem nog even openstaan. Dan ga ik hem nu instarten en over 10 seconden kun je de verbinding verbreken. Doeg, hoi.
2: Ja, joh. Doeg.

0: speciaal voor Hannie en haar prachtige man John. En door de Savvy Duo played live de Bongo Song bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen gaan we de boer op met Ruud de Boer natuurlijk. En hij heeft een heerlijke zomerse 5-9 voor je klaarstaan hoor. Met onder andere Katrina and the Waves, Milk Inc. en Brian Adams, die komt er ook nog aan.
0: Zometeen de one and only Ruud de Boer met de boer op tussen 9 en 12 hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Goedemorgen, het is 9 uur. Je bent bij De Boer op. Ja, wat heb je op je lever? Wat wil je aan me kwijt? Nou, kom langs in de koffiecorner. Misschien moet je helemaal niet aan koffie denken, maar dan kun je in ieder geval nog genieten van een vers bakje water. Want ik heb nu 3 waterkoelers neergezet in de koffiecorner. Nou, hoe warm is het bij jou in huis en hoe verliep de nacht eigenlijk? En ga jij nog naar buiten met code rood of kan dat niet anders? En verder zijn de plannen uitgelekt van de nieuwe coalitie van Rotterdam Pro, CDA, VVD, D66 en Volt. En daar wil ik ook graag wel even je mening over horen. En we hebben zometeen een 5-9. En ik heb zometeen Theo in de uitzending van het Stadstrand Vlaardingen. Nou, ben heel erg benieuwd hoe de condities daar zijn. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In een groot deel van de regio ligt het openbare leven stil door code rood vanwege de extreme hitte. Vandaag worden temperaturen verwacht van 37 graden. Scholen en universiteiten blijven dicht. Maar dat wil niet zeggen dat er niemand op school is, zegt de directrice op een school in de Walenburgerweg in Rotterdam.
11: Het is gewoon wel een werkdag. Wij werken wel door, zij het op een plek die werkbaar is. Dus we hebben hier één airco in één ruimte. Dus daar gaan docenten die thuis niet kunnen werken, kunnen hier werken. Leerlingen die thuis niet kunnen zitten, kunnen daar ook heen. En verder werkt iedereen thuis of op een andere plek.
10: Ziekenhuizen zijn ook gewoon geopend. En zelfs de weekmarkt in Rotterdam het Lage Land werd vanmorgen opgebouwd. Met deze groenteboer die toch wel wat maatregelen had genomen.
12: 24 flessen water heb ik bij me. Heel de dag drinken.
0: En wat verwacht u van vandaag?
12: Van 8 tot 12 druk en dan is het afgelopen.
0: En waarom heeft u dan toch gekozen om hier te staan?
12: Ja, ik denk dat is het avontuur. Het avontuur is, er ging niemand. En dat wist ik gisteren. Ik denk, dan ga ik het proberen, want dan maak ik een ticket. Snap je het?
0: Ticket?
12: Ja, ik heb geen concurrentie vandaag.
10: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht, sinds het begin van de metingen. Het was vanmorgen 22,6 graden. Dat is het oude record is nog maar een dag oud. Want gisteren werd het op Rotterdam-Deken Airport 21,7. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een partiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop zijn gegooid. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het Nederlands elftal speelt definitief tegen Marokko in de volgende ronde van het WK na de 3-1 overwinning op Tunesië vannacht. Er waren doelpunten van Brobbey, Van Hekken en een eigen doelpunt van een van de Tunesische verdedigers. Nu volgt dus de tweede ronde, de Marokko. Dat kan een aardig potje worden, zegt Oranje International uit Arkel, Frenkie de Jong.
13: Ik denk dat Marokko een heel sterk team heeft. Ik heb ze gezien tegen Brazilië, voor de rest heb ik ze niet veel gezien. Maar toen maakte ze op mij een hele goede indruk. Vorige week haalden ze natuurlijk ook de halve finale. Ik denk dat ze een paar echt hele goede spelers hebben. Dus dat wordt een mooie wedstrijd.
10: De wedstrijd tegen Marokko is in de dag van maandag op dinsdag om 3:00. Het weer, zonnig en droog, extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen. Dan wordt het ietsjes minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen zijn er wel weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen iets omlaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Ik zie wat problemen op de A12, volgens mij, ja, dat is, die weg is dicht, knooppunt Gorkum. Nee, dat is de A27 trouwens, Breda, Utrecht, knooppunt Gorkum, knooppunt Everdingen. Maar daar wordt gewerkt aan de weg, dus dat mogen duidelijk zijn. Ja, voor de rest nog wat vertraging op de eilanden. De verkeersinformatie is een beetje gemankeerd, maar daar zijn we hard mee aan het werk. De computer heeft ook het een beetje te warm, denk ik, op dit moment. Hopelijk degene die het niet te warm heeft is Theo, want die ga ik zo meteen bellen. En we gaan praten over het stadstrand van Vlaardingen. En het kan dan haast niet anders dat daar zomerse plaatjes bij zitten in de 5 na 9.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Meerdervoort.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
2: 80s en 90s week.
3: Deze week op Radio Rijnmond.
2: Dit
3: is Radio Rijnmond.
2: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Bijzonder gepast bij zo'n bloedhete dag als vandaag. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Theo van de Ven van het Stadstrand Vlaardingen. Goedemorgen, Theo.
2: Goedemorgen.
0: Krijg je het voor elkaar dat wij vandaag een afspraak hebben?
2: Ja, dan kan ik gewoon een mailtje sturen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik, maar wie had gedacht dat het vandaag een recorddag was als het gaat, code rood. Dus ik ga ervan uit dat het Stadstrand even dicht is.
2: Ja, dat is wel jammer, want we net ook wat zei van wat is nou lekker om 's avonds, als het wat koeler is, langs het water te zitten. Maar dat is in ieder geval
0: maar de code. Ja, die blijft tot middernacht gelden, heb ik begrepen. Dus dat is wel jammer.
2: Ja, ze moeten de socials in de gaten houden op hetstadstrand.nl.
0: Ik zie hem staan.
2: Ja, en er staat alles of die open is of dicht is en wat er komt.
0: Ja.
2: Want het is wel een speciale plek, hoor, het Stadstrand.
0: Ja, nou, vertel even voor de mensen die het niet weten.
2: Nee, het Stadstrand is echt voor iedereen.
0: Ja.
2: En dat bedoelen we ook echt voor iedereen. We hebben ook bandjes, beginnende bandjes. Sommigen hebben Tina Turner. We doen ook we hebben kunstenaars. We hebben workshops.
0: Ja.
2: We hebben een zandsculptuur van Ludo Rodders. Die zegt, die is nu bezig met twee zandsculpturen
0: te maken.
2: Op dit
0: moment, as we speak ook?
2: Ja, nou, ik denk het wel. Ja,
0: ik hoop niet maar ook voor een zandsculptuurmaker geldt een tropenrooster, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar het is haar ding natuurlijk. Hè. Het is echt wel fanatiek. Want we hebben van de week, dan doen we heel dat zand en dan maak je met kisten.
0: Ja.
2: En dat bouw je dan op. En dan daar gaat gigantisch veel zand in en heel veel scheppen. Dat heb ik samen met haar gedaan.
0: Ja.
2: En toen had ik ook code rood in mijn hoofd. Maar goed. Maar goed, we doen ook voor kinderen doen we heel veel Expeditie Robinson. Dat is vaak het eind van het seizoen.
0: Ja.
2: En dan gaan ze over het strand heen met allemaal opdrachten. En workshops. Want dat zandkopstuur had te zeggen, we geven ook workshops daarin.
0: Ja, wat goed.
2: En sport en spel doen we.
0: Kortom, er is van alles te beleven daaraan, die waterweg.
2: Maar
0: weet je wat ik daar zo spijtig vind, Theo? Je had ons ook verteld dat dit het laatste jaar is voor jullie.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nee, dit is echt. Want we hebben nog twee mooie dingen. Dat is Jigglefish. Dat hebben Jigglefish, de plaatselijke band. Die komt eind juli.
0: Ja.
2: En eind augustus, dan is het echt de laatste dag. Zaterdag de laatste dag. Dan krijgen we Jigglefish Rock.
0: Oh, wat zonde dat jullie ermee stoppen. Want jullie gaan er wel met een knal uit. Maar het heeft te maken, geloof ik, met de gebiedsontwikkeling, daar.
2: Ja, klopt. Ja. De gemeente, elk jaar mochten we weer een jaar doorgaan.
0: Ja.
2: Maar nu heeft de gemeente echt opdracht gegeven dat we echt eind in september, dan moeten we alles opruimen en afbouwen. Ja.
0: En
2: dan is het echt afgelopen.
0: En waar duikt Theo dan vervolgens op?
2: Dat weet ik nog niet. Dat gaan we wel weer zien. Voor mij is het niet zo belangrijk. Ik ben eigenlijk met pensioen. Ik heb mijn pensioen naar voren gehaald. Ja. En ik doe gewoon dingen die ik leuk vind. En ik werk graag voor het Stadstrand gewoon niet.
0: Ja,
2: en
0: leuk.
2: Als ik later doe, dan zie ik dat wel weer.
0: Nee, je hebt wel gelijk. Nou ja, laten we hopen dat er zo'n mooi initiatief wel weer op een andere plek terechtkomt.
2: Ze zijn er wel mee bezig. Maar daar weet ik nog niet zoveel van af. Wat belangrijk is, als we naar het Stadstrand willen... kijk op de socials, Instagram en Facebook. En gewoon www.hetstadstrand.nl. Dan zien ze alles op.
0: Ik zie hem hier staan. Laten we hopen dat er binnenkort, als de code rood niet meer van kracht is, dat er weer vrolijke muziek wordt gedraaid. Want je hebt wel een lekkere zomerse lijst aangevraagd. Mambo No. 5 zie je staan van Lou Bega.
2: Ja, klopt. Het is ook zomer natuurlijk.
0: Dat kunnen we niet ontkennen. En Me Gustas Tu van Manu Chao vind ik leuk. Summer of 69, Bryan Adams en Milk Incorporated met Walk on Water.
2: Ja.
0: Nou,
2: dat is mooi, hè?
0: Dit is lekker.
2: We moeten wel iets met de strand te maken. Ja.
0: Dat is gelukt. Dat is gelukt, Theo. Dankjewel voor het aanvragen en houd het hoofd koel, hè?
2: Ja, zal ik doen.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
2: Okay. Hoi.

0: Lou Bega, Mambo number 5, de vijfde van de 5 naar 9, aangevraagd door Theo van de Ven van het Stadstrand Vlaardingen. Uitgerekend vandaag stond hij gepland. Hij heeft een heerlijke zomerse 5 naar 9 aangevraagd. Dat dan weer wel, maar het Stadstrand is natuurlijk even dicht vanwege code rood. Maar hou de socials in de gaten, zei hij net tegen mij, het stadstrand.nl. Want ze organiseren allerlei leuke dingen. En zodra die weer open is, is dat echt de moeite waard. Nou, als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom, hè. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek

0: 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad. Scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
7: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij De Boer op Radio Rijnmond. En praat mee over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ja, het grootste nieuws is natuurlijk die hitte. Maar toch ook een presentatie van de plannen van de nieuwe coalitie van Rotterdam. En een van de plannen die er echt uitspringt is dat er op meer plekken betaald parkeren komt in Rotterdam. En ook hogere parkeertarieven. En dat levert nogal wat gemorrel op. Of ben ik het daar juist helemaal mee eens? Nou, laat je mening maar even horen. Wat vind je van de plannen? Je kunt het allemaal nalezen op Rijnmond.nl. Even kijken hoe het staat op de wegen op dit moment. Het is, er valt er eentje in ieder geval heel erg op. En dat is op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heinenoordtunnel. 3 kwartier vertraging, er is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. Volgens mij was er iets geschaard. Omrijden kan nu nog door de Drechttunnel via de A59, A17 en de A16. Nou ja, dat levert dus ook wat vertraging en omleiding op rond de N57. Hou daar dus rekening mee. Sowieso, als je op de weg zit, doe alsjeblieft voorzichtig. Want er is aangeraden om vooral niet de weg op te gaan vanwege code rood. En er is alle reden toe, want het is behoorlijk warm vandaag. Eens even kijken. De temperaturen kunnen wel 37 graden gaan bedragen bij gewoon een koperen ploert die genadeloos is. Want er staat niet eens een wolkje. Vannacht en vanavond zakken de temperaturen naar een graad of 23. En morgen dan is het half bewolkt, maar nog steeds wel warm hoor. 33 graden, bij wel wat meer regenkans. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Rotterdam is het nu al 28,5 graad. Er is code rood en het openbare leven in de regio ligt deels stil. Scholen zijn dicht, werkzaamheden liggen stil. En op meerdere plekken, zoals bij ons in de regio, worden bruggen weer nat gehouden, zegt de Rijkswaterstaat, zoals bij de brug over de Noord.
9: Dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En dan kan die klem lopen.
10: En dat is alleen vandaag of is dat al eerder deze week bij die wat minder hoge, maar ook hoge temperatuur?
9: En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
8: Zo. Nou, Rijkswaterstaat die gaf ook aan van we gaan ook veel werkzaamheden uitstellen, maar aan de A27 wordt bijvoorbeeld nog gewoon gewerkt. Ja. Alleen daarvan zeggen ze, we gaan mensen gewoon heel erg goed in de gaten houden als ze op tijd pauze nemen. Ja. Ziekenhuizen geven aan dat zij wel gewoon open zijn. Alle afspraken die gemaakt zijn, die gaan gewoon door. Nederland is door naar de volgende ronde van het WK na de 3-1-overwinning op Tunesië. Maar voor Curaçao zit het toernooi erop. Van Ivoorkust werd verloren met 2-0. En 1 punt uit 3 wedstrijden is niet genoeg voor de tweede ronde. Toch heeft bondscoach Dick Advocaat van Curaçao er een toptoernooi op zitten.
11: Geweldig dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
8: Ja, de eerste wedstrijd tegen Duitsland ging met 7-1 verloren. Oh. Toen werd er een 0-0 behaald tegen Ecuador. En dat werd echt gevierd als een overwinning. En gisteravond werd dus met 2-0 verloren van Ivoorkust. Curaçao kreeg naderhand overigens ook complimenten van FIFA-baas Infantino. Jullie hebben ons en jullie land trots gemaakt, zo zei hij. En de Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis, dat al bijna 2 eeuwen wordt gebruikt als hoofdwoning van de vorst, wordt dan alleen maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Nou, Buckingham Palace wordt sinds 2020 niet meer bewoond. Vanwege een renovatie ging toenmalig koningin Elizabeth in Windsor Castle wonen. Nou, ja. Koning Charles en koningin Camilla zullen in Clarence House vlakbij het paleis blijven wonen. Charles heeft als eerste Britse vorst zijn belastingaangifte ook geopenbaard. Ja. Hij betaalde, hoewel hij dat dus niet hoefde, 12,9 miljoen pond. En daarbij hoort hij tot de 100 grootste belastingbetalers in het Verenigd Koninkrijk.
7: Zou dat niet leuk zijn dat onze eigen koning dat ook zou doen?
8: Ik weet niet wat ervan bekend is inderdaad. Ja, nee. Kijk, hier en zo ook in het Verenigd Koninkrijk is het een hele discussie over de bijdrage die het Britse volk geeft aan het Koningshuis. En ja, wat wordt daarvan terugbetaald? Nou, redelijk wat. Dus als je bij de 100 grootste betalers hoort.
7: Het is toch wel gek dat we afscheid moeten nemen van die term Buckingham Palace. Want ja, dat wordt straks. Het is net als een beetje met Soestdijk, hè?
8: Ja.
7: Ook helemaal uitgewoond.
8: Letterlijk.
7: Dus, dat is echt. Ja, ja dat pand moet vreselijk worden opgeknapt.
8: Ja, ik snap wat betreft Buckingham Palace natuurlijk. Kijk, dat wordt nu gerenoveerd. Dat is bijna klaar.
7: Ja.
8: En maar we staan er nog steeds met hordes toeristen. Van, die zitten te kijken van goh, de wisseling van de wacht is.
7: Ja,
8: hangt het vlaggetje in top.
7: Ja.
8: En ja.
7: Wordt toch
8: tot wel apart.
7: Ja, dankjewel Dave.
12: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
7: Met nu Nick Kamen.

Hier word je toch helemaal blij van. Zomer André Hazes. Ja, laten we inderdaad alle nadelen even vergeten. En ook vooral proberen te genieten voor zover mogelijk. Ook al is het code rood. Had ik je deze al toegestuurd? Bij deze dan. Hans die stond net bij mij in de koffiecorner. Die nam maar liefst 2 bekertjes uit de waterkoeler. Maar die wilde wel even meepraten over de uitgelekte plannen van de nieuwe Rotterdamse coalitie. En Hans zei net, dit is niet waarvoor ik had gestemd. Maar goed, parkeertarief omhoog, daar kan ik kort over zijn. Nee, afvalbelasting extra omhoog. Idem, ik verwacht eigenlijk verlagingen. Graag een nieuwe coalitie, zegt Hans net. Nou, vanavond gaan we daar uitgebreid over praten op TV Rijnmond en Rijnmond NL over de nieuwe coalitie en de plannen daaromheen. Want ze zijn allemaal te gast bij RTV Rijnmond, bij TV Rijnmond. En dat kun je allemaal volgen natuurlijk ook niet alleen via tv, maar ook via de app. En je kunt ook je mening verkondigen en die kunnen we misschien nog wel even meenemen over wat je dan van die plannen vindt. En mocht je nog niet precies weten wat de plannen behelzen, nou, ze staan allemaal, tenminste wat er nu bekend is geraakt, staat allemaal uitgebreid op onze app en op onze site Rijnmond.nl. Een van de plannen is dus om de afvalstoffenheffing omhoog te gooien, de parkeergebieden in Rotterdam uit te breiden en ook de parkeertarieven omhoog te doen. Nou, laat je mening maar horen. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En intussen zitten we ook nog in de 80s en 90s week. Hè? Oh, en ik heb heel veel verzoekjes binnengekregen. Daar word ik wel blij van. Voor de cult. Ja, heel veel van jullie. Dus jij, maar ook jij. Maar ook jij heeft de cult aangevraagd. Dat vind ik leuk. En gaan we het komend uur eventjes wat van draaien in deze 80s en 90s week. Maar deze, ja, die kwam trouwens ook best wel vaak voorbij, hoor. Klassiekertje trouwens. Al was het alleen maar vanwege die videoclip. En dat was toen nog redelijk nieuw. Dit is Ultravox en Vienna.

Big Fun en Blame It on the Boogie. Hoe zomers wil je het hebben, inderdaad. Zoiets dus. En 80's ook vooral, hè. En dat geldt ook voor deze prachtige van Bon Jovi. Keep the Faith tot het nieuws van 10 uur. Na 10 gaan we dat spel weer spelen. Dat is die bloedstollende. En zeker met deze hitte nog meer bloedstollend. Bloedoverkokend misschien wel. De nieuwsquiz. Er staat wel iets moois tegenover. Namelijk dat leuke Radio Rijnmond hitspel. En je kunt daarmee ook kans maken op de maandprijs. Avondje voor twee bij het Jazzfestival. Wat wil je nog meer?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
13: Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Op dit moment is het in Rotterdam 29 graden. Het is 10 uur geweest. Je bent bij de boer op. We houden het hoofd natuurlijk gewoon cool, hè, met heerlijke 80s en 90s platen. En als jij een plaat in je hoofd hebt waarvan je denkt, ja, die wil ik nog wel eens horen en daar heb ik dit verhaal bij, nou, laat het vooral even weten via de app, hè. De app openen, rechtsbovenin klikken op App Ons. Het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren aangehouden voor vechtpartijen en opstootjes sinds afgelopen weekend in Schravendeel. De verdachten zijn tussen de 14 en 20 jaar. Afgelopen weekend liep het voor het eerst uit de hand, maar daarna was het ook een paar keer onrustig. Zo is een jongen van 16 opgepakt voor openlijke geweldpleging afgelopen woensdag. Volgens het AD ligt de aanleiding voor de onrust in een ruzie afgelopen weekend, toen waarschijnlijk jonge statushouders een verstandelijk beperkte jongen zouden hebben natgespoten met water. Daarop ontstond de eerste vechtpartij. Voor dit weekend zou er een demonstratie gepland zijn. De politie is al heel de week extra in het dorp met mensen. De politie doet ook onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Er was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen te plaatsen was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou daar zwaar vuurwerk op gegooid zijn. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Niet eerder was het in Rotterdam zo warm als afgelopen nacht sinds het begin van de metingen. De temperatuur kwam niet lager uit dan 22,6 graden. Het oude record was nog maar een dag oud, want toen was het op Rotterdam De Heek Airport 21,7. Ook overdag kunnen hitterecords worden verbroken in Rotterdam. Het record staat op 37,2. Op meerdere plekken in het land zijn gisteren mensen om het leven gekomen die aan het zwemmen waren. Bij Nijmegen is een man van 21 verdronken. Die was met vrienden bij het water en was van een pijler gesprongen. Ook bij Utrecht kwam een jonge zwemmer om het leven. Het was een jongen van 13. Die was op een gegeven moment vermist. Later werd hij teruggevonden. Op de Mokerplas bij Nijmegen is iemand bij een aanvaring tussen een zwemmer en een boot om het leven gekomen. Er is iemand aangehouden, maar de politie zegt niet of het gaat om de bestuurder van de boot. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen, wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen meer tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen wel verder omlaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Er wordt gewerkt aan de weg nog steeds op de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Maar ja, iedereen houdt natuurlijk in de gaten wat de temperaturen zijn en wat de omstandigheden zijn. Dus ja, de werkzaamheden zouden natuurlijk gestaakt kunnen worden. Dan is er een evenement gaande. Volgens mij is dat Concert at Sea dan, toch? Ja, de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Renesse en Ouddorp is de weg dicht. Verkeer wordt omgeleid. Als je onderweg bent, ja, het wordt afgeraden. Maar ja, soms kan het niet anders. Dan hoop ik dat je water bij je hebt. En mocht je nog onderweg gaan, neem ook vooral een paraplu mee. Dat als je naast je auto komt te staan met pech, dat je in ieder geval beschutting hebt. En verder wens ik je natuurlijk een veilige en goede reis toe. En probeer het hoofd koel te houden. Zometeen weer heerlijke 80's en 90's sterverkoeling. En ik ga zometeen de nieuwsquiz met je spelen. En daar staat een leuke prijs tegenover.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
0: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: Zo jammer dat we niks meer van haar gehoord hebben, van Imani. Want ze heeft een prachtstem en zij vaardigde Engeland af bij het Songfestival in 1998. Ze eindigde tweede toen, net achter Dana International uit Israël. Maar helaas hebben we niets meer van haar vernomen. Dat is wel jammer. Where Are You hoorde je bij Radio Rijnmond. Mocht niet ontbreken in de 80s en 90s week. Ik kreeg een plaatje toegestuurd van Bram. Dat was zijn luisterpleisterplaats. Hij zegt, vanochtend vroeg bij mij in de tuin basilicumplantjes uitzetten, zodat ik over een paar weken pesto kan maken. Maar nu ben ik toch maar weer naar binnen gevlucht. Maar ik zie inderdaad lekker veel groen. En dan bakjes gevuld met basilicum. Nou ja, goed. Laten we hopen dat ze het een beetje uithouden met deze hitte. Maar dankjewel voor het sturen. En Tom die zei net, vanaf mijn vakantieadres in Drenthe wil ik ook wel even mijn mening geven over wat de nieuwe coalitie van plan is. Onder andere het afschaffen van het openbaar vervoer voor de ouderen. Ik vind dat een slecht signaal. Nu komen de mensen ook nog eens ergens. En als ze straks het dure OV zelf moeten betalen, nemen die mensen toch ook weer een stukje vrijheid af. Ja, verder ook de bezuiniging van de buitenruimte. Er wordt nu al slecht onderhoud gedaan, dus dat gaat nog verder achteruit, zegt Ton via de app. En dan ook nog een keer de afvalstoffenheffing omhoog. Ik hoop echt dat deze coalitie snel zal vallen. Nou, Ton, het is maar gezegd. Als je ook wil reageren op het coalitieakkoord van Rotterdam, dan kun je dat allemaal achterlaten in de app. Of je komt even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsbovenin klikken op App Ons. Groepensneller. En ik heb die mooie prijs voor je. Dat Radio Rijnmond Hitspel. Een heel verslavend spelletje, kan ik je vertellen. En het is wel een bijzondere dag vandaag. Ja, niet alleen vanwege Code Rood, maar vanmiddag gaat ook de maandprijs eruit. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. In juli. Laten we hopen dat de temperaturen dan wat aangenamer zijn. Ik denk het haast wel. Maar goed, dus er speelt nogal wat. Nou, ik laat je weer een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En aan jou de vraag, welke woorden zijn er weggevallen? Hier komt dat fragment.
1: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht.
0: Oh, ja, en dan gaat Dave natuurlijk een temperatuur noemen. Maar ja, die is dan net weggevallen. Kwam de nachttemperatuur in Rotterdam niet lager uit dan A, 21 graden, B, 22 graden of C, 23 graden? Nou, ik zou zeggen, beproef je geluk of je wijsheid natuurlijk. En kom er langs in die koffiecorner met je antwoord. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Zometeen Prince, maar nu Ivan en Baila.

Magisch gewoon. Magisch. Purple Rain van Prince. In 1983 wordt het opgenomen tijdens een benefietshow in het Minneapolis Theater. Ja, 37 jaar geleden speelt Prince dus het meesterwerk Purple Rain voor de eerste keer live. En trouwens, als het aan Prince zelf had gelegen, dan had dit nummer 13 minuten 40 geduurd. We hebben het weten terug te brengen naar 8 minuten zoveel. Ja, mocht natuurlijk niet ontbreken in deze 80s en 90s week. Purple Rain hoorde je van Prince. Nou, wat is jouw favoriet, hè? Dat mag je me natuurlijk ook laten weten. Dus als jij een mooie 80s of 90s plaat hebt, of misschien wel allebei, dan kun je me dat laten weten via de app. En vertel ook het verhaal daarachter, hè? Dus was je op dat moment verliefd, of zat je in een moeilijke periode en heeft die muziek jou er doorheen geholpen? Nou, laat hem even weten. Pardon. Ga jij naar buiten met code rood of kan het niet anders? En hoe warm is het bij jou in huis en hoe verliep de nacht? Ja, en ook wel een beetje verhitte reactie.

0: even weten. We kunnen die vraag misschien ook meenemen voor de uitzending van straks op TV Rijnmond vanaf 16:45. Want dan zitten we met alle coalitieleden aan tafel. En dan gaan we praten over deze plannen van de nieuwe Rotterdamse coalitie. Straks op TV Rijnmond en op Rijnmond NL. En intussen kun jij je nog druk maken, voor zover mogelijk met deze temperaturen, over de vraag: wat is er weggevallen in de nieuwsquiz? Groepensneller. Ja, het is een beetje ongelukkig misschien, maar het is extra belangrijk om mee te doen nu. Want vanmiddag gaat ook de maandprijs eruit. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Op 11 juli, op zaterdag. En je maakt kans dus sowieso op die Radio Rijnmond, op dat Radio Rijnmond hitspel. Dat is echt een verslavend spelletje. Maar ja, dan moet je het wel goed hebben en uit die hoge hoed komen.
1: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht.
0: Ja, toen viel het weg. De vraag is natuurlijk: kwam die nachttemperatuur in Rotterdam niet lager uit dan A, 21 graden, B, 22 graden of C, 23 graden? Nou, doe maar een poging. Dan doe ik nog even dit. Oké, lekker hè. Dit is Jimmy Cliff, Sunshine in the Music.

0: Ja man, Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Bij Radio Rijnmond. Ja. Heb ik helemaal leuk uitgekozen, hè? Vind je niet, Dave?
1: Ja man.
0: Ja man. Het is 10:30 geweest. Eens even kijken wat de actuele temperaturen zijn op dit moment. Want het is behoorlijk. In Rotterdam is het nu boven de 29 graden gedoken. En in Streefkerk is het nu ruim 30 graden. De verkeerssituatie in Zuid-Holland. Er wordt nog steeds wel gewerkt aan de weg, Dave. Op de A27. Dus dat is nog niet afgelast. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En de N57 Middelburg-Rotterdam in beide richtingen afgesloten. Dat is volgens mij concentratie, toch?
1: Jazeker. Ja. Wat jij zei over die A27 is inderdaad wel vrij opmerkelijk, dat Rijkswaterstaat daar gewoon doorgaat. Maar, zo zegt Rijkswaterstaat, we zorgen er in ieder geval wel voor dat de mensen op tijd pauze houden. Ja. Want het is ook wel heel erg heftig. Maar dat ze daar wel doorgaan is...
0: Maar zijn ze op het asfalt bezig? Wat zijn ze op dit moment aan het doen?
1: Het gaat om een verbreding van de A27. Ja. Dat is wat er gewerkt wordt. Wat ze concreet aan het doen zijn, moet ik je schuldig
0: blijven. Als het om asfalt leggen gaat, dan lijkt me dat wel een uitdaging.
1: Nou ja, maakt het al... Ja, nou goed, dan ben je sowieso zit je in de extreme hitte volgens mij. Maar,
0: precies.
1: Maar goed, ik heb daar geen verstand van. Ik moet daar niks over zeggen.
0: Nee, maar ik vind het wel helder. Laten we het daar even op houden. Nou ja, het is dus warm. 37 graden kan de temperatuur worden. De hele dag geldt code rood dus voor extreme hitte. In de loop van de middag zorgt een iets naar west draaiende wind voor iets minder heet weer. Maar goed, het blijft even goed warm hoor. Vanavond droog en lang warm. Ook vannacht warm met minima rond 22 graden. Morgen opnieuw tropische temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Er is veel zon en in de loop van de dag toenemende kans op onweer. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. Eerst was dus zaterdag, maar ook in de dagen daarna was het onrustig. Burgemeester Witte van de Hoekse Waard heeft gisteren opgeroepen tot rust in het dorp. Dit weekend staat er een demonstratie gepland. De man die 2 jaar geleden inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Er vielen 6 doden en honderden gewonden. Er was ook levenslang geëist. De veroordeelde man komt uit Saoedi-Arabië, werkt in Duitsland als arts, maar was fel tegen moslims. Volgens onderzoekers was er geen sprake van een ideologisch motief. En Oranje plaatste zich vannacht voor de 2e ronde van het WK. Maar die wedstrijd was rond 3 uur afgelopen. Nou, niet echt een lekker tijdstip om eventjes een overwinning te vieren, zou je denken. Maar in Apeldoorn deden ze dat wel. Dan heb je een oranje rotonde en daar wordt een gebruikelijk feestje gevierd. Maar daar was de politie niet van gediend. De plaatselijke diender pakte zijn bonnenboekje en schreef hem helemaal vol. Met onder meer boetes voor afsteken van fakkels en onnodig tuteren.
2: Deze tuter is negatief. Ik vind een negatieve tuter.
1: Ja, het optreden van de politie is opmerkelijk. Want eigenlijk elk EK en WK is het feest op diezelfde rotonde in Apeldoorn. Gaat het, Ruud?
0: Ja.
1: Oké, prima.
0: We moeten wel even duiden dit.
1: Ja, een van de mensen die bekeurd is, is de Oranje Leeuw. Die loopt eigenlijk bij elk feest rondom het Nederlands elftal in een leeuwenpak rond. Hij noemt het ontzettend lullig en belachelijk dat hij een boete heeft gekregen. Zo zegt hij letterlijk in het AD. Maar volgende keer staat hij er gewoon weer... Volgende keer, dat is Marokko.
0: Ja, Nederland.
1: Ja, maandag op dinsdag, 3 uur 's nachts. Dus om 5 uur afgelopen, als het normaal verloopt.
0: Jongen.
1: Dus ja, het fragment was natuurlijk van Sluipschutters. Gaat over een man en die...
0: Ronald Goedemond, die met zijn vrouw in een foute Mercedes zit. En Turk nadoet.
1: Ja, die wil heel graag
0: tuteren
1: in de auto als Turkije gewonnen heeft.
0: Ja.
1: En goed, maar zijn vrouw die ergert zich daar zo aan dat hij de tuter heeft aangepast.
0: Ja, ik schaam me kapot, zegt ze.
1: Ja, zoiets.
2: Deze tuter is negatief. Ik vind een negatieve tuter.
0: Oh, jongens. Nou, dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu U2.

0: London Beat en I've Been Thinking About You bij Radio Rijnmond. Ad kwam even net langs in de koffiecorner. Die pakte eventjes een fris bekertje uit de waterkoeler. En die zei tegen mij, Ruud, wanneer de gemeente het gratis OV voor ouderen stopt, dan stuur je die mensen de auto in, speciaal voor de korte ritten. En armere ouderen blijven dan thuis. En overal parkeergeld invoeren is ook een slecht idee, want mensen die het niet kunnen betalen, doen hun auto weg en blijven thuis. Het wordt steeds meer een maatschappij voor de rijken, zei Ad net tegen mij. Ik heb altijd geleerd dat als je geld tekort komt, je moet bezuinigen. Dus kijk eerst naar je eigen interne uitgaven. Dus minder regels en minder ambtenaren, is de bescheiden mening van Ad. En die reageerde dus op de uitgelekte plannen van de nieuwe coalitie van Rotterdam. En ja, daar gaan we het vanavond aan het einde van de middag uitgebreid over hebben op TV Rijnmond en Rijnmond.nl. Bij de coalitie, de nieuwe coalitiepartij die aan tafel schuiven. En ja, dan gaan we die plannen eens eventjes goed bekijken. Nou, als jij wil reageren, er staan nu al wat plannen op onze site, Rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Dan kun je dat vooral doen via de app. Rechtsboven klik op App ons. En ja, hoe warm is het bij jou op dit moment in huis? En hoe verliep de nacht eigenlijk? Ja. Plaknacht, dat is echt zo'n goor woord eigenlijk. Hè? Maar ja, dekt wel de lading, denk ik. Nou, laten we maar even weten. En vergeet niet mee te doen als je nog de puff hebt aan de nieuwsquiz. Want er staat wel iets leuks tegenover, hoor. Roepersneller. Ik heb dat hitspel voor je. Het echte Radio Rijnmond hitspel. En dat is een verslavend muzikaal spelletje. En dat kun je met het hele gezin spelen. Dat is hartstikke leuk. En je maakt kans op de maandprijs. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa op zaterdag 11 juli. Ja, en die gaat er vanmiddag uit, die maandprijs. Dus reden te meer om mee te doen. Ik laat je fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden weggevallen.
1: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht.
0: Afgelopen nacht en dan komt de temperatuur natuurlijk. Maar ja, dat is weggevallen. Kwam de nachttemperatuur van Rotterdam niet lager uit dan A, 21 graden, B, 22 graden of C, 23 graden? Open de app, rechtsboven klik op App ons. Heel veel succes. En dan deze plaat die wel behoorlijk vaak is aangevraagd door jullie afgelopen week. En daarom draai ik hem dus met alle liefde. Ik kan alle namen wel gaan opnoemen, maar als jij hem hebt aangevraagd, dan weet je dat hij ook voor jou bedoeld is. Ik heb het over de Cult en She Sells Sanctuary.

0: De Pointer Sisters en Should I Do It bij Radio Rijnmond. Nou, wat zou ik van plan zijn? Ik zou zo min mogelijk doen eigenlijk vandaag met code rood. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik kreeg net nog een fotootje van Trudy toegestuurd van haar thermostaat. Van 5 minuten geleden. 32 graden in huis bij een luchtvochtigheid van 55%. En ze schrijft erbij, zo warm is het nu binnen. Maar in de luchtstroom zitten van 2 ventilatoren is het allemaal net te doen. Vannacht was het 28 graden op de slaapkamer. Ik heb toch redelijk geslapen. Nou, waar staat de thermostaat bij jou in huis? Op welke waarde staat die? Nou, laat het me weten. Je kan een fotootje sturen. Maar je kan ook eventjes een creatieve manier laten weten hoe je het hoofd een beetje koel houdt. Nou, als je daar een leuke foto van hebt, dan is dat natuurlijk extra leuk. Hè? Dus misschien heb je wel een hele installatie gebouwd met flesjes hangend voor de ventilator, wie zal het zeggen. En misschien heb je nog de puff om je een klein beetje druk te maken, of juist niet, over de nieuwe plannen. Die zijn uitgelekt van de nieuwe coalitie in Rotterdam van Pro, CDA, VVD, D66 en Volt. Aantal van die plannen luidt dat de betaald parkeren wordt uitgebreid. Dus de gebieden van betaald parkeren in Rotterdam. Op termijn moet ook Rotterdam in het centrum autoluw worden. En bezuinigingen op het OV. Tenminste, in die zin dat het gratis OV voor ouderen wordt teruggeschroefd. Ja, het zijn een paar gevolgen. Ja, dat moet natuurlijk ook bezuinigd worden in dit jaar, in 2026. Nou, reageer er maar op. Je kunt trouwens het hele verhaal lezen op onze site. Tenminste, wat we nu al weten van de coalitieplannen. En ja, we gaan het er straks uitgebreider over hebben op TV Rijnmond en Rijnmond.nl. Maar als je er nu al op wil reageren, dan ben je van harte welkom. Open de app, rechtsbovenin klikken op App Ons. En op de valreep meedoen met
1: groepen sneller.
0: Want je maakt kans natuurlijk op die leuke, op dat leuke spel. Het enige echte Radio Rijnmond hitspel. Dat muzikale spel. En vanmiddag gaat ook nog eens een keer de maandprijs, die er eigenlijk aan gekoppeld is, uit. Dus dan maak je ook nog eens een keer kans op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland. Een avondje voor 2 in juli in Rotterdam. Dit is de opgave.
2: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht.
0: Kwam de nachttemperatuur in Rotterdam niet lager uit dan 21 graden, dan 22 graden of dan 23 graden. Open de app rechtsboven, klik op App Ons als je de moed hebt. Heel veel succes. Ik hoop je over een 20 minuten te spreken. Wel de telefoon opnemen natuurlijk. Hè? Dit is Ace of Base.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De Edische 90s Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De Edische 90s Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: In Strijen is het 34 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 11 uur geweest, je bent bij de boer op. En dit uur natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij daar vandoor met dat leuke Radio Rijnmond hitspel? En misschien vanmiddag ook wel met de maandprijs. Dat is dat avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland. Er komen veel reacties binnen op de uitgelekte plannen van de nieuwe Rotterdamse coalitie van Pro, CDA, VVD, D66 en Volt. Ik zal meteen ook een bloemlezing uitdoen. Want ja, er waren veel mensen net bij mij in de koffiecorner. En jij kunt ook nog meepraten. Ook over de hitte natuurlijk. Hè? Dus laat even weten hoe je de boel hebt lopen verbouwen. Misschien zit er wel een foto bij om het een beetje cool te houden. Open de app, rechtsboven klik op app. Ons het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor de onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag. Maar ook in de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend zou een demonstratie zijn gepland. Afgelopen maandag was dat ook al het geval, zeggen lokale media, waar zo'n 200 mensen op afkwamen. De woede lijkt vooral gericht te zijn op bezoekers van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoekse Waard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De terminals op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Bij het laden en lossen, bij onder meer ECT en de APM, dat gaat wel door. Maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bijkomen. Het besluit zorgde voor morgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden de vrachtwagens doorgestuurd naar Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 klap te horen. Volgens mensen te plaatsen was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou daar zwaar vuurwerk op gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De man die in 2024 een aanslag op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg pleegde, is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto publiek in. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Hij werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland, werkte als psychiater voor gedetineerden. Volgens de Duitse justitie handelde hij uit persoonlijke en niet zozeer uit ideologische motieven. Maar zelf heeft de man nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bijzonder heet met temperaturen die 37 graden kunnen halen. In de loop van de middag gaat de wind wel wat draaien en dan wordt het iets minder warm. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Nou, morgen zijn er weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen wel wat omlaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. Ik zie vooral enige vertraging tussen de eilanden. Dus vanaf het vasteland richting Goeree-Overflakkee. Daar beneden ook nog. Ja, er is natuurlijk op die N57 een afsluiting van de weg. Rotterdam-Middelburg in beide richtingen vanwege dat evenement. Concert at Sea, volgens mij. En ik zie wat vertraging op de A16. Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de vertraging opgelopen tot 5 minuten. Nog steeds zijn ze aan het werk op de A27 Breda richting Utrecht. Onze helden tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn dus wegwerkzaamheden. En ik hoop dat je de weg niet op hoeft. Maar mocht je de weg opgaan en je hebt het nog niet gedaan, neem even een plu mee en ook wat water. Want als je auto ermee uitscheidt of je vrachtwagen of wat dan ook, dan moet je ernaast gaan staan. Ja, dat is niet lekker in die zon op dat bolletje. Nou ja, goed. Ik hoop dat je een goede reis hebt. Een gute vaart, zeggen ze altijd mooi in Duitsland. Nou, zometeen Relight My Fire in de 80s en 90s week. En zometeen ook nog die extra hint in de nieuwsquiz.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
22: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op. Ruud

0: Uiteraard mag deze niet ontbreken in de 80s en 90s week op Radio Rijnmond. Dan Hartman en Relight My Fire bij De Boer op. Deel 3, dat is waar. En dat betekent dus dat dit uur de beslissing gaat vallen. Tenminste, mijn artificiële vriend, mijn AI-collega, lijkt ook op mij. Die stapt zometeen weer uit zijn laadpaal. En dan gaat hij grabbelen in die virtuele filterhoed. En misschien trekt hij jouw antwoord er wel uit. Namelijk van de nieuwsquiz. Daar ga ik het zometeen nog één keer dat fragment van laten horen. Want over 10 minuten gaat hij jou misschien wel bellen. Nee, Bea stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, even over die uitgelekte coalitieplannen. Begrijpelijk, de nieuwe bezuinigingsplannen van deze coalitie in Rotterdam. Want er is geld nodig. Ook door verkeerde financiële beslissingen. Maar stad autoluw betaalt parkeren, uitbreiden en ook nog duurder. Hoe kunnen mensen die van een auto afhankelijk zijn door bijvoorbeeld een fysieke beperking dan nog naar de stad? Hun wereld wordt om zeep geholpen. Denkt daar wel eens iemand over na, zei Bea net tegen mij. En ze nam een bekertje koud water uit de waterkoeler. Dankjewel, Bea, zei ik. En Gerrit die appte mij net zijn luisterpleisterplaats. Althans, een close-up van zijn thermostaat. In Spijkenisse is het in de huiskamer van Gerrit op dit moment 28 graden. Nou, en als jij een foto hebt, dankjewel Gerrit. Als je een foto hebt van wat je allemaal hebt lopen verbouwen om het een beetje koel te houden, dan ben je ook van harte welkom. Stuur hem maar op. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Ja, en het komt nu steeds dichterbij, de bekendmaking van de winnaar. Misschien ben jij dat wel, van dat hartstikke leuke Radio Rijnmond hitspel. Dat is echt heel erg verslavend. Een muzikaal spel voor het hele gezin. En die kun je winnen zometeen in de nieuwsquiz van De Boer op. Koppensneller. En dat is extra bijzonder, je maakt ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is dus een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Die gaat er vanmiddag uit. Ja, dus op de valreep. Het is vaker gebeurd. Dit is de opgave van de nieuwsquiz.
1: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht.
0: Ja, en dan is de vraag natuurlijk. Kwam die nachttemperatuur op Rotterdam De Hek Airport niet lager uit dan A, 21 graden, B, 22 graden of C, 23 graden? Nou, place your bets. Het kwam op de valreep. En vorige keer gebeurde dat ook, hè? Toen won er iemand bij mij de dagprijs. En een paar uur later werd ze teruggebeld. Puur toeval uit de grote kom. Met de maandprijs in de pocket. Dus het zou zomaar weer kunnen gebeuren. Heel veel succes. De Stranglers nu.

0: Doe maar. Is dit alles bij Radio Rijnmond? Nee, je krijgt nog veel meer mooie 80's en 90's platen om je oren gezongen. Eerst maar eens even kijken wie er vandoor gaat met dat leuke Radio Rijnmond hitspel. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht.
0: En toen kwam er een nachttemperatuur tevoorschijn. Alleen dat is weggevallen door het lawaai van het koffieapparaat. Maar goed, de vraag luidde de hele ochtend. Kwam de nachttemperatuur in Rotterdam niet lager uit dan 21 graden, 22 graden of 23 graden? Dirk, goedemorgen, wat denk je?
2: 22 graden.
0: 22 graden, eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Niet eerder was het in Rotterdam zo warm in de nacht als afgelopen nacht. 22,7 graden.
0: Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, 23 had ik ook goed gekeurd, want het ging er een beetje tussen, hè?
2: Ja, dus, en 21 is dan ook goed, want...
0: Ja, als je technisch gaat bekijken wel, ja. Maar goed, ik heb mijn hand over het hart gestreken. Over mijn hart gestreken. Dus nee, maar, je bent gewoon
2: dan
0: eerlijk...
2: Dan heb je goed
0: hart. nee, het is gewoon puur uit de hoge hoed getoverd. Dus toen kwam jouw naam tevoorschijn, Dirk.
2: Hey, hartstikke leuk.
0: Ja, hou je het een beetje vol? Wat is de actuele temperatuur op dit moment?
2: In de woonkamer 27 graden.
0: Goeie grutte zeg.
2: Nee, gewoon, ik ben met pensioen. En ik heb gelukkig, zowel in de voor- als in de achter, klein tuintje, maar vol met bomen staan.
0: Oh prima, dus dat is verkoelend.
2: Dus dat is beter dan een airco.
0: Ja, dat denk ik ook, dat is een natuurlijke. Ja, dat is helemaal goed. Nou Dirk, hou vol, ik geef je nog wel eventjes een plens water. Gewoon. Lekker, hè? Dank voor het meedoen, hè? En hou je telefoon in de gaten voor vanmiddag, hè, voor die maandprijs. Dankjewel, Dirk. Hoi. Patricia McNeil nu en Ain't That Just The Way.

0: Fontaine en Deschanté bij Radio Rijnmonde. Het is 11:30. Je bent bij de Boerhond nog steeds. De verkeerssituatie er even bij pakken. Het aantal files en vertragingen is een beetje toegenomen. De ANWB komt met de volgende meldingen. Dit zijn trouwens meldingen die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik als eerste uit op de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Dik een kwartier vertraging. Een auto met pech leidt tot vertraging op diezelfde 16 tussen Zevenbergshoek en het Drechttunnel. 10 minuten, 2 rijstroken zijn zelfs dicht. Ruim 10 minuten op de 16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Ook ruim 10 minuten. Nou, het is wel de A16 hoor, want de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Bresseplein en Rotterdam Feyenoord. Daar een kwartier vertraging. En dan gaan we naar de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Daar ruim 10 minuten extra reistijd. En de N57 is dicht vanwege een evenement. Middelburg-Rotterdam tussen Renesse en Ouddorp. Houd daar rekening mee. En als je onderweg bent of nog moet, neem een plu mee en wat water. Want je weet maar nooit waar het schip strandt of in dit geval je auto. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie heeft 1,5 jaar cel geëist tegen de mannen.

0: Een vrouw uit Colombia voor een rol bij een goudroof in Rotterdam. Ze werden betrapt met €850.000 aan goud in de auto. In maart werd het gestolen uit de auto van twee Italiaanse goudhandelaren die in Rotterdam waren voor afspraken. Een paar uur na de goudroof werden de twee verdachten opgepakt op de A4 richting Amsterdam. Een van de verdachten zat op de achterbank met een pruik op en naast een rugzak met daarin het gestolen goud. Saljant detail, de vrouwelijke hoofdverdachte heeft dochter die heet Tokio, dat is de hoofdpersoon uit de Netflix-serie La Casa de Papel.
1: Papel!
0: Ja, sorry. Waarin in het derde seizoen het ook over een grote goudroof gaat.
2: Zeker. Alle seizoenen.
0: Op tal van plekken ligt het openbare leven zo goed als stil. Scholen zijn dicht, werkzaamheden liggen stil. Nou ja, stil. Op de A27 tussen Gorkum en Everdingen wordt nog steeds gewerkt, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, er wordt gewoon veel aandacht aan gegeven dat die mensen op tijd rusten, voldoende water meenemen en op tijd hun pauze pakken en afwisselen. Ja.
4: En beginnen ze ook eerder of eindigen ze eerder?
3: Dat zullen ze vast doen, maar dat is dan aan hun werkgever zelf. Hè? Ja. Dus wij zijn wel de opdrachtgever, we vragen dat uit, maar de werkgever doet zelf daar ook heel veel in. Ja. En als de werkzaamheden eerder kunnen starten, dan doen ze dat. Maar sommige werkzaamheden moeten achter elkaar door, waardoor dat weer lastig is.
4: Genoeg zonnebrand mee?
3: Genoeg zonnebrand mee, inderdaad. Ja. En als je een parasol mee kan nemen om daar onder je werk te doen, schaduw creëren, ja, prima.
0: Ja, meer over de hitte en de gevolgen in het liveblog op Rijnmond.nl. Wat ook doorgaat, dat zijn trouwerijen. En dat is maar goed ook, want het is een hele bijzondere datum vandaag. Het is namelijk
2: 26-26.
0: Juist, daarom. Ja. Aan de andere kant, het is wel heel erg warm. Maar dat houdt de pasgetrouwde stelletjes niet tegen. Bijvoorbeeld in Rotterdam.
5: Unieke datum.
6: Ja.
5: Ja.
7: Het is druk. Erbij gekregen.
6: Heerlijk weer.
7: Ja.
8: Niet te heet?
7: Jawel, eigenlijk wel. Maar ik denk dat het nu nog meevalt. Dus het hoogtepunt moet nog komen, denk ik.
5: Ja, maar we houden hele mooie herinneringen over aan vandaag. Dus mega blij. En morgen trouwt mevrouw van Schoten.
8: Dat is zo, 27ste inderdaad. Maar jullie zijn daar een dag voor, op de allerheetste dag.
5: Allerheetste dag, ja.
8: Hoe heten jullie?
5: Voetkamp.
7: Pelin.
5: Vanaf nu meneer en mevrouw Ertekin.
0: Nou, ook namens ons van harte gefeliciteerd. Ja. En die Carola waar ze het over hebben, dat is natuurlijk
2: Carola Schouten, die gaat morgen trouwen.
0: Ja, maar voordat ze gaat trouwen, ik neem aan dat ze erbij is bij de presentatie van de collegeplan. Ja, daarom.
2: Goed. Dus. Nou ja. Ja, ik kan niet in haar agenda kijken, Dave.
0: Nou ja, wel voor morgen. Want je weet wat ze gaat doen.
2: Dat weten we wel.
0: Morgen gaat ze trouwen.
5: Dank je wel.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De boer op.
2: Met nu Circus Custers.

0: Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest. Dus even gluren bij de buren. Dat doen we altijd iedere dag zo rond dit tijdstip. Gaan we even kijken hoe het ervoor staat bij onze collega-omroepen, de streekomroepen. En daar zijn er veel van in de Rijnmond. En een van die omroepen waar we nauw mee samenwerken is Omroep Archipel. Ik praat met hoofdredacteur Arjan Huizer. Ik hoop dat hij een beetje verkoeling heeft weten te vinden. Goedemorgen, Arjan.
1: Goedemorgen. Nou, nee. Wij hebben niet de luxe van een airco, helaas.
0: Oké. Okay. Maar want, op het eiland, ja, hoe zit het op het eiland? Is het een beetje te doen? Want je zou zeggen, net zoals in Zeeland, dat je dan die bries van de zee hebt. Maar ja, die is er nu niet.
1: Nou, ik wou dat zeggen. Ik weet niet waar die is. Maar
0: ze hebben jullie overgeslagen.
1: Ja. Als je er al een beetje is, dan is die ook gewoon warm. Ja, ja, het is overal gewoon warm. Ja. Zoek de schaduw op. Zorg dat je genoeg drinken hebt. Ja.
0: Ja, precies.
1: En let op elkaar, hè? Vooral belangrijk.
0: En dat geldt ook voor het eiland Goeree Overflakkee. Ja. Ik zie bij jullie op de website dat er zout op de wegen wordt gestrooid om schade aan asfalt te voorkomen. Hoe werkt dat?
1: Ja, ja. Nou ja, ze zijn het aan het overwegen. Dus de gemeente houdt er nog even in de gaten dat ze het gaan doen. Uh-huh. Nou ja, door die warmte kan het asfalt zacht worden.
0: Ja.
1: En in asfalt zit bitumen. En door die warmte kan het dan naar boven gaan. Dat is dat kleverige van, als je het wel eens ziet.
0: Ja.
1: En als ze dan zout eroverheen strooien, dat zout trekt dan weer vocht aan.
0: Ja.
1: En dan koelt het wegdek af. Dat is het idee.
0: Oké.
1: Dus dat is heel gek dat je natuurlijk zout strooit in de zomer. Maar,
0: zeker met deze temperaturen, ja. Dat is strooibaar weer op de weg zijn, ja.
1: Sommige gemeenten doen het.
0: Okay.
1: Dus die schade aan...
0: Ja, en het wordt dus overwogen om dat ook in Goeree Overflakkee te doen.
1: Ja. Yes, ja.
0: Nou, kennen we Goeree Overflakkee ook van de vele marktjes. Hoe gaat het met de markt op Goeree Overflakkee?
1: Ja, collega Ron heeft er afgelopen woensdag even een kijkje genomen.
0: Ja.
1: Na 12:00, zegt de marktkooplui, dan is het al heel erg rustig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want ja, mensen gaan toch proberen nog even 's ochtends even de inkopen te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus sommige marktlui, kooplui, die gaan ook eerder open.
0: Ja.
1: En ook weer eerder weg.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is dus aangepast. Ik ben benieuwd hoe dat gaat bij Concert at Sea op de Brouwersdam. Ik kreeg er ook wel wat verbaasde reacties op toen ik zei dat die N57 dicht is, of deels dicht is, vanwege het Concert at Sea. Omdat bijvoorbeeld dat evenement DEFCON 1, ja, dat is afgelast. Maar Concert at Sea op de Brouwersdam gaat vooralsnog door.
1: Ja, zover ik de laatste berichten heb kunnen volgen wel. Mm-hmm. En ze noemen het dan ook wel de warmste concentratie ooit.
0: Ja.
1: Ze hebben wel maatregelen genomen, van die vernevelaars, weet je wel, voor verkoeling.
0: Ja.
1: Extra waterpunten, zonnebrandcrème. En ze hebben iets ludieks, knalgele bucketheads. Die delen ze uit. Zet concentratie erop. Ja, of dat het toch helpt, weet ik niet. Want als je daar op de Brouwersdam staat,
0: ja,
1: in die snikhete zon nou.
0: Ja, ja. Goed, maar het is misschien ook wel wijs voor een ieder om omroeparchipel.nl in de gaten te houden. Want zodra er iets verandert, dan melden jullie dat uiteraard.
1: Zeker weten.
0: Houd hoofd koel. Arjan Huizer, hoofdredacteur van Omroep Archipel. En tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Doei.

Half a Minute bij Radio Rijnmond. Oh, heerlijk, hè? Die nog weer eens een keer te horen. En dan deze erbij. Ja. Och, ik krijg allerlei creatieve oplossingen binnen via de Rijnmond-app. Bijvoorbeeld een fotootje van Bram. Die laat mij een fotootje zien van een bevroren fles. Ik weet niet wat erin zit, want het is helemaal wit uitgeslagen. En daarachter staat dan een ventilator. Dus hij hoopt... Hij zegt, ik weet niet of het helpt, maar je moet van alles proberen. Nou ja, oké. Okay. Egbert zegt, mijn luisterpleisterplaats is Warsberg in Duitsland. Ik ga zo meteen ontbijten met de ventilator op tafel. Geen zuchtje wind hier in Duitsland. En de temperatuur loopt op naar 41 graden. Weet Ed al dus inmiddels of het gaat sneeuwen bij mij. Ja, oké. Okay. Nou ja, en een bevroren koeltas of een koelbox achter de ventilator gehangen, zei Ineke net tegen mij terwijl ze een foto stuurt van de temperatuurmeter. En het lijkt iets te helpen. En Henriette, die maakt het helemaal bont. Het is een soort miswet t-shirt. Mijn manier om af te koelen. Ik hou het t-shirt of het hemdje dat ik al draag even onder de koude kraan. En dan trek ik het weer aan. Heerlijk verkoelend als het opdroogt. Geregeld herhalen. Super. Groetjes. Ja, Joke is wel een beetje pissig. Want die zegt, die nieuwe plannen van de coalitie die zijn uitgelekt. Neem de ouderen nou alles af. Dat is wat de regering wil. Ze kunnen makkelijk besparen op hun salaris. En wat ze nu doen is onverantwoorde beslissingen nemen. Niet nadenken vooral. Sorry, maar ik word hier behoorlijk pissig van. Zei Joke net tegen mij. Nou, goed. En trouwens, Ad liet me net even een foto zien van zijn natuurtuin achter. Met veel groen, appels, peren en druiven. Geen tegels, voortuin hetzelfde. Dat houdt de zon lekker uit huis. Is ook weer waar, hè? Och, deze eventjes op het podium klimmen. Kan helemaal geen kwaad als introductie van Cheryl Samson zometeen met lunchbreak.

0: zag deze gast ooit eens optreden op een Rock Werchter festival dat ongeveer, denk ik, net zo heet was als de dag vandaag gaat worden. Lenny Kravitz, Always on the Run. Nou ja, misschien op de vlucht voor de zon.
1: Ja, ik ga niet rennen vandaag, hoor.
0: Nee,
1: ik
0: wel gaat
1: dansjes
0: doen,
1: zo meteen in de studio, maar ik ga
0: Samson
1: zeker
0: in de studio. Met lunchbreak zometeen. Wat zit er in de frisse salade?
1: Nou, ik ben een trouwzuchtige bui, ben ik. Want Sander de Kramer gaat iets bijzonders vertellen, want hij is babs.
0: Ja,
1: bij de trouwerij van Carola Schouten.
0: Trouwen. Ja, leuk.
1: En het is ook 26-6-2026. Ja, populaire
0: Niet 2000, gewoon 26-6-26.
1: Ja, maar dan staat het leuk in de trouwring.
0: Oh ja, dat is waar.
1: En dus het is een hele populaire trouwdatum. Ja. Dus ik dacht van, nou, misschien kunnen we daar wat leuke platen bij verzinnen.
0: Voor de lunchplaat. Nou. He? Love and marriage.
1: Ja, love is in the air. Going to the chapel.
0: Ben je er klaar voor?
1: White wedding.
0: Je gaat het druk krijgen. Ik ben benieuwd welke lunchplaat bij deze bijzondere datum hoort. Cheryl is vooral heel erg benieuwd. Open de app en druk op.
1: Apple.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
8: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Waarmee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Luistert naar Rijnmond. Maar we zo meteen gaan beginnen met de lunchbreak. Alleen de allerbeste muziek heb ik meegenomen uit de jaren 80 en 90. Maar één muzikaal gaatje kan nog opgevuld worden. Heb ik jouw hulp bij nodig voor de lunchplaat. En ik ga ook bellen met Sander de Kramer. En eens kijken waar onze razende verslaggever van Rijnmond is. Marion, maar eerst is tijd voor het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
16: Goedemiddag. Justitie heeft 1,5 jaar cel geëist tegen een man en een vrouw uit Colombia voor hun rol bij een goudroof in Rotterdam. Ze werden betrapt met €850.000 aan goud in de auto. In maart werd het goud gestolen uit de auto voor twee Italiaanse goudhandelaren die in Rotterdam waren voor afspraken. Een paar uur later werden de twee verdachten al opgepakt op de A4 richting Amsterdam. Een van de verdachten zat op de achterbank met een pruik op en de rugzak met daarin het goud. Inmiddels is het goud weer terug bij de rechtmatige eigenaren. De terminals op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen van onder meer bij ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bijkomen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden de vrachtwagens doorgestuurd richting de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de uitstoot van stikstof te verminderen, melden bronnen aan de NOS. Een definitief akkoord moet in de ministerraad worden gegeven. Vorige week lekte uit dat het kabinet rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer wil maken, waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. In het definitieve plan zouden dat 15 zones zijn geworden. Kleinere zones van 500 meter zouden komen rondom 85 natuurgebieden. Boerenbedrijven die in een van de zones liggen moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren om minder stikstof uit te stoten. Landelijk moet de uitstoot met 42-46% omlaag. In Flevoland stroomt het campingterrein van muziekfestival Defcon One langzaam leeg. Gisteravond werd besloten dat het festival alsnog niet doorgaat vanwege de hitte en code rood. Vandaag moeten alle campinggasten die er al waren vertrokken zijn. Dat vinden ze bijzonder vervelend.
17: Ja, heel zuur. Ja. Op de zondag sta ik altijd dat die janker dat ik weer naar huis moet. En dan wacht ik op volgend jaar. Dus,
18: kan het huilen nu alvast beginnen?
17: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren hoor. Ja, zeker. Nee, maar we gaan nu gewoon goed fit trainen voor volgend jaar.
16: Gisteravond was het ook nog een tijdje onrustig op het terrein van Defcon One. Ook werden er allerlei spontane feestjes gehouden. Dan nog het weer. Zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. In de middag draait de wind naar het westen, dan wordt het iets minder heet. Vanavond is het droog, lang warm. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Veel zon, in de avond kans op een zware onweersbui. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Het is wel een beetje druk op de wegen. Overigens hebben we een aantal korte files. Ik noem een langere op de N-weg, namelijk de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam sta je ruim een kwartier vast.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
24: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
2: 80s en 90s week.
3: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak.
3: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Are you kidding me? Van Anouk. En de zangeres leerden we kennen eind jaren 80. En sindsdien blijft ze hit na hit scoren. Maar je hoort deze week vandaag nog de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90. En ik heb zo meteen een artiest. Nou, die had zijn hoogtijdagen in de jaren 80. Maar ja, in de jaren 90 leek hij de weg muzikaal een beetje kwijt te zijn. Je luistert naar de lunchbreak hier op 26 juni 2026. En waarom noem ik die datum nou zo specifiek? Nou, het is een hele bijzondere datum. Het staat ook heel mooi in een trouwring. Ja, en als je nou denkt van, och ja, dat is wel een leuk idee. Nou, dan was je niet de enige. Zeer populaire trouwdatum is het vandaag. Volgens mij gaat er een aantal bruidsparen vandaag in het huwelijk zijn. Daar ga ik zo meteen een rondje voor bellen met mijn collega Marion. En ik ben op zoek naar een leuke lunchplaat die past bij het gegeven trouwen bij deze hele mooie datum. Dus laat me dat weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En ja, weet je, ik ben gewoon in een trouwzuchtige bui. Ik ben zelf hartstikke vrijgezel, maar ik hou ervan als mensen trouwen. Ik breek een lans voor de liefde. En daarom ga ik ook zo meteen bellen met Sander de Kramer. Want die heeft een opmerkelijk klusje te pakken. Morgen, dus niet op deze prachtige datum. Maar het wordt sowieso een mooie dag voor burgemeester Carola Schouten. Want dan treedt zij in het huwelijk. En Sander de Kramer gaat ons nog een primeur geven zo meteen. En hij is dus de babs van dienst. Zometeen ga ik eens even met hem bellen. En we draaien dus de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90. En we zeiden al, we zijn op zoek naar herinneringen bij muziek. En ik kom nog uit de tijd dat ik in de jaren 90 veel uitging. Denk aan Rotown en denk ook vooral aan Nighttown. Dat betekende dus woensdagavond, toen draaiden daar ook al hele leuke DJ's. Donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond kon je daaruit. Maar je kon ook één keer per maand op zondag middag uit. En dan had je Tea Time Funk met DJ Bootsy Paul. En dan hoorde je hele fijne funky muziek. En dat begon volgens mij om 2 of 3 uur 's middags. En om 8 uur 's avonds kon je weer helemaal fris en fruitig naar huis. Waarom vertel ik je dit verhaal nou? Omdat ik aan die dag moet denken als ik dit nummer hoor. Tom Brown, Funkin' for Jamaica.

kan me die clip nog herinneren. Zag je die achtergrondzangeres inderdaad doen wat je dus nu ook in het nummer hoort van Love of the Common People van Paul Young. En dit was ook de artiest die ik bedoelde met hij scoorde ontzettend veel hits. In de jaren 80, echt ieder nummer dat hij uitbracht werd een hit. Maar in de jaren 90 hebben we erg weinig meer van hem gehoord. Geldt eigenlijk ook wel een beetje voor deze artiest die ik voor je heb. Heel bijzondere verschijning was het. Adam & Sands. Hij zingt een beetje over een heilig boontje. Goody Two Shoes.

Ja, nu gaat het een beetje mis. Want ik krijg onze Sander niet te pakken. Die ik dus aan de telefoon probeer te krijgen. Want hij heeft een hele bijzondere klus. Kijk, hangt hij al? Hang je al? Hallo? Ah, nee, het gaat eventjes mis. Dus nou ja, weet je wat? Dan krijg je toch gewoon nog een nummer van mij.

De disco samba van de Two Man Sound. En ik zei het al, ik kan je heel goed gebruiken als ik op zoek ben naar de lunchplaat van vandaag. Die gaat over de bijzondere datum, 26 juni 2026. Veel mensen treden nu in het huwelijk. Maar morgen is het dan weer een hele bijzondere dag voor presentatorjournalist Sander de Kramer. Want hij is namelijk de babs, de buitengewoon ambtenaar van de burger.

0: Wat gebeurt er nou?
1: Word je aan de telefoon?
0: Ja, nu hoor ik je iets beter, maar net leek het alsof je echt in een heel dik pak wand aan het praten was. Wat natuurlijk gek is op deze temperatuur. Nee, ik versta... Ja, nu versta ik. Dit is echt heel gek. Ik versta bijna niks van wat je zegt.
1: Ja, het schijnt dat in deze wijk dat er wat problemen zijn met het bereik.
0: Ja, maar nu hoor ik je ineens helemaal goed. Maar laten we snel van start gaan, want waarom mag jij dit doen? Hoe heb je Carola eigenlijk leren kennen?
1: Ja, ik ken Carola al een tijd. Dat is gegaan via Rijnmond. Ik heb toen via Rijnmond Carola geïnterviewd. Het was een heel bijzonder gesprek was dat, over hoe zij in haar uppie haar zoon Thomas heeft opgevoed. En zonder vader. En die was er niet bij betrokken. En toen heeft zelfs alleenstaande moeder heeft zij tot vicepresident van Nederland geschopt. Hè, tot minister. En onwijs bijzonder verhaal. En toen ze zo in armoede leefde, wat dat heeft ze echt gedaan. Toen heeft ze ook echt... Toen is ze geholpen door de mensen uit de kerk. Want die zorgden ervoor dat ze de ene die haalde de maxi-cozy voor haar. En de andere die zorgde voor een wieg. En zo is ze uiteindelijk, heeft ze dat allemaal kunnen rooien. En daarom vond ik haar ook heel goed als minister van armoedebestrijding. Ja. Ook om het in Rotterdam aan te pakken.
0: Helemaal mooi. Maar ja, je gaat natuurlijk niet alles verklappen wat er morgen gaat gebeuren. Maar kun je toch een klein beetje, laten we het gewoon een tipje van de bruidssluier oplichten?
1: Nou, weet je wat heel bijzonder is? Ze kennen elkaar al heel lang. Studie bij het verleden tijd eigenlijk. En ze hebben elkaar, altijd kwamen ze elkaar wat tegen. En toen is uiteindelijk tijdens de corona is eigenlijk echt de vlam in de pan geslagen. En het leuke was, op een gegeven moment was Koert echt wel verliefd op Carola. Mm-hmm. En toen stond hij een krantje te kopen. En toen stond er en toen lag daar een story. En op die story stond. Hangt er een romance in de lucht tussen Mark Rutte en Carola Schouten.
0: Heel
1: Den Haag hoopt op de liefde tussen deze twee. Toen dacht hij van shit, wat krijgen we nou? Dus hij legde die Volkskrant weg. Hij pakte die story en hij denkt, wat krijgen we nou? En ja, toen was hij al tot over zijn oren verliefd. Maar dat bleek uiteindelijk een verhaal dat volledig uit de duim was gezogen. Het was niet waar en alles kwam alsnog goed.
0: Dus, gelukkig.
1: Dat was wel even spannend voor hem, voor Koert.
0: Maar wat ik al zei, kun je iets laten weten wat je gaat doen? Wat er staat te gebeuren morgen? Natuurlijk hoef je niet heel je speech te vertellen. Ja. Maar iets kleins bijzonders wat je kunt delen met ons?
1: Nou, wat heel leuk is dat Frederik Spiegel gaat optreden. En ook Lee Towers gaat optreden. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is wel echt wel heel bijzonder. En ook Leen, ik heb afgelopen week nog samen met hem geoefend. Tenminste, hij ging even zijn keel oefenen en ik mocht daarbij zijn.
0: Wauw.
1: En dat is ook wel heel bijzonder. Dus ik denk dat het een hele mooie bruiloft wordt. En heel bijzonder natuurlijk. De burgemeester van Rotterdam gaat trouwen. Ja, dat is nogal wat.
0: En dat mag jij gewoon gaan doen. Wat een bijzondere klus heb je weer te pakken, zeg. Maar zegt het altijd niet zomaar iemand. Dus de burgemeester van Rotterdam, heeft ze wel tijd om te trouwen?
1: Nou, dat is een beetje. Het is natuurlijk midden in een hele hectische periode nu in de gemeenteraad. En met al die wethouders die allemaal.
0: Ja.
1: Ze heeft bijna geen tijd om het ja-woord te zeggen.
0: Nee.
1: Maar er komt dan net eventjes. Gaat ze het redden? Ja hoor, ze gaat het redden morgen. Ik weet het zeker.
0: Helemaal goed. Nou, heel erg fijn dat je heel even tijd wilde vrijmaken met alle drukke voorbereidingen die je waarschijnlijk hebt. Een fantastische dag morgen. Nou, en doe ze allemaal en alle aanwezigen de hartelijke groeten van Rijnmond natuurlijk.
1: Graag gedaan, hè? Okidoki.
0: Dankjewel, Sander. Hij staat er al klaar voor, hoor. Maar moet eventjes gerold hebben. Heb ik het over Dave Datema voor de hoofdpunten. Eerst nog Paf Johnson, Over and Over.

0: Ik doe graag mee aan popquizzen en pubquizzen. En dit is er weer eentje hoor, waarvan ik dacht van... nou, ik ken het nummer, kan het zo meezingen. Maar was die zangeres ook alweer? Puff Johnson. En daarmee is het 1:05 geworden. Ga ik je eerst even vertellen wat er op de weg allemaal gebeurt. Het gaat niet goed op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je ruim 10 minuten vast. 15 minuten vertraging heb je op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. En nog eentje doe ik er op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvliedam sta je bijna 20 minuten vast. En ik kijk eens naar het scherm, naar onze weerman. En ja, het is warm, hè? Stefan, zit in een... Net als ik hebben we allebei een mouwloos topje hebben aan.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dit is al mijn vierde vandaag. Ik ben al 3 keer verkleed inmiddels. Het is natuurlijk bloed en bloedheet. 34 graden in Rotterdam nu al. 35 graden in Hoek van Holland op dit moment. Al uiteindelijk stijgen ze zelfs nog verder door naar 37. Nou, misschien lokaal wel 38 graden aan toe, volop zonneschijn. Ja, en dat in combinatie met die hoge luchtvochtigheid, dat zorgt voor een drukkende en benauwde warmte. En daarvoor geldt dus vandaag die code rood, het weeralarm voor die extreme hitte. Nou, nu nog een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag gaat die draaien naar het westen. Dan wordt het allemaal net wat minder heet, maar zeker geen afkoeling. Het blijft dus zeer warm en onaangenaam. Vanavond ook zeer warm. Er is een kleine kans op een lokale regen- en onweersbui. Ook vannacht misschien een lokale onweersbui. Het blijft zeer warm komende nacht. Ook dan minimumtemperaturen van 22 of 23 graden. Opnieuw een tropennacht. Ja, en ik weet dat Dave afgelopen nacht slecht geslapen heeft.
0: Ja, plaknacht was het.
1: Ja, dat zal opnieuw moeilijk worden voor heel veel mensen. Ook voor mij hoor. Echt verschrikkelijk wat dat betreft. Nou, morgen dan wordt het ook nog een keer zeer warm. Tropisch. 31 tot 35 graden. Nou, je zal nagenoeg geen verschil merken met vandaag. Wel in de loop van de dag een paar wolken. En dat is de voorbode van waarschijnlijk een paar fikse regen- en onweersbuien morgenavond. Heel misschien morgenmiddag ook al eentje. Daar zijn de weermodellen nog steeds niet over eens. Nou, zondag, dan hebben we te maken met een aantal regen- en onweersbuien. En dan koelt het in de loop van de dag wat af naar 26 of 27 graden. Maar ook dat zijn natuurlijk nog gewoon ja, dik zomerse temperaturen. En pas aangename temperaturen staan ons te wachten na het weekend. Dan worden 23 of 24 graden. Daar tekenen we gelijk voor. De handtekening eronder. Geregeld zon en een kleine kans op een bui.
0: Kijk, daar hou ik van. Heel erg bedankt voor dit fijne bericht, Stefan.
1: Juist. Tot later.
0: En zoals ik al zei, het is 12:50 inmiddels. En hij moest even geduld hebben, maar daar is hij hoor, met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Dat heb ik niet.
0: Nee, dat weet ik, maar toch heb je het gedaan. Ik ben heel trots op je, Dave. Wat zijn de hoofdpunten, schat? Oh.
2: De hulpdiensten roepen iedereen op alleen 112 te bellen bij spoedgevallen. Door de hitte is het drukker dan normaal op de meldkamer, zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hoeveel drukker het nu is, dat kon de brandweer niet zeggen. Voor de hulpdiensten is het werken nu sowieso bijzonder zwaar vanwege de hitte. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto 6 mensen dood. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkende dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens het proces geen duidelijke verklaring, zegt NOS-correspondent Gien Baldoek.
3: Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank en dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces en ook nu niet geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is.
2: En hij heeft dus levenslang gekregen. En fans van het Nederlands elftal weten natuurlijk al hoe ze een feestje kunnen bouwen. Maar in Kansas in de Verenigde Staten weten ze het nu ook. 25.000 oranje fans liepen gisteren links-rechts richting het stadion met de bekende mars. Nou, voorop reed ook de net zo bekende dubbeldekkerbus. En in die bus zat ook de burgemeester van Kansas, Quinton Lucas. En die was wel enorm onder de indruk.
4: Yes, amazing. A great day. Everyone in Kansas City is Dutch today. Kansas City is amazing. Team Netherlands is amazing. This is a great day. I want the Netherlands to play here every match.
2: Ja, hij wilde dus eigenlijk dat, tenminste als dan burgemeester Lucas lag, speelt Oranje voortaan alle wedstrijden in Kansas. Die overigens qua stem bijzonder veel weggeeft van Barack Obama.
0: Nou, dat vond ik ook inderdaad.
2: Nou ja,
0: dat dus,
2: hij is het echt niet hoor. Verder zegt hij van, ja, dit is echt fantastisch hoe dat hier met die Oranje fans gaat. Volgende week in de dag van maandag op dinsdag geen Kansas, maar Monterrey. Dat ligt in Mexico. Dat belooft ook een feestje te worden, want de plaatselijke gouverneur heeft inmiddels al 200.000 oranje shirtjes besteld.
0: Hij heeft er zin in.
2: Ja, nou, er zijn maar 5.000 Nederlanders echt die kant op gereisd.
0: Hè?
2: Schijnt. schijnt.
0: Het lijken echt drie stadions vol, inderdaad,
2: ja,
0: als je het ziet.
2: Dat klopt, ja. Want er zijn dus van bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Zweden en Japan. Daarvan is bekend dat er 5000 mensen met een Nederlands paspoort erin zaten. Maar er wonen daar heel veel mensen wel met Nederlandse roots. Dus die trekken ook iets oranjes aan. En die gaan ook in het stadion zitten dan. Ja, dan heb je al heel snel een heel oranje gevuld stadion. Dus, nou ja, goed. En als een gouverneur ook nog 200.000 oranje shirtjes bestelt, dan heb je zo een oranje stadion, hoor.
0: Ik vind het een prachtig beeld. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Je luistert naar de lunchbreak. Talk Talk, living in another world.
5: Radio met een grote R.

0: Talk Talk hoor die en ik ben nog op zoek naar een hele leuke lunchplaat. Hè? En het is 26 juni, dat is natuurlijk een hele mooie datum. Dus het is een hele populaire dag om in het huwelijk te treden. Dus jullie zijn creatief hoor. Ik kreeg van Egbert, She Wears a Ring to Show the World That She Belongs to Me. Van Lee Towers, Love and Marriage. Ja, die is een paar keer voorbij gekomen. Frank Sinatra. Ik heb je lief, daar kwam Jaap mee. Karin dacht aan I Do. Van Douwe Bob. En we hebben nog grappenmaker Leo. Die komt met Agda en de Munnik. CD van jou, CD van mij. Een bluff met Harder dan ik hebben kan. Maar dat zijn meer Ik heb een gebroken hart nummer. Zijn dat een beetje. Ria, daar is die hoor. Ik dacht er al. Wanneer komt die? Billy Idol met White Weddings. Komt ook nog met Matrimony. En Karin zingt ook nog. Nee, die vindt over een andere leuke jaren 80 plaat. Maar ja, is het wel zo'n populaire dag om te trouwen? Nou, zeker wel. Want luister maar eens, waar is mijn collega Marion Keten is.
1: Kijk, ik val hier op het stadhuis midden in een bruiloft met een prachtige bruid.
2: Dankjewel.
1: Helemaal in het wit, diadeem in. Yes. Ook best wel zomers gekleed.
2: Ja, het weer helpt niet mee, hè. Maar het is een hartstikke mooie datum. Dus ik ben er hartstikke blij mee.
1: 26.
2: Nou.
1: Helemaal gepland.
2: Ja.
1: Maar niet dat het de allerheetste, hotste dag is.
2: Nee, helaas niet. Dus we moesten snel even schakelen, maar ja, alles komt goed.
1: Oké, wat is er geschakeld allemaal?
2: Nou, we hebben allemaal van die waaiers geregeld. Elektrische fans, ventilators. Dus wat we hebben kunnen vinden, hebben we genomen. En ja, veel drinken en zoveel mogelijk de schaduw opzoeken.
1: Ik heb hier dan nu het bruidje.
2: Ja.
1: Waar is de bruidegom?
2: Nou, die zit in een andere auto. Die wilde niet uitstappen tot ik er was.
1: Vanwege de hitte?
2: Ja. Dus die wacht op mij en dan loop ik zo naar hem toe. En dan gaan we samen naar binnen.
1: Hoe heet hij?
2: Derk.
1: En jij?
2: Lina.
1: Nou, love is in the air.
2: Ja, precies. Voor altijd, hè?
1: Ja.
0: Voor altijd, dat is toch leuk voor Lina en Derk. En maar is het inderdaad een hele populaire datum? Is het druk bij het stadhuis, Marion?
3: Nou, het is nu even lunchpauze, maar het is al heel druk geweest. Ik heb heel veel bruidspaartjes gezien en die hadden het ook echt puffend warm. Maar ja, het is 26 en de 26e week.
0: Het is die had ik even niet, 26e week. Ik had wel 26-6-2026, maar de 26e week, wauw.
3: Yes. Dus dat is, het is net geen record van aantal bruiloften. Dat ligt op iets boven de 30. Maar 27 huwelijken vinden er vandaag op het stadhuis in Rotterdam plaats. En nu is even lunchpauze, maar zometeen in de hitte, de echte hitte, gaat het van start. En ik moest zelf even opladen. Even binnen in het stadhuis is het koel. Ik heb hier een washandje mee.
0: Heel
3: ik kan
0: goed. Let goed op jezelf
3: aanraden.
0: In die hit inderdaad hoor, Marion.
3: Zeker. Even in je nekje, even op je polsjes. Goed drinken, want er was net een dame op de bruiloft van haar neef. En die is wel bijna flauw gevallen. Oef. Die had ook astmatische klachten. Dus daar zijn ze nu even naar aan het kijken. Maar die ging wel een beetje van haar stokje. Dus dat is dan minder leuk, hè, met die hitte, dat gebeurt. Komt goed hoor met haar.
0: Gelukkig maar. Je houdt alles goed in de gaten natuurlijk. Maar je bent nu bij het stadhuis. Allemaal love is in the air voor altijd. Ik hou daarvan. Ik ben zelf keihard al heel lang vrijgezel. Maar ik vind het toch altijd mooi, deze liefde. Dan ben ik blij dat jij daar bent. En dat we zo'n dag toch een beetje iets van meekrijgen. Maar blijf je de hele dag bij het stadhuis? Of ga je nog meer hete plekken bezoeken in de regio?
3: Nee. Ik ga nu echt de zon even in. Want bij de Erasmusbrug, hè, Die ligt eruit voor het verkeer. En volgens mij gaan daar de werkzaamheden wel echt door in deze hitte. Ja, want dat is natuurlijk een super belangrijk verkeerspunt. Dat wil je liever niet langer dicht houden. Dus ik ga daar even kijken. En dan met de fiets kan je wel de brug over. Dan ga ik nog even naar Vogelklas Karel Schot. Want ook vogels hebben last van de hitte.
0: Dus, misschien wat goede tips hoe we ze kunnen helpen, de vogeltjes. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien hebben ze die voor ons.
3: Ja.
0: Nou, nogmaals, let op jezelf, Marion. En we komen daar vast nog wel een keer te horen hier bij Rijnmond. Doeg, doeg.
3: Ciao.
0: En dan ga ik hem zo meteen doen. Hè. Wat wordt het, die lunchplaat? Welk nummer vind jij perfect passen bij die prachtige datum van vandaag? 26 juni 2026. Het is ook nog eens een keer de 26e week. Laat ze maar even komen. Want zometeen, na deze knijter van de Backstreet Boys, ga ik hem toch echt draaien, denk ik hoor. Larger than life eerst nog.

Je had team Backstreet Boys of je had team NSYNC. Nou ja, ik was eigenlijk uit de generatie van de New Kids on the Block. Maar als ik tussen die twee boybands moet kiezen, dan kies ik dan toch echt voor de Backstreet Boys. Die hoorde je net met Larger Than Life. En heel erg bedankt iedereen die heeft geappt voor die hele fijne lunchplaat. Heel veel leuke suggesties binnengekomen. Ook, ja, dit was ik bijna vergeten te vertellen. Vanwege de trouwerij van burgemeester Carola Schouten kwamen er ook nog mensen met Willeke Alberti. Met Morgen ben ik de bruid. Maar deze kwam ook regelmatig binnen. Dankjewel Ria voor deze suggestie. Tot aan het nieuws van 1 uur hoor je Billy Idol met zijn White Wedding. En daarna heb ik nog een heel uur bij je om je een hele fijne lunch te wensen. En heb ik natuurlijk heel veel fijne muziek meegenomen. Alleen uit de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De Edische 90s Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De Edische 90s Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Bij mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Het is 1 uur, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. Zometeen gaan we verder met de lunchbreak. En ik heb weer een plaat achterstevoren. Het komt waarschijnlijk door de hitte dat het nummer er zo gek klinkt. Maar als je meedoet aan die prijsvraag, dan maak je kans op het enige echte hitspel van Rijnmond. En natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90. Maar eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
15: Goedemiddag. De hulpdiensten roepen iedereen op alleen 112 te bellen bij spoedgevallen. Door de hitte is het drukker dan normaal, de meldkamer, zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hoeveel drukker het precies is, dat kan de brandweer niet zeggen. Voor de hulpdienst is het werken nu sowieso zwaar vanwege de hoge temperaturen. Justitie heeft 1,5 jaar cel geëist tegen een man en een vrouw uit Colombia voor hun rol bij een goudroof in Rotterdam. Ze werden betrapt met €850.000 aan goud in de auto. In maart werd het goud gestolen uit de auto van 2 Italiaanse goudhandelaren die in Rotterdam waren voor afspraken. Een paar uur later werden de 2 verdachten al opgepakt op de A4 richting Amsterdam. Een van hen zat op de achterbank met een pruik op en een rugzak met daarin het goud. Inmiddels is het gestolen goud weer terug bij de rechtmatige eigenaren. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de uitstoot van stikstof te verminderen. Dat melden bronnen van aan de NOS. Een definitief akkoord moet in de ministerraad worden gegeven. Vorige week lekte uit dat het kabinet rond de 20 natuurgebieden daaromheen zones van 1 kilometer wilde maken waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. In het definitieve plan zouden dat 15 zones zijn geworden. Kleinere zones van 500 meter komen rondom 85 natuurgebieden. Boerenbedrijven in die zones moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren om minder stikstof uit te stoten. Landelijk moet de uitstoot met 42-46% omlaag. Oekraïne heeft een chemische fabriek ten zuiden van Moskou geraakt bij een grote droneaanval. Dat melden Russische en Oekraïnse bronnen. Het zou de grootste droneaanval zijn door Oekraïne sinds de Russische invasie van het land. De getroffen fabriek is volgens bronnen de azotfabriek in de stad Novomorskovsk in de westelijke regio Tula. Volgens Oekraïne worden daar explosieven gemaakt voor het Russische leger. Ook op de door Rusland bezette Krim waren weer Oekraïnse aanvallen. Er werden explosies gemeld bij de haven van Kerch, waar Oekraïne eerder deze week een olieterminal wist te raken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreem warm met 37 graden. In de middag draait de wind naar het westen en wordt het minder heet. Vanavond is het droog, lang warm. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Veel zon en in de avond kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: En het wordt druk op de wegen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet sta je ruim 10 minuten vast. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendveen en Leidschendam sta je ruim 20 minuten in de file, want daar staat een auto in brand. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord sta je ruim een kwartier vast vanwege een ongeluk. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Fabrino-Oordbrug sta je bijna een half uur vast door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht, dus gebruik de linker parallelbaan op de Fabrino-Oordbrug. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouden tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht ruim 10 minuten vertraging. 13 minuten vertraging heb je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Hellevoetsluis, Oudehoorn en de Haringvlietdam heb je 20 minuten vertraging.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
17: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
18: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
17: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar We doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
4: 80s en 90s week.
3: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak.
3: Cyril Samson. Radio met een grote R.

0: I saw the sun van Ace of Base. Grote hit scoorde zij inderdaad. In de jaren 90. Ja, er kwamen heel veel goede acts in uit Zweden. Niet alleen in de jaren 80 en 90. Je denkt natuurlijk ook aan ABBA. Die scoorde hits onder meer in de jaren 70. En ik heb nog veel meer fijne muziek voor jou klaarstaan. Denk aan The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. Maar ja, misschien komt het door het weer dat het eenmaal mis is gegaan. Want één plaat die ik heel erg graag wil draaien, daar ging even iets mis.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, welke hit is een beetje bevangen door de hitte en gaat het niet helemaal goed mee? Ik ga hem je eerst laten horen en dan geef ik je wat suggesties.

Oeh, die is misschien wel een beetje lastig, maar ik ga je helpen hoor. Hoorde je A, Corona met Rhythm of the Night? Of was het lepeltje B, Gloria Estefan met Get On Your Feet? Of was het lepeltje C, Katrina and the Waves met Walking on Sunshine? Ja, heb je ze een beetje opgeslagen? Lepeltje A, Corona, Rhythm of the Night. Of lepeltje B, Gloria Estefan met Get On Your Feet. Of was het lepeltje C, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine? Heb je ze? Wil je het nog een keer horen? Ga ik dat voor je regelen.

Kijk, dat was hem. Ik ga hem zometeen nog een keertje laten horen. Wat win je als je meedoet? Nou, je wint in ieder geval het enige echte Rijnmond hitspel. En je dinkt mee naar die prachtige maandprijs. Namelijk 2 kaartjes voor het mooiste, grootste, gezelligste, bijna koninklijke. Want de koningin komt ook gezellig langs. Jazzfestival van Nederland.

Wie, oh wie was dat ook alweer? Wie hoorde je net? Nou, dat was Ken Laszlo. En als ik die achternaam zie, moet ik altijd denken aan Victor Laszlo. Dat was die prachtige presentatrice van het Eurovisie Songfestival. Hij was het toen België had gewonnen met Sandra Kim. Oh, ik vond haar zo mooi. En jaren later zag ik dat die prachtige jurk die ze toen droeg gewoon te koop werd aangeboden online. Had ik die gewoon kunnen kopen. Maar ja, ik denk niet dat ik erin had gepast. Wil jij kans maken op 2 kaartjes van een heel fijn jazzfestival hier in Rotterdam? Dat is de maandprijs. Maar wil je sowieso het enige echte Rijnmond hitspel winnen? Hè? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Moet je alleen maar goed luisteren naar de lepeltjes van vandaag. Want de radiolepel, het nummer dat achterstevoren is gedraaid, is dit de opgave.

Oeh, hij is misschien een beetje moeilijk. Maar ik ga je helpen hoor, door het multiple choice te maken. Hoorde je Corona met Rhythm of the Night? Was het toch echt Gloria Estefan die je hoorde met Get on Your Feet? En is het lepeltje B of is het lepeltje C? Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Laat het me weten door een appje te sturen. En als ik je bel, dan heb je dat spelletje in ieder geval binnen. Nou, het is een hele warme zonnige dag. Nou ja, toch hebben George Michael en Elton John, die kunnen er geen genoeg van krijgen. Want ze hebben het er gewoon over. Don't let the sun go down on me.

0: Ga je naar een concert van George Michael, krijg je er gewoon Elton John bij. Dat is toch wel een heel mooi cadeautje. Ik ben een Hofpleinmeisje. Dat betekent dat ik heel veel weekenden naar de jeugdtheaterschool Hofplein ging. En daar zangles kreeg en dansles kreeg en acteerlessen kreeg. En volgens mij was er een dans in die moderne dansles met dat, op dit nummer. Dus er komt eigenlijk een soort Pavlov komt er bij mij naar boven.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, je kent die hits allemaal, want je luistert natuurlijk heel erg veel naar Rijnmond. Dan komen ze regelmatig voorbij. Maar ja, in zo'n radiolepel is hij misschien toch wat lastiger. Laat ik hem toch nog een keertje aan je laten horen.

0: Het lijkt een beetje op de taal die de Minions spreken in Verschrikkelijke Ikken, Despicable Me. Maar Regina, goedemiddag.
1: Goedemiddag, serieus.
0: Ja, jij wist het meteen?
1: Nou, je gaf de 3 mogelijkheden.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk wel heel erg duidelijk.
0: Oh, gelukkig maar. Want ja. Welk nummer hoorde jou helemaal achterstevoren afgespeeld?
1: Get on Your Feet van Gloria Estefan.
0: Ga ik eens even controleren of dat correct is. Doe toch een beetje een dansje hoor, ook al is het een beetje warm in de studio. Nou, en zometeen kan ik nog veel meer dansen, want ik ga hem natuurlijk draaien. Het is ook goed gedaan, Regina.
1: Nou, ik vond het wel leuk. Ik doe het eigenlijk altijd een beetje in gedachten mee.
0: Ja.
1: En meestal weet ik het, maar soms ook niet.
0: Dat is de truc. En nu, als je het weet, gelijk inderdaad wat Regina ook heeft gedaan. Zodra je hem denkt van deze weet ik wel. Want precies, je weet ze misschien niet altijd. Maar als je hem dan wel weet, gelijk een appje sturen heeft Regina ook gedaan. En daarmee win je het enige echte Rijnmond-hitspel. Had je die al, Regina?
1: Nee, erg leuk dat ik die win. Lijkt me geweldig.
0: Ja, je moet vooral goed zijn in intro's raden en in welk jaar dat nummer is uitgekomen. Ben je een beetje een muziekliefhebber?
1: Ik wel, maar ik heb ook een zoon en een schoondochter. Die spelen ook graag spelletjes, dus ik weet niet hoe goed die zijn.
0: Okay.
1: Dat zijn meer van latere datum.
0: Ja,
1: vanaf
0: precies.
1: Jaren 90, 2000...
0: Dat is heel goed dat je zo'n breedte hebt. Want dan ben jij misschien weer goed voor de jaren 70, 80, 90. En dan kunnen zij die zero's kunnen zij dan heel goed doen. Hey,
1: ja,
0: het is een hele warme dag. Ga je nog iets doen vandaag?
1: Ik heb al wat gedaan
0: in
1: de ochtend. Ik heb een volkstuintje bij de volkstuinvereniging Hoordijkerveld. En daar heb ik vanochtend plantjes even water gegeven. Nog wat overdadig woekerende lavendel gesnoeid.
0: Kijk aan. En de plantjes hadden het zeker wel behoefte aan wat water, als ik het zo een beetje zie hoe het gaat de afgelopen tijd met die warmte.
1: Die hebben het zeer warm, ja.
0: Nou, heel erg bedankt voor het meedoen. En succes, want je doet ook nog mee voor die maandprijs. Misschien ga je wel naar een heel groot jazzfestival. Maar dat hoor je bij de collega's van Afslag Rijnmond. Bedankt voor het meedoen, Regina.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor bellen.
0: Hoi.
1: Succes met je programma.
0: Dankjewel. Ik deed net al een heel klein beetje een dansje, maar nu kan ik even losgaan.

0: Het is 2:30, je luistert naar Rijnmond. Goedemiddag. Nou, zo verder met de lunchbreak. Maar eerst vertel ik je dat het niet zo lekker gaat op de wegen. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Derprechtseplein en Moordrecht zijn je bijna een kwartier vast. 8 minuten vertraging heb je op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein. Daar is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Brielen en de Haringvliet-Dam sta je bijna een half uur vast. En het weer van vandaag, weet je wat? Het is warm. Nee, hoor, het is niet zomaar warm. Het is een extreem warme dag. De hele dag geldt code rood vanwege de hoge temperatuur. Het kan wel 37 graden worden in de regio. Gelukkig wordt het later in de middag iets minder heet. Dan krijgen we wat meer wind. Het blijft vanavond en vannacht ook warm. Zo rond de 22 graden. En dan wordt het zaterdag wederom tropisch warm. Met temperaturen rond de 30 en 34 graden. Er is veel zon. En in de loop van de kans neemt de dag op onweer toe. En zondag lijkt het toch echt klaar te zijn met de extreme hitte en is er kans op een paar onweersbuien. Na het weekend is met 24 graden een stuk aangenamer en goed nieuws, het blijft dan ook droog. En Mario kwijt alles hier voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag Mario.
1: Goedemiddag. Ja, een ongeluk op de A16 op de Van Brienen Noordbrug. Daar is een motorrijder onderuit gegaan. Omstanders die het zagen gebeuren zijn er meteen omheen gaan staan. De parallelbaan richting Ridderkerk was daarom dicht. Volgens de politie duurt dat niet al te lang meer. De motorrijder is naar het ziekenhuis. Het lijkt erop dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren. Het is druk bij de alarmcentrale van 112, dus bel het alarmnummer alleen in spoedgevallen. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond komt die drukte door de hitte. Maar hoeveel drukker het nou is, is niet bekend. Voor de hulpdiensten is het nu ook zwaar om te werken. En op straat in de Dordtse wijk De Staart is een wurgslang gevonden vannacht. Een voorbijganger zag hem op straat en belde de dierenambulance. Het gaat om een koningspython van 1 meter lang. Nou, dat klinkt groot, maar gevaar voor mensen was er niet. Het is niet bekend waar die slang vandaan komt, anders dan dat ze in de natuur leven in West-Afrika. Waarschijnlijk is hij ergens ontsnapt uit een terrarium, maar waar dan precies, dat is onduidelijk. Hij gaat vandaag of morgen naar de reptielenopvang in Zwanenburg en ze hopen dat de eigenaar zich in de tussentijd meldt.
0: Dat is wel een nachtmerrie, een slang ergens vindt. Nou, buiten vind ik het minder erg dan
1: het
0: deze in mijn...
1: Het was buiten op straat.
0: Ja, precies, dat hij niet glibbert ineens in mijn huis.
1: Ik denk dat hij zich wel heel erg in zijn element voelde met deze temperaturen.
0: Dat denk ik ook, maar eigenlijk, weet je, een slang doet niks. We zijn

0: een soort, volgens mij hebben een soort instinctieve angst voor slangen. Wij als mensen, ieder dier schijnt dat te hebben, dat je bang bent voor slangen. Maar slangen ze met rust laat, doen ze niks. Maar ik hoef ze toch niet in mijn buurt.
1: Maar dat zeggen ze ook van wespen.
0: Ja, en die wil ik ook niet in mijn buurt hebben. Dankjewel, Mario. Yo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen een mooie herinnering aan een plaat uit de 90's.
2: Radio met een grote R.

0: Hit na hit scoorde deze man in de jaren 80. Get out of my dreams, get into my car. Billy Ocean hoorde je. En deze hele week hebben we opgeroepen naar jouw mooie verhalen te luisteren over de fijne muziek uit de jaren 80 en 90. We hebben heel verschillende berichten, appjes en mails gekregen waarom bepaalde luisteraars heel graag een bepaald nummer wilden horen. Onder meer Guido uit Rotterdam stuurde een berichtje. Goedemiddag, Guido.
1: Hallo.
0: Hallo. Is het een beetje uit te houden waar jij bent?
1: Ja, voor mij wel. Voor mij kan het niet warmer, hoor.
0: Nee?
1: Het mag nog warmer, laat zo zeggen.
0: Malle jongen, waarom zeg je dat nou?
1: Waarom? Nou, het is toch heerlijk. Anders ga je naar Gran Canaria, nou weer het hier.
0: Nou heb je het gewoon hier, kun je vanuit je luie stoel genieten van de warmte. En ik ga het nog wat aangenamer maken. Nou ja, hoewel, het is ook wel een beetje emotioneel, hè?
1: Ja,
0: wat het
1: ja,
0: voor
1: ja,
0: jou
1: zeker.
0: Is. Want jij stuurde een berichtje dat je heel erg graag Hero van Mariah Carey wilde horen. En waarom wil je dat nummer graag horen?
1: Nou, mijn moeder was in dat jaar ziek. En toen was ook opgenomen in het Erasmus, toen nog Dijkzicht. En dat was ook op mijn afdeling, want ik werkte daar ook.
0: Oh.
1: En in dat jaar is ze ook overleden. En aan dit nummer heb ik zoveel kracht en emotie en eigenlijk alles te danken. Dat ik doorging en weer verder ging en toch maar weer... weer verder gingen met wat ik bezig was.
0: Nou, heel mooi dat je er ook voor je moeder kon zijn in die moeilijke periode voor haar. Dat je dat... het is, lijkt me ook wel lastig voor jou, want je bent en zoon en je bent... je gaat een hele moeilijke tijd door als professional.
1: Ja, klopt. Ja, het was heel, heel tegenstrijdig ook, de gevoelens die je dan hebt, hè.
0: Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar je vindt het wel fijn als ik hem nu voor je ga laten horen, Mariah Carey?
1: Ja, ik vind het nog eens een van haar mooiste nummers. En toen was het ook een rockartiest.
0: Ja.
1: Nu is het een weirdo, maar...
0: Als je de laatste tijd wat live optredens van Mariah Carey zit, dan komt ze op en dan is het echt... Nee, het is...
1: Het is toch geen... vals en het zegt mij echt helemaal niks meer.
0: Nee, de glans is er helemaal af.
1: Ja,
0: maar ik ben blij dat ze toch voor hele mooie herinneringen bij jou heeft kunnen zorgen. En gelukkig ook bij heel veel andere mensen op de wereld. Dus inderdaad wat je zegt, een rasartiest en ze heeft prachtige muziek gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Nou, ga lekker rustig.
1: Jammer dat ze dan zo gek is geworden.
0: Ja, hè? Nou ja, misschien als je zo rijk bent en zoveel tijd en geld hebt, misschien dat je vanzelf een beetje knetter wordt. Maar jij kunt nu lekker graag genieten. Je hoeft helemaal niks te doen. Ga ik speciaal voor jou. En voor je moeder, Hero draaien van Mariah Carey.
1: Hartstikke fijn, dankjewel.

0: Via Gomez van Paolo Conte. En als je die man meezingt, lijkt het alsof je heel goed Italiaans kunt spreken en zingen. Je luistert naar de lunchbreak. Het is bijna 10 voor 1. Maar eerst wil ik je wijzen op woensdag 1 juli. Want dan is het Kitty Kottie. En dan vieren we in Nederland de afschaffing van de slavernij. Op verschillende plekken in de regio wordt er aandacht aan besteed. Maar voor het zover is, kun je morgen ook naar Theater Rotterdam. En dan wel de vestiging aan de William Boothlaan. Voor In het spoor van de slavernij. En wat gebeurt er allemaal? Nou, daar kan samensteller van deze dag, de publieksdramaturg Joelle Rouse-Prudence, ons alles over vertellen. Goedemiddag, Joelle.
1: Hallo.
0: Hé, hey, waarom is het eigenlijk morgen al? Ik zeg net, het is woensdag 1 juli, Kitty Kottie.
1: Ja, dat klopt. Nee, wij kiezen er altijd voor om het, het weekend voor Kitty Kottie te doen, omdat we dan niet zo heel erg in die enorme drukke programmering zitten van de stad. Maar ook omdat bij Theater Rotterdam de medewerkers die dat willen vrij kunnen nemen tijdens Kitty Kottie. En ja, veel van die mensen zitten ook in het projectteam rond Herdenk en Vieren bij ons, heet het programma zo. En ja, dus dat is de reden.
0: Klinkt eigenlijk best wel logisch als je het zo uitlegt. Ik dacht, jullie zijn er heel erg vroeg bij, maar nu snap ik het helemaal, Joelle. Maar ja, dan heb je een hele dag. Het wordt volgens mij oké weer om binnen te zitten, want het lijkt me helemaal niet zo fijn om met extreme hitte de hele tijd buiten te zijn. En wat gaat er gebeuren die dag? Jij hebt niet het hele programma te noemen, maar misschien heb je een aantal leuke hoogtepuntjes voor ons.
1: Nou, we hebben wel wat aanpassingen gemaakt vanwege de warmte. Dus we hadden bijvoorbeeld dansworkshops. Die zijn gecanceld helaas. Hmm. Maar we hebben wel in de middag vanaf 2:50 programma. En dat heet Dresi Vieje. En dat is een programma waarin we stilstaan bij het slavernijverleden, het koloniaal verleden in Nederland. En natuurlijk het Caribisch gebied en Suriname. En morgen hebben we daar tijdens dat programma een lezing van Alex van Stipriaan. En het thema is eigenlijk herstel. Hoe kijken we nu na zoveel jaar naar de excuses van de koning, naar de situatie in Nederland, hoe we omgaan met dat verleden. En wat zou herstel kunnen betekenen op verschillende lagen? En daar geeft hoogleraar Alex van Stipriaan een lezing over. Maar we hebben ook een panelgesprek en er zijn ook mooie performances. Dus dat wordt denk ik een heel mooi en interessant programma.
0: Ja, maar als je dat, het klinkt heel veelzijdig, maar voor wie is dit? Is het dan voor jonge mensen? Is het voor kinderen, voor jongvolwassenen, voor mensen van boven de 30? Voor wie is het interessant,
1: het is
0: denk je?
1: Het is eigenlijk heel breed. Het is, ik zou zeggen, vanaf een jaar of 15. Ik zie bij dit programma ook regelmatig mensen met hun tienerkinderen komen, zeg maar. Dus dat zou dus ongeveer de indicatie. Voor de rest is het voor iedereen die hierin geïnteresseerd is en hierover wil spreken met elkaar, misschien nieuwe kennis op wil doen. Uh-huh. Dus daar is dat eigenlijk voor bedoeld, ja.
0: En dan ga ik het toch even vragen, wat kost dat? Zo'n hele dag informatie tot je laten komen en misschien ook leuk mee kunnen doen?
1: Wij hanteren een pay-what-you-want systeem voor deze dag. En die is vanaf €0. Dus mensen kunnen, als ze dat willen, gratis het programma bezoeken. En we hebben ook 's avonds een, of aan het eind van de middag start een blokparty voor het gebouw bij ons, bij William Boothlaan. En met allemaal DJ's en lekker eten. En ook dat is gratis toegankelijk.
0: Waarom is het eten ook gratis?
1: Nee.
0: Oké. Dan wordt het heel erg druk, denk ik.
1: Gratis schaafijs, gratis drankjes en dat soort dingen wel. Maar het eten moeten mensen zelf betalen.
0: Maar dan denk ik van, waarom heb je er eigenlijk voor gekozen? Want dan kun je ook niet zo heel erg veel verdienen natuurlijk op zo'n hele dag.
1: Nou, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat we met elkaar stilstaan bij deze geschiedenis. En het zou gewoon heel erg jammer zijn als financiën daar een reden zouden zijn voor mensen om dat niet te doen. En het is ook zo dat we met deze programma's graag nieuw publiek willen bereiken. Mensen die misschien niet zo vaak naar theater gaan. En laten ze eerst maar eens komen en kennis maken. En dan kunnen ze altijd nog beslissen of ze daar geld tegenover willen stellen. Maar dat is zeker niet verplicht. Nee hoor. hoor.
0: Nou, dat vind ik echt een heel mooi initiatief. Want soms, ja, we zeggen wel eens, Rotterdam is natuurlijk een stad waar heel veel kan gebeuren en van alles kan. Maar niet iedereen kan het betalen. Dus ik vind het een heel mooi initiatief om het dan op die manier, ja, wat jij zegt, mensen kennis mee te laten maken. Tot slot, vanaf hoe laat kunnen we daarheen? Want dan staan we daar de hele tijd de stoep te blokkeren.
1: Ja, ja. Nee, vanaf het programma start om 2:50. Er zijn kraampjes. Dus al vanaf eerder in de middag trouwens. Er zijn kraampjes waar mensen leuke spulletjes kunnen kopen. We hebben ook een self-care corner. Waar mensen hun nagels kunnen laten doen. En hun wenkbrauwen. Massages. Allemaal. Dat kunnen mensen gewoon gratis doen. En er is een voorleesboek voor kinderen. En dan het programma en de blokparty.
0: Vanaf 3:00 tot 10:00 ben je onder de pan, als ik het hoor, zo zaterdag.
1: Tot 8:30.
0: Tot 8:30, ja. Daarna mag je lekker de stad in om zelf nog een feestje te maken. Nou, heel erg bedankt, Joelle. En heel erg veel plezier, want je bent er natuurlijk morgen zelf ook bij.
1: Ja, wij zijn natuurlijk hard aan het werk om het voor iedereen mooi en leuk te maken.
0: Hartstikke bedankt voor je tijd en nogmaals heel veel plezier, Joelle.
1: Dankjewel, dag.
0: Dag, graag gedaan. Hey. En het is zover, hè? Het is alweer bijna 2:00. Dat betekent dat Ronald op de deur aan het kloppen is van wegwezen, wegwezen, wegwezen daar. Want ik heb ook heel veel fijne muziek uit de jaren 80 en 90 meegenomen. Onder meer Roxy Music met The Jealous Guy. En dan komen ze toch, hè? Ik zei net, was je team Backstreet Boys of team NSYNC? Nou, je hoeft niet te kiezen hier bij Rijnmond, want NSYNC komt er ook nog aan. Tot aan het nieuws, Blondie met The Tide Is High. Oh, daar wordt Ronald ook heel blij van altijd. The tide.

0: Rit. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusel op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. De komende 4 jaar moeten er in Rotterdam minimaal 15.000 nieuwe huizen bijkomen. 10.000 daarvan moeten sociale of middenhuur zijn. Dat staat in het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam. Verder wil de coalitie het centrum van de stad in 2040 autoluw hebben. De komende paar jaar moeten de Meent, Witte de Wit en de Aard van Nestraat al autovrij worden. En Rotterdam wil de beste stad worden om in op te groeien. Het kabinet wil er in de gevangenis snel 1700 plekken bij hebben. Dat moet gebeuren door vaker met sobere regimes te werken, vooral in de meer beveiligde afdelingen. En er moet sneller worden gewerkt met enkelbanden om gevangenen sneller te laten terugkeren in de samenleving. Een hoge snelheidstrein van Eurostar is vanmorgen stilgevallen in België bij Leuven. De trein was onderweg van Keulen naar Brussel met zo'n 400 mensen aan boord. Het werd in de trein al snel bloedheet. Personeel deelde flesjes water uit, maar de mensen moesten toch snel de trein uit. Ze konden daarna met een andere trein verder naar Brussel. Waarom de trein ermee stopte is niet bekend. En er was gisteren veel ophef bij het personeel van de Efteling dat het pretpark vandaag gewoon open zou gaan met code rood. Maar wie dan vandaag een rondje loopt, ziet dat veel attracties wel dicht zijn. Net als horeca en winkeltjes in het park. Zo kun je vandaag niet in het Schommelschip Halve Maan, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Volgens personeel is het ook gewoon veel te warm en is het niet te doen. Bezoekers klagen over de gesloten attracties in de Efteling. Het weer, zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. Het is code rood. Later vandaag wordt het iets koeler door een wind uit het westen. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoetewoudendorp. 20 minuten. Er is iemand onwel geworden. De rechte rijstrook is dicht. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 6 minuten door een kapotte vrachtauto. De afrit naar Sliedrecht-West is dicht. Verkeer kan keren bij Gorkum. Dat is afrit 27. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost 9 kilometer en half uur. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haring-Vliedam een half uur vertraging, 6 kilometer file. Sta je ergens anders vast, dan is je vertraging korter dan een kwartier.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
20: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
0: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
0: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Diana Ross en op de achtergrond hoorde je natuurlijk ook, heb je goed gehoord, de Bee Gees meezingen op deze hit uit 1985, Chain Reaction. Goedemiddag en welkom bij Rijnmond de Middag Door. 2 uur lang een muzikale reis door de jaren 80 en 90. Met vooral de muziek die de klok slaat. Maar af en toe zal ik ook nog wel wat duiding geven aan het jaartal waar we bij stilstaan. Dit was 1985. Weet je nog, in die tijd was Ruud Lubbers onze premier. Maar in Rusland kwam Gorbachev aan de macht. Mikhail Gorbachev, die heel veel hervormingen doorvoerde en de Sovjet-Unie eigenlijk ten graven droeg. En hij kwam met een heel bekend boek. Ik heb dat ook thuis in de kast staan. Perestroika en glasnost waren termen die toen werden gebruikt om het einde van de Koude Oorlog aan te duiden. Ja, tegenwoordig is dat weer helemaal terug, de Koude Oorlog, met die maloot van Poetin nog steeds aan de macht, helaas. Het was ook het jaar 1985 in de zomer dat Live Aid werd gehouden met optredens onder meer van Queen, U2, David Bowie. En dat allemaal om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. En ook hongersnood bestaat nog steeds anno nu. Ja, moet je nagaan. 1985 gingen we al geld inzamelen daarvoor. Grote hits. AHA kwam met hun grote doorbraak met dat getekende videoclipje. We Are The World natuurlijk. Dat was de USA for Africa van Live Aid. En Michael Jackson had met Careless Whisper een groot hit. In de bioscopen Back to the Future. We zaten allemaal aan de stoelen genageld. Een geweldige mooie film die nog steeds tijdloos leuk is wat mij betreft. En Boris Becker, jawel, ken je hem nog? Inmiddels een wat uitgerangeerde ex-tennisser die ook wat straf op zijn naam heeft staan vanwege fraude en weet ik het allemaal. Hij won toen voor het eerst Wimbledon als 17-jarige Duitse tennisser. Dat was allemaal 1985. Nu, 4 jaar eerder, Roxy Music, dat op de proppen kwam, met name Brian Ferry als zanger, met een bewerking van een liedje van John Lennon. Dit is Jealous Guy.

Bryan Ferry en NSYNC uit 1997 met I Want You Back belanden we in 1983, het topjaar van Culture Club uit Engeland met Karma Chameleon. Boy George, de kleurrijke frontman van de Britse band, een paar maanden geleden zagen we hem nog shinen op het Eurovisie Songfestival. Zonder heel veel succes trouwens. Volgens mij deed hij mee voor Luxemburg of zo. Ja, je moet wat, hè. Die heeft trouwens ook wel heel veel geld, denk ik, verloren na alle successen van de Culture Club, als je op die manier weer in de spotlight wil verschijnen. 1983, laten we eens even inzoomen op Feyenoord, want dat stond eigenlijk aan de vooravond van een behoorlijke revolutie. Want even na het einde van 1983 kwam natuurlijk Johan Cruijff naar Rotterdam en maakte de ploeg van Zuid gelijk kampioen. Een paar spelers uit die periode bij Feyenoord 1983. Peter Houtman was natuurlijk nog de spits. André Stafleu uit Schiedam, die stond in de verdediging. Stanley Brard, die later op het paard werd gehezen, met name door Johan Cruijff, en furore maakt Ben Wijnstekers. Carlo de Leeuw leeft helaas niet meer, maar dat waren een aantal namen uit die tijd bij Feyenoord, dat in het seizoen 83-84 volgens mij derde of vierde werd of zo. Daarna ging het in ieder geval een stukje beter. Dat in die periode, om even een tijdsbeeld te schetsen. Nu naar 1984, jaartje later dus. Topjaar met Cruijff, Feyenoord. Stephanie Mills had een hit met The Madison Song.

0: geloof het of niet, maar dit was in 1983 de best verkochte single in Nederland. De Nederlandse band The Shorts uit Leiden kwamen die gassies. En maakten met Comment ça va een enorme hit. Ook in het buitenland trouwens. Hè, en met name in Duitsland en in België. En volgens mij ook in Frankrijk werd het een grote hit. Kortom, het legde ze geen windeieren. Daarna nooit meer. Ja, ze hebben nog wel een liedje gemaakt, geloof ik. Maar nooit meer het grote succes geëvenaard. Hans van Vondelen, Erik de Wild, Hans Stokkermans en Peter Wezenbeek zijn inmiddels, denk ik, gewoon mannen in de 50 of de 60 inmiddels. Ja, ik studeerde in die tijd ook in Leiden en ben ze wel eens tegengekomen inderdaad. In een lokale kroeg stonden ze toen te spelen. Ik begon in 82 met een studie Engelse taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en heb dat in 1988 afgemaakt. Best wel een tijdje over gedaan met ook nog wat PR en massacommunicatie in Utrecht erbij. En mooie jaren in Leiden gehad, maar daarna heel weinig meer terug geweest naar die stad. 010, als dat eenmaal in je bloed gaat zitten, dan blijf je gewoon een Rotterdammert of eigenlijk een Schiedammert, die ook nog in Vlaardingen af en toe een beentje buiten zet. Kortom, welkom bij de jaren 80 en 90 hier op Radio Rijnmond. Nu 1986, een Oostenrijker, een grote meneer, leeft niet meer, maar heeft een aantal grote hits gemaakt. Falco met Genie.
1: Genie, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie

Ja, als ik dit zo terugluister, 1983, de Britse Bell Stars, waren dat bijna de voorgangers van de Spice Girls. Het was een leuke gezelschap trouwens, ook om te zien, maar ook om naar te luisteren. Hadden een aantal hitjes en dit was hun grootste, The Sign of the Times. Daarvoor Michael Jackson met Black or White en Falco natuurlijk. Straks in het volgende uur, op deze vrijdag 26 juni, heb ik Robbie Williams nog in de tas zitten. Ik heb Quincy Jones meegenomen, de Waterboys, met een prachtige plaat uit 1986. Hun grote hit, The Hole of the Moon. We gaan hem helemaal draaien. Bijna 5 minuten. En Natalia Imbruglia met Torn. Ook een hele bijzondere hit uit 1997 was dat. Waar ik toch mooie herinneringen aan heb. Hè. Ik zat veel in Denemarken toen. Een Deense vriendin. En heel veel Kopenhagen bezocht in die periode. Dus dat is voor mij ook een mooie flashback naar een bijzondere tijd in mijn leven. Vandaag trouwens 26 juni. Chris Isaak, die we eerder deze week ook al een aantal keren hebben voorbij horen komen vanwege zijn hits in de jaren 80 en 90, is vandaag jarig en wordt 70 jaar. Chris Isaak, binnenkort in Nederland te zien en te horen op zondag 12 juli in Weert op Bospop. Samen met onder meer Lenny Kravitz, The Counting Crows, Anouk, The Fatal Flowers, The Dawn Brothers uit Rotterdam. Kortom, van harte gefeliciteerd. Chris Isaak, 70 jaar vandaag. En dit is, ik zei net Lenny Kravitz. Ja, dit is een ex, Vanessa Paradis, 1992. Be My Baby. Geschreven door Lenny Kravitz.

0: De lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn...
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Rotterdam blijft ook de komende 4 jaar hard optreden tegen verkeersaso's, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al. Er wordt gecontroleerd met geluidscamera's en er wordt streng gehandhaafd bij mensen die dubbel geparkeerd staan. Ook worden straten sneller afgesloten als dat nodig is. Zeker in het centrum van de stad. De Meent, Witte de Wit en de Aard van Nesstraat moeten over een paar jaar al autovrij worden. Het is ook morgen nog code rood in Gelderland, Brabant, Overijssel en Limburg door de extreme hitte. De temperaturen kunnen in die delen van het land ook morgen weer hoog in de 30 graden komen met een hoge luchtvochtigheid. Daardoor voelt de hitte extra zwaar aan, ook voor gezonde mensen. In Rotterdam was vandaag een gevoelstemperatuur van 40 graden, in Lopik zelfs 42,5. Bij ons in de regio is vanaf 11 uur vanavond weer code oranje. Het aantal doden na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld naar bijna 600. Iets minder dan 3000 mensen raakten gewond bij de aardbevingen. Er zijn ook nog ruim 49.500 mensen vermist die misschien onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Het USAR-reddingsteam is vanmorgen vanuit Eindhoven vertrokken naar Venezuela om te helpen zoeken. Bij elkaar gaan er 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. En cabaretier Jochem Meijer moest veel fans teleurstellen die nog bij zijn extra voorstellingen wilden zijn. De kans om voor Rotterdam een kaartje te krijgen was minder dan 5%. Dus iedereen die er wel bij is, is spekkoper. En dat terwijl hij deze show al 3 jaar speelt. Meijer staat maar 2 keer per week op het podium door de tumoren in zijn rug. Meer kan hij ook niet aan. En naar nog grotere zalen wil hij niet om de kwaliteit van de voorstelling te garanderen. Het weer, het is zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. Het is code rood. Later vandaag wordt het iets koeler door een wind uit het westen. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is al aardig druk op de wegen. De belangrijkste meldingen vind je op de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar staat bij Hardingsveld-Giessendam een vrachtauto met pech. De afrit is daar dicht. Verkeer kan keren bij Gorkum. En op de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam 6 kilometer, 20 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
21: 80s en 90s week.
2: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Ronald van Oudheusden.
2: Radio met een grote R.

Dat was de Robert Cray Band in 1988 met zijn grootste hit hier in Nederland. Don't Be Afraid of the Dark. Goedemiddag en welkom bij een tweede uur van Rijnmond de Middeldorp op deze vrijdagmiddag 26 juni. Muziek uit de jaren 80, 90 met straks Roxette natuurlijk, The Waterboys, ik heb het al eerder genoemd. En Level 42 mag ook niet ontbreken in dit laatste uurtje wat mij betreft deze week in de 80s of 90s week. Morgenochtend hoor je me trouwens weer tussen 10 en 12. Zet de radio een keertje klem. Vanaf 8 uur hoor je natuurlijk de Jukebox met Dennis Kranenburg. Heerlijke muziek met leuke verhaaltjes tussendoor. En daarna mag ik hier op de zender zijn. Live uit het Lloydkwartier tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. En trouwens, nu we toch aan het vooruitblikken zijn, straks na vieren de vrijdagmiddagborrel, de Vrijmibo met Teun samen met Wendy. Feza is samen met Rijntjan op de tandem. Gezellig samen met een tentje naar de Brouwersdam voor Concert at Sea. Dus ongetwijfeld zullen we maandag daar een verslag van horen. Ik ben benieuwd. Ze zijn in ieder geval voor de Counting Crows daar, voor Bluff en voor Suzanne en Freek. Ach, er treden nog zoveel andere artiesten ook op daar. Dit weekend, Concert at Sea. Nu de hoogste tijd voor Robbie Williams.

Stevie Wonder samen met 98 Degrees en daarvoor de Video Kids 1984 met die vreselijke Woodpeckers from Space. Ja, geloof het of niet, maar het was echt een grote hit in Nederland. Als je dat nu terugluistert, denk je, waar waren mensen mee bezig in 1984? Nou, Robbie Williams met het prachtige Angel uit 98 heb ik ook nog voor jou gedraaid en er komt nog veel meer lekkers aan. Volgende week trouwens, in het weekend, vanaf vrijdag in Rotterdam-Noord is het de Bluegrass dat de klok slaat. 3 dagen lang een geweldig festival met heel veel leuke Amerikaanse bandjes, maar ook Douwe Bob treedt op met zijn Bluegrass vrienden en heel veel artiesten ook uit Nederland. Maar het is vooral ook een feest om op het Noordplein naar mensen te kijken. Want er komen echt bebaarde mensen op af met tatoeages en kleding uit. Ja, van die tuinbroeken met puntlaarzen en tatoeages. Ja, dat zei ik al, tatoeages en bijzondere kapsels. Kleurrijke mensen kijken voor van relatief weinig geld krijg je heel veel muzikaal moois dan live op je trommelvliezen. Vanaf volgende week vrijdag tot en met zondag het Bluegrass Festival in Rotterdam-Noord. Nu de hoogste tijd voor Quincy Jones. Was ook natuurlijk als producer betrokken bij heel veel muziek uit de jaren 80 en 90. En in 1981 had hij zelf een hit met I No Corrida.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

iedereen dacht in 1997 dat er komt nu een hele rits met hele grote hits van deze nieuwe zangeres uit Australië, Natalia Imbruglia. Maar het bleef toch het grote succes althans steken bij Thorn. We hoorden net ook nog in 1986 die geweldige Waterboys voorbij komen met The Hole of the Moon. En Roxette kwam ook nog voorbij met It Must Have Been Love. Hier op Radio Rijnmond nog even en dan gaan we weer over naar Afslag Rijnmond. Ik heb nog een paar plaatjes uit de jaren 80 en 90 in de tas zitten. 1984 nu, Giorgio Moroder, een bekende producer die in de jaren 70 al bijvoorbeeld met Donna Summer natuurlijk I Feel Love furoren maakte. Daarna ook met Blondie hits. Afijn, hij heeft met heel veel artiesten samengewerkt en zette ook af en toe zijn naam op het labeltje. Bijvoorbeeld onder deze single, Together in Electric Dreams, dat hij samen maakte met Phil Oakey. En die kennen wij weer als zanger van The Human League. Dat ook een aantal grote hits had in de jaren 80. En zometeen ook nog Level 42. Wat denk je daarvan? Lekker toch?

Dat was Forever Now, 1994. De Britse band Level 42 natuurlijk, onmiskenbaar. Niet hun grootste hit in Nederland, maar wel een hele lekkere plaat om weer eens terug te luisteren. En dat is ook de bedoeling natuurlijk, hè? Dat je ieder uur wel een keer verrast wordt. Dat je denkt, oh ja, dat is waar ook, die hadden we in de jaren 80. Die heb ik ook nog uit de jaren 90 op mijn trommelvliezen staan. Het was een feestje om de afgelopen dagen jullie mee te nemen op een soort tijdreis door die twee decennia, jaren 80 en 90. Morgenochtend tussen 10 en 12 draai ik ook weer gewoon muziek van nu. En ook nog wel wat lekkers uit de jaren 70 natuurlijk. Hè? Dus dan gaan we weer full monty op alle decennia los muzikaal. Ik wens jullie een hele mooie vrijdagmiddag. Veel plezier zometeen bij Teun en Wendy. Vanavond de afterparty met... even kijken, is dat Marion Keten vanavond? Ja, volgens mij wel. Marion Keten doet het vanavond tot 9 uur. En morgen tussen 10 en 12 hoor je mij weer met lekkere muziek. En leuke tips voor het weekend en de dagen daarna. Wat heb ik nu nog klaarstaan voor je? Oh ja, je kan vanavond ook nog voetbal kijken. Hè? Om 9 uur 2 potjes. Tegelijkertijd Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak. Voor de liefhebbers. En laten we Oranje gewoon blijven steunen. Ook de komende dagen. Ik hoop dat je het goed doet in de voetbalpool. Mijn pool is, gaat redelijk, moet ik zeggen. We gaan een punt zetten. In ieder geval 1988. Dat was het jaar dat Oranje kampioen werd. Dat kan geen symbolische jaartal zijn natuurlijk. Ja, dat was een goed stel. Geldt ook voor Eric Clapton en zijn vrienden. Dit is Wonderful Tonight. En ik zeg bye-bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
13: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
12: Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee?
13: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Goedemiddag, 4 uur op de klok. Je bent bij Rijnmond. Afgelopen week, Wendy, ben ik even met mijn neus op de feiten gedrukt. Nou, het is echt waar. Hoop paniek, hoop benzinekosten, ook dat.
16: Oh jee.
15: Maar wat het dan is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws te krijgen van Mario Kwaaitaal. Mario, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Op zolder van een huis in Schiedam is brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten. Mensen uit de huizen ernaast aan de Buisbaloosingel moesten ook uit voorzorg hun huis uit. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Mede door de droogte is er daarom veel brandweer opgeroepen. De brand is ook moeilijk te bereiken. Op beelden is te zien dat er witte rook door de dakpannen heen komt. Papendrecht wil de komende 4 jaar opvang bieden aan 0 asielzoekers. Want dat is wat de kiezer wil, zeggen VVD, PVV en Onafhankelijk Papendrecht in het coalitieakkoord. De huidige overeenkomst met het COA wordt daarom ook niet verlengd. Nu is er nog plek voor 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers aan de Weteringssingel in Papendrecht. Maassluis kwam eerder ook al met een akkoord om 0 asielzoekers op te vangen. Op de Erasmus Universiteit werden vandaag alle lessen en tentamens geschrapt door de hitte. De meeste gebouwen op de universiteitscampus waren ook dicht. De parkeergarage en kinderopvang bleven wel open. De tentamens die vandaag afgenomen moesten worden, worden op een ander moment ingehaald. De buitenactiviteiten en evenementen van de Erasmus Universiteit gingen ook niet door. En ondanks de extreme hitte blijven militairen van de landmacht gewoon trainen. Defensieminister Jessogus zei bij de ministerraad dat het programma wel wordt aangepast. Zo wordt er niet geoefend met licht ontvlambare munitie en ook wordt kleding aangepast. Bij een oefening in Duitsland werden de beschermende delen uit de vesten gehaald. Dat scheelt een paar kilo en ook heel veel warmte. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Moet ik natuurlijk wel mijn schuif openzetten, anders hoor je me niet. Mario, dankjewel. Dan de ANWB file-informatie, Wendy. Waar staat het stil?
16: Nou, het is eigenlijk nog hartstikke rustig op de weg. Je krijgt van mij de twee langste files. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Arkel. 4 kilometer, een dikke 5 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer, 5 minuutjes.
15: Sta je daar, sterkte met de hitte, dat sowieso. En vele veilige kilometers namens ons, uiteraard. Het was donker. Het was stil, eenzaam. Ik was in totale paniek deze week. Maar waardoor dat komt, dat hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
25: 80s en 90s week.
24: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond. Met Teun Willems.
24: Radio met een grote R.

0: Een hele goede middag. Ik ben Teun Willems. Welkom bij het slotstuk van de 80s en 90s week hier op Radio Rijnmond. Nog 3 uur lang wordt je woonkamer of auto of waar je dan ook aan het luisteren bent gevuld met het verkoelende geluid uit de jaren 80 en 90. En daarbij natuurlijk ook het frisse stemgeluid van Wendy Hogendijk.
1: Het frisse stemgeluid.
0: Goed, hè? Ja, daar heb ik over nagedacht.
1: Heb je een mooi bedacht.
0: Hey, goedemiddag, hoe is het?
1: Hey, ja, nou, goed wel.
0: Ja?
1: Misschien een beetje flauw om te zeggen, maar een beetje warm.
0: Ja, het is warm buiten.
1: Een beetje warm.
0: Ja, ja, mocht het je nog niet opgevallen zijn, het is heel erg warm buiten.
1: Ja, het is hier nog wel redelijk te doen, maar op weg naar de studio op de fiets kwam ik wel een beetje als een gesmolten ijsje hier binnen.
0: Het is verschrikkelijk. Het is echt bloed en bloed en bloed. Maar goed, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje wat dat betreft.
1: Dat is zo. Dus het verbindt ons wel weer. Hè? Want we hebben meteen een praatje op straat om het over te hebben.
0: Zo is het ook wel weer. Dit is, normaal gesproken is het weer echt een dooddoener. Hè?
1: Ja, van,
0: wat vind je van het weer? Maar nu is het echt een talk of the town. Zeg.
1: Oh, absoluut.
0: Het is warm buiten.
1: Hoe is het met jou?
0: Ja, prima. Warm ook. Verder. Maar veel erger, Wendy, ik was in complete paniek afgelopen week. Want wat gebeurt er nou? Ik reis 's nachts naar huis van een afspraak waar ik was geweest. En mijn navigatie valt uit.
1: Oké. Okay.
0: Nou is dat normaal gesproken niet zo'n groot probleem. Omdat je dan in principe weet hoe je naar huis moest rijden. Nou komt nu het gênante gedeelte van het verhaal. Ik wist totaal niet meer hoe ik nou naar huis moest rijden. Ik ben altijd zo gefocust op gewoon op wat er op de radio is. En dan volg ik dat blauwe lijntje die af en toe ook zegt. Nou, over 150 meter sla links af. Nou, dan doen we dat over 150 meter. Maar ik...
1: Maar dit was een route die je dan wel vaker hebt gereden?
0: Dit was een route die ik wel vaak heb gereden. Moet ik er wel aan toevoegen. Er waren wat wegafsluitingen. Dus ik moest een paar keer eraf eerder waar ik er nog niet eerder af was geweest. En ik was gewoon in complete paniek. Dus ik heb uiteindelijk maar... Ja, het is echt heel gênant. Dat durf ik best toe te geven. Heb ik echt rondjes gereden tot ik iets van een punt van herkenning zag. En vanaf daar heb ik de route terug naar huis gevonden. Ik heb er zo'n 3 kwartier langer over gedaan dan dat normale bedoeling was.
1: Oh nee, en ook nog midden in de nacht.
0: Ja, ook dat nog 's nachts. Dus de benzinetank was behoorlijk leeg. Ik voelde mij helemaal eenzaam en alleen, want je kan ook niemand bellen, want de telefoon is leeg.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk ook gewoon echt met gêne deed ik dan de sleutel weer thuis in het slot. Want ik denk, wat ben je nou voor sukkel dat je niet weet hoe je naar huis moet rijden?
1: Nou, het zet je wel even aan het denken inderdaad. Van je volgt inderdaad gewoon het blauwe lijntje heel braaf. Maar
0: zeker,
1: je bent helemaal verloren zonder.
0: Ja, ik was helemaal echt helemaal de weg kwijt. Bracht mij wel tot de vraag eigenlijk. Vind ik wel leuk. Weet jij nog naar huis te komen zonder Google Maps? Ik volg dus trouw het blauwe lijntje en de stem die zegt wanneer ik links of rechtsaf moet. Niet de beste methode, kan ik je bij deze adviseren. Maar weet jij nog de weg naar huis te vinden als je gewoon ergens in Nederland rijdt en de navigatie valt uit? Of ben je net zo afhankelijk van het stemmetje als dat ik dat ben? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Wij zijn hartstikke benieuwd. Het allerbelangrijkste vandaag natuurlijk de 80's, de 90's muziek. En die ga je hier horen van Jimmy Cliff en Libo M. Dit is... Groenland.

0: dat fluitende stemgeluid van Mariah Carey. Ik heb het één keer in mijn leven gehaald. En dat was toen ik mijn teen zo ongelooflijk hard stoot. Dat ik spontaan een paar octaafjes omhoog schoot. Dat was echt niet normaal, was dat deed pijn, joh. Mariah Carey hoorde je met Dream Lover hier op Rijnmond. Heb jij nou een plaat trouwens uit de jaren 80 of 90 die je heel graag zou willen horen? Je weet ons te vinden, hè? In de Rijnmond app. Je bent meer dan welkom. Laat het eventjes weten. Vinden wij alleen maar leuk. We moeten het eventjes hebben over muziek, wat we wel vaker doen hier zo op Radio Rijnmond, Wendy. En daarvoor gaan we terug in de tijd. 27 jaar terug, om precies te zijn, naar het jaar 1999.
1: Was je toen al geboren?
0: Toen was ik nog niet eens een stoute gedachte, denk ik. Nee, ik was toen nog niet geboren. Nee. Ik ben pas in 2001 geboren. Maar het jaar 1990 is wel het jaar waarin Big Brother voor het eerst op televisie kwam. Ook Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, draaide in de bioscoop. Was echt een enorme film, super populair. Werd echt met open arm ontvangen. Ook het programma wat nu nog steeds op tv is. Wie is de Mol?
1: Echt waar, joh? Is het programma al zo oud?
0: Ja, maakte zijn debuut op de Nederlandse tv. Naar Australië gingen ze toen, die BN's. Was het eerste seizoen, Wie is de Mol? En natuurlijk, laten we het niet vergeten, hè, Feyenoord werd landskampioen. Ook een hele belangrijke. Buiten was het toen een stukje koeler dan dat het nu is. 22 graden gemiddeld. Eigenlijk wel het perfecte weer voor een terrasje, naar het park. Een stukje rijden met de ramen open en de radio eigenlijk net ietsjes te hard aan. En wat hoorde je dan uit die speakers komen toen de tijd? Deze plaat. Een remix van Funkstar Deluxe. Van natuurlijk Bob Marley. The Sun is Shining. En dat doet hij zeker ook hier op Radio Rijnmond tijdens de 80s en 90s Week. En ook een beetje buiten. Dat dacht ik wel.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigelijk.
0: En nu.
4: Wordt helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je tenen.

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
1: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Bakfiets, kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam...

0: zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Half vijf, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje. Code rood vandaag. Het is warm. Mensen werden geadviseerd, blijf thuis. Is dat ook te merken bij de files?
2: Nou ja, dat is zeker te merken. Want er staan op dit moment geen files. Dus je kunt gelukkig lekker doorkarren.
1: Kijk, dat is lekker. Nou, waardoor zijn er geen files? Het is dus warm, hè? En vanavond ook nog lang warm. Ook de nacht verloopt met minima rond de 22 graden. En is er een kleine kans op een onweersbui. Morgen opnieuw tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En er is heel veel zon met morgenavond kans op een zware onweersbui. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Een brand in een dak in Schiedam is misschien ontstaan doordat dorre bladeren in de dakgoot spontaan in brand vlogen door de hitte. Het gezin dat op het adres woont aan de Buisbaloosingel kan vannacht niet thuis slapen. De brandweer moet delen van het dak slopen om er zeker van te zijn dat de brand uit is. Bij het hoogste gebouw van Peking in China is een klein vliegtuigje naar binnen gevlogen. Het is niet bekend of het opzet was of een ongeluk. Het gaat om een vliegtuigje waar twee mensen in konden zitten. Het gebouw waar die naar binnen vloog is ruim twee keer zo hoog als de Zalmhaventoren in Rotterdam. En de oranje bus op het WK voetbal in Amerika is begonnen aan een reis van zo'n 1800 kilometer. Ik denk dat dat zelfs nog wat meer moet zijn, dat ik het verkeerd heb omgerekend. Maar hij moet helemaal van Kansas City naar Monterrey in Mexico. In Kansas speelde het Nederlands elftal gisteravond. En in Mexico, daar is de volgende wedstrijd. Voor ons dinsdagochtend vroeg om 3:00 s'nachts tegen Marokko dus. Met een normale auto duurt die rit zo'n 17 uur. Maar de bus zal er wel iets meer tijd voor nodig hebben. Het is ook niet meer de nieuwste bus, want hij was er in 2004 al bij tijdens het EK voetbal in Portugal. Vorige week stond hij ook nog met pech langs de kant voor de wedstrijd tegen Zweden.
1: Zo, de knetter. Ze moesten van Kansas waar naartoe?
3: Naar Monterrey in Mexico.
1: Monterrey, kijk, on the go. Hè. Dat is hartstikke leuk als Google Maps een keertje mee wil werken. Zou heel fijn zijn.
3: En 1800 kilometer is volgens mij geen 17 uur...
1: Is dat het in mijl?
3: Ja, dat kreeg ik dus ook.
1: Ja, nou in ieder geval 1563 mijl.
3: Nou, dan zou het best wel 1800 kunnen zijn.
1: Zoiets, hè?
3: Ja.
1: Lang van kort, heel ver weg.
3: Ik heb medelijden met die buschauffeur.
1: Ja, goeie s'mores. Ik hoop dat ze airco hebben.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: En jij ook trouwens, want de muziek houdt je misschien ook wel een beetje cool. Maar het is buiten wel echt bloed en bloed en bloed.
4: Radio met een grote R.

0: Sash het zo lief vraagt. Blijven we nog 2,5 uur. Stay, hoorde je op Radio Rijnmond. Wij hadden het zojuist, Wendy, over het feit dat ik naar huis reed van een afspraak en dat mijn Google Maps, mijn navigatie, uitviel en dat ik eigenlijk totaal niet meer wist hoe ik moest rijden. Vrij gênant, maar de vraag was, weet jij nog zonder navigatie naar huis te rijden? We kregen wel een leuke reactie.
1: Ja, Ruud die appte dat hij eigenlijk altijd zonder navigatie heeft gereden in Nederland. En vroeger gebruikte hij is al iets ouder, want vroeger gebruikte hij het bekende stratenboek. En dan moest je van tevoren kijken hoe je moest rijden. En op de terugweg nam hij dan altijd een andere route. Dat is natuurlijk super slim.
0: Zo, dat is wel een goeie. Ja, want dan weet je op twee manieren heen en weer te rijden.
1: Ja, precies.
0: Dat is handig.
1: En hij zegt dus, als het nodig is, weet ik me eigenlijk altijd wel aardig te redden. Alleen in het buitenland gebruikt hij dan even navigatie.
0: Snap ik. Zijn ook wegen waar je niet super vaak komt. Begrijp ik wel. Ik weet nog wel van vroeger als ik achter in de auto zat, dat mijn ouders zaten te klooien met...
1: En met zo'n TomTom nog.
0: Nou, eerst met kaarten. Gewoon.
1: Oh ja.
0: En dan echt helemaal onder de markers en weet ik het al wat voor vakanties daarvoor. En dan moest je maar raden.
1: Kibbelen met elkaar.
0: Nou, echt inderdaad. En dan weer verkeerd gereden, maar goed. En toen, inderdaad, kwam dus de TomTom. Maar de eerste versies van de TomTom, als je er eentje hebt gehad, dan weet je het, dat werkt ook.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, die zeiden dan gewoon, als je midden op de snelweg stond, zei die, over 50 meter linksaf. En dat kan helemaal niet. Dus die weg bestond niet. En weet ik het allemaal wat. Gelukkig vandaag de dag zijn ze allemaal een stukje beter. Kan je er ook op vertrouwen?
1: Nou ja, gelukkig kan je erop vertrouwen, maar dus minder op jezelf.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Dus ik ben echt ongelooflijk stik jaloers op Ruud, dat hij het gewoon allemaal uit zijn hoofd weet. Ik ga mezelf ook uitdagen. Ik ga gewoon wat vaker gewoon van tevoren op het kaartje kijken en het gewoon proberen.
1: Stratenboekje B.
0: Denk het wel. Goed, zaterdag 11 juli is het in Ahoy weer zover, Wendy. Dan zullen de instrumenten veelvoudig gebruikt worden door muzikanten tijdens een jazzfestival hier in Rotterdam. En het leuke is, als je nou vaker naar Radio Rijnmond luistert, dan weet je, je maakt kans op 2 kaarten voor dat jazzfestival. Heb je nou gewonnen bij 1 van de spelletjes deze maand, dan maak je dus kans om erbij te zijn. Hou de telefoon dus in de gaten. Ben je een van die winnaars? Hou die telefoon bij je, want binnen nu en 5 minuten kan je gebeld worden. 5 minuten gevuld met deze man. Dit is Will Smith. Get in jiggy with it.

0: acteren, dansen, een flinke tik uitdelen, dat kan hij ook. En dus ook muziek maken. Je hoorde Getting Jiggy With It op Radio Rijnmond van Will Smith natuurlijk. Die ons brengt bij ja een toch wel memorabel moment elke vrijdag aan het eind van de maand weer. En dat is namelijk Wendy.
1: Ja, dat is de maandprijsuitreiking.
0: De maandprijsuitreiking, zeker. Een piano, een contrabasje, een drum, een saxofoon, een trompet, een trombone, een gitaar, klarinet en soms ook een orgel. Nee, ik heb het niet over de voorraad van de lokale instrumentenwinkel. Het zijn de instrumenten die samen het geluid van jazz kunnen produceren. En dat is precies waar die maandprijs over gaat. Een enorm jazzfestival wat weer aan zit te komen in juli in Ahoy. Je kent het vast wel. En wij mogen 2 kaarten weggeven voor 11 juli. Ja, we kunnen er lang of kort over praten. Maar misschien kunnen we maar beter gewoon grabbelen.
1: Ja, ik ga grabbelen.
0: Ja, ga jij
1: grabbelen. Oh, en dan vind ik het zo spannend of ze ook meteen de telefoon opnemen. Oké, zeg jij maar stop.
0: Stop?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Er is een loodje gepakt.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Er wordt naar gekeken.
1: Gelukkig mijn brilletje opgezet.
0: Is het nodig, ja?
1: Ja, helaas wel, ja.
0: Ik zei het al, hè. Het is een heel groot jazzfestival hier in Rotterdam. In Ahoy. Er komen toch wel gave mensen ook over de vloer. Dus ben je nou geïnteresseerd in jazzmuziek? Heb je meegedaan met een spelletje? Dan wordt het toch wel een momentje of je mee kan doen. Eens even kijken of die gaat werken, hoor. Wordt er opgenomen of niet? Het blijft toch een momentje altijd. Hangt er iemand? De telefoon gaat over. Ja. De telefoon gaat niet meer over. Lukt het, Wendy? Oh, de telefoon gaat weer over.
1: Sorry, verkeerde knopje, maar hij gaat nog over, hè?
0: Hij gaat nou over. Ik hoop dat we het opgenomen.
1: Spannend.
0: Wordt stil. Zou toch lullig zijn als er nu niet wordt opgenomen?
2: Annette, kan je oproep niet beantwoorden op dit moment?
0: Helaas, Annette.
2: Laat een bericht achter na de toon.
0: Hallo Annette, dit is Teun van Radio Rijnmond. Wij hebben heugelijk nieuws, alleen we moeten je ook teleurstellen, want je hebt de telefoon niet opgenomen. Dus we moeten de maandprijs helaas toch aan iemand anders gaan geven. En dat gaan we zo doen.

0: 80s, 90s week. Dus het beste uit die jaren. En deze is aangevraagd door Natasha Nooit Meer. Love Game Level 42 hoorde je op Radio Rijnmond. Gaan we het gewoon nog een keer proberen, Wendy? We gaan gelijk beginnen. Want we gaan gewoon weer grabbelen. We gaan er geen touwtjes omheen winden. We willen gewoon een winnaar vinden voor de maand.
1: Hoor je me grabbelen?
0: Ja, er wordt flink gegrabbeld.
1: Zeg maar stop.
0: Stop.
1: Eeuw. Oeh. Deze is het. Oké, daar gaan we weer.
0: We probeerden net iemand te bellen, maar die nam de telefoon niet op. En luister je vaker naar Radio Rijnmond, dan weet je het, hè, hoe de hazen lopen. Neem je niet op, dan is het jammer. Ja, dat is misschien een hele harde manier van die dingen benaderen. En toch werkt het gewoon zo. Dus we gaan nu gewoon opnieuw iemand bellen in de hoop dat er wordt opgenomen. Eens even kijken. Gaat de telefoon over? De telefoon gaat over. De telefoon gaat niet over. Er wordt niet opgenomen. Lukt het, Wendy?
1: Nee, hoe kan het nou? Het gaat niet over.
0: Technisch mankementje.
1: Oké. Nog één keer.
0: Er wordt gewoon nog een keer geprobeerd. Het gaat gewoon nog een keertje doen. We blijven nou gewoon wachten tot er iemand opneemt, hoor. Want dat is wel leuk. Ja, de telefoon gaat over. De telefoon gaat nou over.
2: Dirk, goedemiddag.
0: Een hele goede middag. U spreekt met Teun Winners van Radio Rijnmond.
2: Ja.
0: Weet u wat dat betekent?
2: Nee.
0: Het betekent?
2: Ja, ineens wel.
0: Ja, en wat is het dan?
2: Ik lag even op bed, in verband met de warmte.
0: Ja.
2: Ik denk dat ik met mijn vrouw naar het North Sea Jazz Festival ga.
0: Maar natuurlijk mag dat, jazeker.
2: Wauw!
0: Ja, dat is echt lekker wakker worden, hè?
2: Ja. dus vandaar.
0: Ik hoef ook niet meer te vragen met wie je gaat, want het is met vrouw.
2: Ja, dat denk ik wel. We zijn ook nog nooit geweest en mijn vrouw die zei van ja. Ik weet het niet, jazz. Ik zeg, ja, maar het is maar net aan wie er optreedt. Want dat jazz is natuurlijk. Het is niet allemaal jazz uit de jaren 20.
0: Nee.
2: Van vorig jaar. van vorige eeuw. Ja. Dus, wat gaaf.
0: Ja, wat leuk, hè. Gefeliciteerd. We gaan alle kaarten en dat soort dingen jouw kant op sturen. Heel veel plezier. Sterkte met de hitte.
2: Ja, want vanochtend... ik had vanochtend al prijs bij Ruud de Boer, dus...
1: Nou, het is je geliefdag.
0: Het is je geliefdag.
2: En ik was oppasopa vandaag, dus ik heb een hele geslaagde dag.
0: De dag kan niet meer
1: heerlijk.
0: stuk.
1: Gefeliciteerd, Dirk.
0: Gefeliciteerd.
2: Hey, dankjewel.
0: Hoi.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: 1:05, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. De zweetklieren draaien overuren deze dagen met hoe warm het is buiten en ook binnen vaak. We hebben er allemaal last van, ook onze trouwe viervoeters, gevleugelde vrienden en snorhaardragende dierenvriendjes. En heb jij nou die ene tip om je huisdier gewoon echt lekker koel te houden met dit weer? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. We horen het allemaal na het nieuws van Mario Kwaaital. Mario, een hele goede middag.
14: Goedemiddag. In de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee wordt per direct flink gesneden in het aantal busritten. Er zijn zoveel chauffeurs ziek dat er tot begin van de vakantiedienstregeling per dag 70 bussen niet rijden, vooral van en naar Rotterdam-Zuidplein. Er is een regeling dat mensen extra betaald krijgen als ze extra werken. Dat heeft wel een klein effect, maar is niet genoeg om volgens het boekje te rijden. Er komt na de zomer wel een lading nieuwe chauffeurs aan. De A20 gaat op de Giessen brug terug van 3 naar 2 rijstroken. Dat is nodig omdat de brug niet meer aan de normen en eisen voldoet. Als dat is gebeurd, mag zwaar verkeer er ook weer overheen op de Giessen brug. Door het aantal rijstroken te verminderen worden de randen van de brug minder belast. Het kan tot 2 jaar duren voor de brug is gerepareerd en het verkeer er weer normaal overheen kan. De brug voor langzaam verkeer wordt voorlopig 1-richtingsverkeer. Op een dak aan de Buis Balotsingel in Schiedam was brand doordat dorre bladeren in de dakgoot spontaan in brand vlogen. De brand woedde daarna ook onder de dakpannen, maar is niet naar binnen geslagen. Toch kunnen de bewoners vannacht niet thuis slapen. Er moeten delen van het dak gesloopt worden om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is. De buren moesten ook hun huis uit, die kunnen vannacht waarschijnlijk wel thuis slapen. En door de hitte gaan er met bosjes treinen kapot van de NS. Dat zijn er nu zoveel dat NS het niet meer binnen een dag kan repareren. Vaak gaat het om airco's die het niet meer aankunnen. Er reden uit voorzorg al minder treinen omdat NS de problemen zag aankomen. Vooral dubbeldekkertreinen zouden extra gevoelig zijn voor problemen met de airco. Daar moeten over de lengte van een trein 2 verdiepingen worden gekoeld. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Nou, met al die hitte is in ieder geval nog wel goed nieuws. En dat is namelijk de fileinformatie.
15: Ja. Dat is heel kort, maar krachtig. Ja. Er staan geen files, dus lekker doorkachelen.
13: Kijk, dat is lekker. Geen files, wel warmte. En wij vragen ons af, hoe koel jij je huisdier nou het beste af? Laat het even weten in de Rijnmond-app.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
18: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
19: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
22: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
25: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond. Met Teun Willems.
1: Radio met een grote R.

0: van het album Sign of the Times. Jij weet misschien wel dat er ooit een concertfilm van is gemaakt. Het geluid van die film, dat komt rechtstreeks uit het Ahoy. En dan hoor ik je denken, god, dat geluid, waarom eigenlijk niet het beeld? Want het is een film. Nou, Prince zelf vond de beeldkwaliteit te slecht. Dus toen heeft hij uiteindelijk een optreden nog een keer gegeven. Ergens in Engeland, dacht ik. En daarvan heeft hij het beeldmateriaal gebruikt. Maar het joelende publiek en het geluid komt allemaal uit Ahoy. Dus dat is wel leuk. Toch een Rotterdams linkje met Prince. Goedemiddag, dit is Rijnmond. Je bent bij de middagshow Afslag Rijnmond. De Vrijmibo-editie met mij, Teun Willems en Wendy Hogendijk aan de overkant. Hallo daar.
1: Hey, hallo.
0: Hallo. Hey, in het kader van open deuren intrappen, het is warm buiten. Voor ons mensen is het afzien. Maar wij kunnen in principe wel voor verkoeling zorgen zelf. Door even een glas water te pakken, ons even onder de douche te zetten.
1: Ja,
0: de
1: of je voeten in een koud padje.
0: In een tentje, dat schijnt ook goed te werken. Je voeten reguleren dus heel goed je temperatuur. Dus als je die een beetje laag houdt, dan gaat de rest van het lichaam vanzelf wel een beetje mee. Kunnen wij allemaal zelf bepalen, maar bij huisdieren is dat lastig. Die kunnen je aankijken, die kunnen misschien miauwen, blaffen, piepen, maar je weet nooit echt wat
1: heel hard hijgen.
0: Ja, dat soort dingen. Hoe doe jij dat? Want jij hebt een hond.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik zal eerst vertellen hoe ik het niet doe, want ik kreeg laatst wel die tip.
0: Ja.
1: En dat is dus een hele slechte tip. Iemand zei, je moet een handdoek nat maken, koud maken, nat maken, ja. En dan over je hond. Dan heeft hij een koud, dan hou je hem koel op die manier. Nou, dan denk je, dat is op zich best logisch, maar dat is dus echt een heel slecht idee, want die handdoek die neemt heel snel de lichaamstemperatuur over van de hond. En in plaats van te koelen werkt dat dan dus als een isolerende deken. En dan houdt het juist de warmte vast. Dus geen natte handdoek over je hond neerleggen, maar leg je hond erop.
0: Ja, nou ja, als je nu kijkt via de Visual Radio, dan kan je zien hoe jouw hond,
1: Tigootje,
0: op een handdoek zit. En dat dus, hij kijkt wel een beetje droevig.
1: Hij kijkt heel droevig, ja. Het is, dat vindt hij een minder goed idee zo te zien.
0: Ach ja, mag ik even drukken. Hij koelt er wel vanaf. Dat is in ieder geval de bedoeling.
1: Ja, dus pootjes, net zoals bij mensen eigenlijk, maar dan de pootjes en de buik koud houden. En dan dat is eigenlijk het beste wat je kan doen.
0: Ja, we hebben nog meer reacties van mensen die laten weten hoe ze hun diertjes koud houden. Bijvoorbeeld van Vivian Maas, die zegt, ik heb 2 grasparkieten en ik douche dan af met mijn plantenspuit. Dat vind ik ook wel leuk. Het lijkt me wel grappig hoe vogeltjes zich wassen. Dat vind ik altijd zo aandoenlijk. Een beetje dat schudden en dan hun hoofd onder water. En als je nu dus nogmaals meekijkt via de Visual Radio, dan zie je een kooitje met daarin de 2 grasparkietjes van Vivian Maas. Geen huisdieren. Nog wel een leuke reactie is die van Danny. Toch, Wendy?
1: Ja, Danny die heeft een, hoe noem je dat? Zo'n zonnescherm in zijn auto met Afslag Rijnmond erop. Dus dat is natuurlijk helemaal gezellig.
0: Op die manier blijf je ook lekker cool in de auto. Goh, heb jij nou ook een tip die wij nog niet genoemd hebben? Of juist wel? Of heb jij een huisdier die lekker aan het afkoelen is? En hoe koel je je huisdier dan af? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. En een fotootje is altijd leuk.

0: Vanaf de metro hier naar de studio lopen voelde ook een beetje als Knocking on Heaven's Door. Goeie smorgen zeg, de zwarte stippen kwamen vooral heel snel om de hoek kijken van de hitte. Guns N' Roses hoorde je op Radio Rijnmond natuurlijk. Waar het ook vaker warm is in Latijns-Amerika, Wenne. Jij bent er wel eens geweest, volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, in verschillende landen. En ik moet zeggen, Zuid-Amerika is wel mijn favoriete continent. Ja,
0: lekker eten ook.
1: Zeker. Ceviche. Oh.
0: En wil je nou een klein beetje van dat lekkere eten hier in Rotterdam kunnen ervaren? Dan moet je op de Botersloot in Rotterdam zijn, bij restaurant Morena. Het restaurant maakte deze week bekend dat ze op 5 juli de zaak gaan omtoveren tot een compleet stukje Andesgebergte. Inclusief een hele bijzondere gastenlijst. Farouk, wie staat er op de gastenlijst?
2: Dat zijn alpaca's.
0: Alpaca's. Hoe kom je nou op dat idee?
2: Ja, alpaca's wonen in Zuid-Amerika. Toch wel een beetje de dieren van dat continent. Mm-hmm. Als symbool.
0: Ja. Dat snap ik, maar dan moet je ze ook nog in je restaurant krijgen. Waarom zou je ze in je restaurant halen?
2: Ja, nou, we hebben ze eerder in ons restaurant gehad. Mm-hmm. En ze komen nu op het terras, dus buiten. Mm-hmm. En dat doen we nog een keer, omdat onze gasten gewoon echt helemaal gek op die dieren zijn.
0: Ja.
2: Mensen houden sowieso van dieren, maar dit zijn echt wel hele leuke, lieve, grappige en vooral nieuwsgierige dieren.
0: Mm-hmm. Je zei het zelf ook al, vorig jaar had je het ook, de alpaca's in het restaurant. Er kwam toch ook wel wat commentaar op, dat mensen zeiden van, nou, die beestjes die horen daar misschien niet. Heb je daar iets mee gedaan, of niet?
2: Ja, absoluut. Dus vorige keer was er toch wel een beetje een relletje over ontstaan. Hoewel echt de overgrote meerderheid van de mensen toch echt super enthousiast was. Maar ja, en weet je, terecht, hè. Dus mensen stelden vraagtekens bij dierenwelzijn. Mm-hmm. Maar goed, ja, dit zijn dieren waar sowieso echt heel goed voor gezorgd wordt. Ja. Hè, door Alpaca Country, dat is dus de alpaca boerderij waar ze staan. Hè, professionele organisatie. En dat zijn ook dieren die gewoon zo opgegroeid zijn, getraind zijn. En ze doen bijvoorbeeld ook kinderfeestjes. Ze komen ook wel eens in bejaardenhuizen. Je kan een high tea doen met de alpaca's. ze zijn echt aan mensen gewend.
0: Okay.
2: En we dachten nu, hè, weet je, we lanceren onze nieuwe kaart. En toen leek het ons een goed idee om het nog een keer te doen. Maar dan inderdaad met de kritiek die mensen hadden, om echt nog beter te laten zien dat het ook verantwoord kan.
0: Mm-hmm.
2: Dus hebben gewoon wat extra maatregelen genomen. Onder andere dat ze dus buiten staan. En ze hebben een beetje stro en ze staan op een afgesloten deel van het terras, waar mensen niet zomaar rond kunnen lopen.
0: Okay.
1: Oh, precies. Ja, want als je dus lekker op het terras zit en je bestelt iets van de kaart, dan hoef je niet bang te zijn dat ze dan dus op je bord tuffen.
2: Tuffen hebben ze vorige keer ook niet gedaan. Ik weet dat ze de lama's staan daar bekend om. Ja. En alpaca's misschien ook wel.
0: Ja.
2: Maar ze zijn wel heel erg geïnteresseerd in het eten wat op de bordjes ligt. Dus en ze hebben natuurlijk hun eigen eten. Dus maar dat zal niet gebeuren.
0: Als ze goed hun best doen, dan krijgen ze dus ook iets van die nieuwe kaart mee.
2: Nou, ze kunnen er wel aan snuffelen misschien, maar ze gaan het niet eten. Nee, ze hebben hun eigen voer.
0: Gelukkig, Farouk. Hey, ontzettend bedankt dat je eventjes met ons wilde bellen over toch wel die best wel bijzondere gasten.
1: Gastenlijst.
2: Ja, nou, kom kijken, zou ik zeggen. 5 juli om 1 uur.
1: Leuk, gaan we doen.
0: Oké. Okay. Dankjewel, fijn weekend.
2: Hoi, groetjes. Zelfde.

0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op.

0: Nee, geen rijtjes, geen file. Gewoon lekker doorrijden.
1: Kijk, dat is lekker. Dan kunnen wij gaan kijken naar boven toe. Waar het waarschijnlijk strak blauw is. Want het is bloedheet vandaag, Stefan.
2: Het is zeker bloedheet. Hele goede middag. Ja, er kwam wel wat sluierbewolking voor vandaag. Ja, en die temperaturen zijn behoorlijk opgelopen. Het warmst in de regio was Hoek van Holland. Daar werd het, even goed kijken. Ja, hier staat het. 36,9 graden.
1: Oei, oei.
2: Dat is natuurlijk uitzonderlijk warm. Ook Rotterdam was ruim 36 graden. Ja, een hoge luchtvochtigheid vandaag. Veel zon, weinig wind. Ja, en die combinatie maakte het extreem warm. Waardoor het KNMI dus die code rood heeft afgegeven. Die is geldig tot vanavond 11 uur. Daarna gaan we over in een code oranje. Maar goed, er zal voor ons weinig verschil uitmaken, want het blijft gewoon warm. Ook vanavond nog lang warm. Aan het einde van de avond en vannacht een hele kleine kans op een lokale onweersbui. Misschien dan vooral in het oosten van de regio, maar het lijkt verder wel droog te blijven. Opnieuw een tropennacht. Temperaturen van 22 of 23 graden vannacht. Maar dat is pas aan het einde van de nacht als je wakker wordt. Dus daar hebben we ook niet heel veel aan. Het is gewoon echt weer peentjes zweten vannacht. Slecht slapen. Morgen opnieuw een tropisch hete dag. 31 tot 35 graden morgen opnieuw. Zweten geblazen, puffen geblazen. Opnieuw een hoge luchtvochtigheid. Code oranje dan. En dan krijgen we morgenavond waarschijnlijk vanuit het zuiden ook nog eens te maken met een aantal zware regen- en onweersbuien. Om deze periode weer mooi af te sluiten, kunnen we wel zeggen.
1: Kijk.
2: Dus dat is het voor nu eventjes dan en morgen.
1: Wat een hitte, man. Goeiedag.
2: Ja.
1: Hebben we daarna iets van uitzicht op wat minder?
2: Nou, gelukkig wel, zou je al zeggen. Want ik denk dat veel mensen dit toch wel een beetje te veel van het goede vinden. Zondag hebben we te maken met een aantal buien. Komt in de loop van de dag enige afkoeling. Maar goed, is het nog altijd wel 26 of 27 graden. Nou, dat is ook natuurlijk nog wel flink warm. Maar na het weekend, dan komt er eindelijk verkoeling. Normaal zomerweer. 23 of 24 graden worden ook de nachten weer een stuk koeler. Graadje of 15 kunnen we allemaal weer lekker slapen. Dus nog eventjes doorbijten.
1: Kijk, lekker Stefan. Dankjewel. En geniet van het weer voor zolang het nog zo bloedheet is.
2: Ja, jullie ook. Later.
1: Komt goed. Hoi, hoi. Dan openen we het nieuws. Mario Kwaaitaal, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een kindje is in Rotterdam Hoogvliet van 7 hoog naar beneden gevallen uit een flatgebouw en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een kind uit de basisschoolleeftijd. Omstanders zeggen dat het kind in de bosjes viel. Het lijkt om een ongeluk te gaan. De komende weken worden er per dag 70 busritten geschrapt in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Er zijn te weinig buschauffeurs door ziekte en vakantie. De beperkingen duren tot de vakantiedienstregeling ingaat op 12 juli. En fans van cabaretier Jochem Meijer die een kaartje hebben voor de extra voorstellingen in het Luxor Theater in Rotterdam hebben enorm veel geluk gehad. De kans om ingeloot te worden was minder dan 5%. Zoveel aanmeldingen waren er, zegt Jochem Meijer. De show loopt al 3 jaar en gaat nu echt voor het laatst gespeeld worden. Maar die was dus nog steeds enorm populair. Ja, hij zou graag meer willen doen voor zijn fans, maar dat gaat niet. Jochem Meijer heeft 3 tumoren in zijn rug en kan daarom niet vaker dan 2 optredens per week spelen. Uitwijken naar nog grotere zalen zoals Ahoy wilde hij ook niet, omdat hij dan niet kan garanderen dat het publiek de show beleeft zoals bedoeld is.
1: Kijk, die Jochem Meijer, dit is natuurlijk een ongelooflijke creatieve man, maar die heeft ook een hoop ellende meegemaakt. Zeg, goeiedag.
3: Ja, niet de eerste keer ook.
1: Nee, daarom. Dus hij doet genoeg voor zijn fans, denk ik dan.
3: Zeker.
1: Met 3 tumoren in je rug, dan toch nog dit soort dingen doen. Chapeau, petje af. We gaan er maar aan staan. Mario, dankjewel.
3: Jo.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met het beste uit de jaren 80 en ook 90 deze week met zo La Bouche. Hier is nog de Dolly Dots.

0: Deze dames zijn bij Top Pop geweest met dit nummer. En daar deed ook een hele jonge Gerard Joling mee. Die tijdens zijn dansact, want hij was danser, ging hij heel veel rondjes draaien. Echt zo om zijn as heen draaien. Tollen. En daarna ging de choreografie van de dans gewoon weer door. Maar als je die clip kijkt, dat is leuk, moet je eens een keertje opzoeken op YouTube. Dan zie je dat hij de eerste 3 seconden echt denkt van, zo, waar ben ik ook weer? Echt helemaal de weg kwijt. En dan gaan die andere gasten dansen gewoon door. En je ziet hem een soort van zijn been proberen op te tillen. Het wil net niet helemaal lekker lukken. Maar het is gewoon een heel leuk filmpje om te zien. Moet je eens opzoeken. Het clipje dus van de Dolly Dot She's a Liar van Toppop. We hebben het ook nog steeds over het afkoelen van dieren. Want nou, wij kunnen gewoon naar de kraan lopen, glaasje water drinken, voetjes in een teltje zetten. Maar voor dieren is het een stuk lastiger. We vroegen, hoe hou jij je huisdieren nou koel? Wat hebben we nog als reacties gekregen, Wendy?
1: Ja, dat is zo leuk. Zeker als je ook een foto erbij stuurt. Leo die deed dat. Die heeft een foto gestuurd van zijn hondje Happy. En daarbij de tekst Happy regelt het zelf. En als je nu meekijkt via de livestream, dan zie je Happy liggen onder een stoel. En dan met helemaal in een soort hutje met handdoeken schaduw gemaakt.
0: Dat is geweldig, joh.
1: Ja, en soms gaat hij even met zijn kont tegen het zwembad om nog een beetje extra af te voelen. Niet in het zwembad, denk ik.
0: Nou, als het geen waterrat is, dan is dat een hele stap, denk ik dan. Jan, die stuurt ook nog een berichtje, is wel grappig. Die zegt, ik overweeg mijn huisdier in de koelkast te zetten. Ik zou dat afraden. Denk ik. Het is wel in één keer lekker fris, dat wel. Maar een huisdier in de koelkast lijkt me niet zo...
1: Ik heb nog gevraagd wat voor huisdier het is en of die erin past. Daar ben ik ook wel benieuwd. Nou ja, misschien voor een paar seconden is dat niet eens een gek idee.
0: Even in de koelkast?
1: Heerlijk. Ik zou er zelf wel in willen gaan zitten.
0: In het koelkastje? Ja. Zo, ja, dat zou wel lekker zijn. Hè? Of even een fles water even laten bevriezen en dan in je nek houden of zo.
1: Oh ja.
0: Goed, er zijn genoeg methodes om lekker af te koelen. We zitten midden in de jaren 80-90 week. We zijn bijna aan het einde. Om 7 uur houdt die 80s 90s week op. Maar jij mag nog je slag slaan. Hè? Heb je nou een plaat waarvan je zegt, god, deze wil ik echt super graag horen. In deze uitzending nog, in deze 80s 90s week, heb ik nog niet gehoord. Ofwel, maar vind ik gewoon echt een te gekke plaat. Laat het eventjes weten in de Rijnmond app. Je bent meer dan welkom. Eentje die het niet kan zijn, want die ga ik nu voor je draaien, is deze. La, da, da, di, da, da, da, da. Be My Lover van La Bouche.

De hele week het beste uit de jaren 80 en 90 in de 80s, 90s week. En dit was de suggestie van Karin van der Valk. Die zegt, ja, ik doe nog één poging. Lou and the Hollywood Bananas. Kingston, Kingston. Hoorde ons juist op Radio Rijnmond. En van de Hollywood Bananas gaan we naar de andere. De Bananarama. Cruel Summer nu op Rijnmond.

0: Bananarama slaat de spijker op de kop. Het is een cruel summer, het is hartstikke warm. Mag de pret niet drukken, want hier bij Radio Rijnmond zit je fris en fruitig.
1: Hey Teun, heb jij een tuin?
0: Nee, ik heb een balkon.
1: Oh ja.
0: Balkonnetje. Ja, vind ik heel leuk overigens, balkonnetje.
1: Ja, zeker. Dat kan je natuurlijk ook helemaal gezellig maken. Maar ik vind het altijd stiekem wel leuk om bij mensen in de tuin te kijken. En hoe leuk is dat? Dat je dat dus een hele dag kan doen tijdens gluren bij de buren. En dan kun je tegelijkertijd ook nog genieten van theater of muziek. En nu hebben we dus de zomereditie, waarbij een hoop tuinen worden omgetoverd tot kleine podia voor echt lokaal talent. En aanstaande zondag vindt de allereerste editie plaats in Schiedam. Nou, we hebben aan de telefoon Sonja Plug van Stichting De Bühne en programmamaker bij Gluren bij de Buren Schiedam. Hey Sonja.
2: Hey, leuk dat ik bij jullie op de radio mag.
1: Ja, zeker. Je bent de afgelopen tijd flink bezig geweest met het zoeken naar dus lokaal talent om ze te koppelen aan de verschillende tuinen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, nou, het is heel leuk om te doen. Het is Gluren bij de Buren, dus het is eigenlijk een leuke manier om cultuur te ontdekken. Dus wat je al zegt, er zijn mensen die hebben tuinen. En die stellen ze beschikbaar. En daar zijn artiesten die willen graag optreden. Nou, dus in Schiedam is dat festival nu een van de 62 gemeenten door heel Nederland. We doen dat twee keer per jaar. Dus in de winter spelen artiesten vooral in huiskamers. En in de zomer juist in de tuinen. Dus dat maakt het ook heel erg leuk. En het mooie is, je stapt eigenlijk dus gewoon een tuin binnen zonder dat je een kaartje hoeft te kopen. Of dat er drempels zijn. Dus je komt op hele leuke plekken, zeg maar, terecht als bezoeker. En, en daarvoor traject hebben we natuurlijk gezocht, hè, van hey, wat past bij elkaar, welke artiest, welke tuin of welke andere bijzondere locatie, want we hebben niet alleen maar tuinen. Eigenlijk is onze doel is verbinden van mensen, dus het mag ook gewoon een andere plek zijn. Dus we hebben ook bijvoorbeeld buurthuizen, leuk de molens, hè, dus als je Schiedam denk je ook aan molens, dus daar zijn ook speelplekken gecreëerd.
1: Ja.
2: En zo maak je dus eigenlijk met elkaar een heel leuk festival op plekken waar je dus normaal niet komt. Normaal heb je, als je naar theater of muziek gaat, dan heb je eigenlijk een kaartje nodig. En dan zit je dan met misschien wel honderden mensen, zeg maar, te kijken naar een optreden. En dit maakt het juist zo heel klein.
1: Heel intiem ook,
2: ja. Ja, heel intiem. Dus het is ook heel erg leuk om echt de verbinding met elkaar te zoeken. En je kan ook met de artiest natuurlijk het gesprek aangaan. Want als die gespeeld heeft een half uurtje, dan is er een pauze. En dan is ook moment om met elkaar
1: gelijk een meet and greet.
2: Meet and greet, ja. Dus,
1: ja, heel leuk. En leuk dat je dus ook echt bij iemand in de tuin kan zitten die misschien wel bij jou in de straat woont, maar die je nog nooit hebt gesproken.
2: Nee, inderdaad. Je kan gewoon op onze website kijken, glurenbijdeburen.nl. Dan ga je naar het programma naar Schiedam. Ja. En dan kan je dus kijken wie er meedoet. En in Schiedam, wij zijn echt super trots. 42 locaties gaan meedoen en 55 artiesten.
1: Wauw. Ja. Hey, en als je een tipje van de sluier mag. wat kunnen we verwachten?
2: Ja, wat ik al zei, het zijn eigenlijk te veel op te noemen. Dus we hebben echt een programma waar een beetje iedereen wat tussen zit. Want als je zegt, ja, ik heb 55 artiesten en 45 locaties, ja, dan moet wel iets tussen zitten wat je zo leuk gaat vinden. Maar wat ook dus leuk is, is heel lokaal. Dus er zijn artiesten uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. Er zijn heel veel die meedoen, dus echt lokaal talent. Nou, als je zegt, ik hou bijvoorbeeld een beetje van een rustige muziek, dan kan je bijvoorbeeld naar singer-songwriters gaan. Dus bijvoorbeeld Tim Margavius. Maar als je zegt, ik wil echt een beetje stevige rock, nou, dat is ook Mojo Working. Dat is een leuke nieuwe band, Schiedamse band ook. En de country hebben we. Denk ook aan koren, dus Skyline Sisters of Vocaloka. Maar ook bijvoorbeeld Modern Folk, Paul Frank. Ook Nederlandse
0: thuis, eigenlijk.
1: Ieder wat wil.
2: Pop. Ja, echt voor iedereen dat wil. Je kunt naar jazz toe, wereldmuziek. Ook cabaret, dus denk aan Spruit en Opperman, misschien ken je die.
1: Zo, maar dat is spannend, om in een tuin dus een cabaretvoorstelling te spelen voor zo'n klein publiek.
2: Precies, en dichters ook, dus je kan zelf gaan kijken waar je wil je gluren. Dus ik zou ook zeggen, vooral ga lekker op pad in je eigen buurt, maar ga ook gewoon eens kijken bij inderdaad, dat je denkt, wat is dit voor tuin? Of in Schiedam heb je ook een ook binnentuinen en zo. Daar doen ook allerlei artiesten optreden. Dus
0: geweldig, Sonja. Voor iedereen wat wils. Je kan in allemaal verschillende tuinen kijken. En laten we wel wezen, we doen het allemaal stiekem wel eens bij de buren naar binnen kijken. Nu mag je ook nog naar binnen toe. Hoe leuk is
2: nu
0: dat?
2: Nu mag je ook naar binnen. Dan mag je gewoon lekker tussen 3 uur 's middags en 6 uur 's avonds gewoon eigenlijk gewoon binnenkomen. Je hoeft ook niet aan te bellen. Ja, soms misschien moet je via de voordeur, maar in principe kan je dus gewoon naar binnen. Mensen hebben hun huis of hun tuin opengesteld.
0: Dus je bent hartstikke enthousiast. Ik merk het aan alles.
2: Ja, het is gewoon heel leuk. Het is een heel leuk concept.
1: Heel gaaf. Heel veel plezier zondag.
2: Dank jullie wel. En ik hoop dat jullie ook even komen kluren.
1: Lijkt me leuk.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: 1 over 6, een hele goede avond. Je bent bij Rijnmond. Het laatste uurtje van de 80's en 90's week is aanstaande. Jij mag er een slag in slaan. Welke afslagen we dit uur gaan nemen, hoor je zo. Eerst het nieuws en dan krijg je van Mario Kwaaital. Mario, goeie avond.
11: Goeie avond. In Rotterdam Hoogvliet is een kind uit een flat gevallen vanaf de 7e verdieping. Volgens omstanders landde het op de eerste verdieping nog op een parasol voor het in de bosjes viel aan de schakelweg in Hoogvliet. Het gaat volgens de politie om een kind uit de basisschoolleeftijd. Het lijkt om een ongeluk te gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog steeds enorm druk met vrachtwagens op de Maasvlakte. Vanmorgen vroeg werd al niemand meer toegelaten in de haven, omdat er door de hitte veel langzamer werd geladen en gelost. Er stonden lange files van vrachtwagens op de Europaweg. Die werden doorgestuurd naar Maasvlakte Plaza. Volgens een transportbedrijf zouden er nog steeds ruim 10.000 vrachtwagens in de brandende hitte staan te wachten. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakke. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste bussen vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep vers opgeleide buschauffeurs aankomt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En een 19-jarige Belg is in de buurt van Gent opgepakt voor de moord op een Nederlandse man in Spanje eind 2024. Het zou gaan om een vergisliquidatie. De Belg was toen 17 jaar oud en heeft in Spanje al eerder vastgezeten. Maar hij moest worden vrijgelaten omdat minderjarigen maar een bepaalde tijd mogen worden vastgehouden. Nu is hij weer opgepakt. Op verzoek van Spanje wordt hij in Nederland veroordeeld voor de vergismoord. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Mario, dankjewel. De ANWB file-informatie dan nog even.
12: Ja, kort en krachtig. Wederom geen files.
10: Dat is lekker. Zorg dat je weet waar je telefoon ligt, want jij hebt zo een hele belangrijke taak. Jij bepaalt de muziek.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Van Uffelen, dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Is binnen 3 minuten geregeld.
23: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
27: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
28: 80s en 90s week.
27: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond. Met Teun Willems.
27: Radio met een grote R.

twee weken geleden op vakantie geweest. En daar heb ik deze heel veel geluisterd. Deze Ride Like the Wind van Christopher Cross. En ik kan je vertellen, dan vliegen de kilometers voorbij. En ik heb echt heel veel in de auto gezeten. Weet je dat ook weer? Straks ga ik eventjes praten met de mensen die het nieuwe coalitieakkoord in Rotterdam vandaag hebben ondertekend. Luc Dekkers, René Segers, Jeroen Posma natuurlijk, Tim Versnel en Chantal Segers. Ik heb een paar van hen in de studio. We gaan eventjes praten over dat coalitieakkoord en hoe de dag vandaag is bevallen. Want het was warm en voor hun ook verschrikkelijk druk. Dat is zo. Na Ottawan, dit is Disco.

0: En als je die letters heel snel achter elkaar uitspreekt, dan staat er disco en je hoort hem van Otto Wan op Radio Rijnmond natuurlijk. Ja, vandaag in de Van Nellefabriek is het krabbeltje officieel gezet onder een nieuw coalitieakkoord voor Rotterdam. Pro, D66, VVD, CDA en Volt hebben hun handtekening gezet. En daarna hartstikke snel als de brandweer hier naar Rijnmond toe voor een talkshow over dit akkoord. Wat op herhaling is te zien op TV Rijnmond. Kijk daar vooral. Nu bij ons in de studio Jeroen Posma van Pro, Luc Dekkers van Volt en René Segers-Hogener van het CDA. Een hele goede avond.
1: Dankjewel.
2: Goedenavond.
0: Het was een drukke dag.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En een hele warme dag. Dus het eerste deel van de dag ben ik nog begonnen met huiswerk voor mezelf. Om dat coalitieakkoord nog eens van kaf tot kaf te lezen.
0: Ja, gaat het dan voor, ja, als een dag?
1: Ja, ik dacht wel van laat ik dat toch maar doen. Want voor je het weet krijg je moeilijke vragen. En dan weet je het detail niet. Dus ja.
0: Dat is waar. Zijn er dan nog dingen die je dan leest dat je denkt, oh, wacht even.
1: Nou, weet je wat ik echt, dat is echt oprecht. Toen ik het weer een keer helemaal had gelezen, dacht ik, wat een goed akkoord. Ja. Dus ik was eigenlijk heel blij. Ik ging opgelucht weer naar de Van Nellefabriek. Ja.
0: Geldt het voor jou ook, of niet?
2: Nou, ik ging ook opgelucht naar de Van Nellefabriek. Maar ik heb het vanochtend niet nog een keer helemaal doorgelezen. Dus ik dacht, ik blijf een keer lekker wat langer in bed liggen. Want afgelopen weken lukte dat niet. Want het was altijd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan de slag. Dus ik ging eigenlijk vrij relaxed naartoe. Ook niet te snel, want het was bloedheet. Ja. En ik dacht, ik moet ook proberen een beetje te genieten van zo'n dag. Hè. Dit doe je ook niet. Nou, in ieder geval, ik heb het nog nooit eerder gedaan. En ik heb ook wel echt genoten. Dus ja? De sfeer was goed. Het was leuk om ook wel de mensen om je heen te zien. En toch als je zo'n akkoord bereikt, ja, dat is toch mooi dat je dat samen voor elkaar weet te boksen. Dus ik heb echt geprobeerd te genieten en dat is wel gelukt.
0: Ja, meneer Posma, voor u, sta je hier dan ook echt met een groepsgevoel?
3: Ja, zeker. We hebben met deze 5 partijen ongelooflijk hard onderhandeld. Soms aardig geclashed ook, maar uiteindelijk elkaar heel erg kunnen vinden op een visie voor de stad. En een aantal grote doorbraken die we zien om te zorgen voor veel meer betaalbare huizen voor al die jongeren die daar nu op zitten te wachten. Onze economie die echt wel een oppepper kan gebruiken en de haven die flink groener moet. We willen ook flink gaan investeren in een betere omgeving voor kinderen, voor jongeren. Ja, en het is wel heel mooi dat je soms net iets anders naar dingen kijkt, maar uiteindelijk als deze 5 partijen elkaar daar ook in kan vinden.
0: Ja, tijdens die onderhandelingen, de Volt en het CDA kwamen er later bij, meneer Segers-Hogendoorn. Kan je dan nog wel wat inbrengen in zo'n gesprek?
1: Ja, zeker, zeker. Want het was wel duidelijk, er lag al een hoop werk. Maar dat is vooral ook natuurlijk ongelooflijk veel informatie die je tot je moet nemen. Om ook, want het is niet alleen een coalitieakkoord, het is ook eigenlijk een begroting voor de komende jaren. Hè? Dus je moet het ook allemaal gewoon financieel dichtleggen. Dus er was vooral heel veel werk gebeurd. En wij hebben ons vanaf het begin af aan heel erg als een volwaardige en gelijkwaardige partner aan tafel gevoeld. En dat betekende dus ook dat gewoon dingen, ja, in principe gewoon opnieuw onderhandeld moesten worden. Maar dat gold ook voor de 3 partijen die al aan tafel zaten en bleven zitten.
0: Kunt u iets noemen wat u er dan bij heeft gebracht later?
1: Nou, we hebben vooral ook het perspectief proberen in te brengen van een gezin met 2 kinderen in Hoogvliet. Die vader en moeder die allebei keihard werken. Herkennen die zich nou in het coalitieakkoord? Mm-hmm. Want als je allemaal van die vergezichten maakt, die heel belangrijk zijn voor de stad. Het moet uiteindelijk toch ook zijn dat Rotterdammers zich erin herkennen. Dus op een gegeven moment ging dat een beetje het Hoogvliet perspectief heten aan tafel. Ja. En dat brachten we wel voortdurend in. En dat gingen we op een gegeven moment ook met elkaar delen.
0: Oké. Voor hetzelfde, meneer Dekkers?
2: Jazeker. Dus ik voelde me vrij om alles te tafelen. Sterker nog, ik denk een belangrijk onderdeel van zo'n proces is dat je juist alle moeilijke dingen en dingen die je belangrijk vindt of heel vervelend vindt, juist bespreekt. Want dan leer je elkaar ook goed kennen. Want je moet niet alleen het akkoord bereiken, maar ook 4 jaar lang met elkaar door. Dus dan is het toch wel een beetje fijn dat ik weet wat vindt die René nou fijn of vervelend en Jeroen ook. Dus daar was het ook heel erg nuttig voor. En aanvullend daarop ben ik ook heel erg blij met de dingen die we vervolgd in hebben kunnen brengen. Dus ik denk zeker accenten op digitalisering of het Europa-perspectief. Nou, dat zie ik er echt in terug. Ja, en ben ik ook echt heel erg trots op.
0: Toch ook moeten we een kritische noot aanslaan. Eentje die mij ook wel aan het hart gaat. Het betaald parkeren. Is dat nou echt nodig? Ja of nee? En waarom ja of nee?
3: Ja, we hebben met deze coalitie een aantal hele grote ambities voor de stad. Op wonen, op economie, op kinderen. Dat kost ook geld. We hebben tegelijkertijd flinke financiële problemen, ook als gemeente. Bijvoorbeeld op de jeugdzorg, maar ook alles rondom afval, wat heel erg duur aan het worden is. Ja, als je dat financiële probleem op moet lossen en je wil ook echt met die stad vooruit een paar grote doorbraken om deze stad klaar te maken voor de toekomst, moet je pijnlijke keuzes maken en betaald parkeren is er daar één van.
0: Ja, daarbij ook het gratis OV voor mensen in de AOW. Stop ermee. en het wordt voor auto's moeilijker in de stad, dan promoot je niet echt het gebruik van het OV ook, lijkt mij. Hoe zien jullie dat voor jullie?
1: Nou, kijk, het gratis OV voor ouderen, dat is natuurlijk voor ons allemaal een veer die we hebben moeten laten. Niemand aan tafel was daar blij mee. Tegelijkertijd is ook een soort ongerichte voorziening. Hè? Dus ook mensen die meer dan genoeg geld hebben om gewoon en ouder zijn en in het OV plaats kunnen nemen, die dat gewoon kunnen betalen, die krijgt het ook gratis. En daarom hebben we gezegd van nou, we schaffen dat voor iedereen, alle ouderen af, maar we compenseren een hele hoop in het zogenaamde AOW in jeugdgoed. En dat betekent dat mensen, ouderen met een kleine beurs, alsnog veel goedkoper kunnen reizen met het OV.
0: Kijk, jullie zijn echt goed voorbereid. Hè? Goed dat je het nog doorgelezen hebt.
1: Ja, precies.
0: Ja, zeker weten. Heren, om het af te sluiten. Het is ook vrijdagmiddag. Het is bloedheet buiten. Wat gaan jullie nu doen?
1: Ik ga een biertje drinken.
3: Ik ga heel rustig naar huis fietsen. En hopen dat ik het haal.
0: Ruben, ja,
2: ik ga nog even naar mijn team. Want die zit al op het terras. Dus daar sluit ik nog even bij aan.
0: Kijk, gezellig. Het zijn net mensen, hè, die politie. Ja. Het is ongelooflijk. Heel ontzettend bedankt. En heel veel succes de aankomende jaren.
1: Ja, dankjewel.

0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Blijft een leuk liedje, hè? Dit Barbie Girl van Aqua op Radio Rijnmond. Het is de 80s, 90s week. Je zal wel denken, joh, die afslagen, waar blijven ze? Geen zorgen, ze komen er echt aan. Mede door het presenteren van het nieuwe coalitieakkoord hebben we dat er nog eventjes op het laatste moment ingefietst, waardoor we de afslagen een beetje naar voren hebben moeten schuiven. Maar niet getreurd, ze komen er dus wel degelijk aan. Welke het zijn, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Ik kan je wel alvast een hintje geven, het heeft wel te maken met vandaag de dag. Het is warm buiten, dus we gaan het hebben over de zomer. Dus pak die telefoon er maar bij. Hou hem dicht bij je, want jij gaat het zo betalen. Bepalen, zeg ik je nu zelf. Erg, hè?
3: Ja. Zo had je per ongeluk opgeschreven.
2: Ja, ik had het net per ongeluk opgeschreven. Betalen in plaats van bepalen. En nu denk ik daaraan.
3: Ja, je bent helemaal oververhit. Dat is ook niet gek.
2: Het is echt bloedheet hier in de studio. Ik heb net even op het thermometertje gekeken. Het is 35 graden hier binnen. Ik heb een lange broek aan. Ik kan wel huilen. Maar dat doe ik gelukkig al uit alle poriën in mijn hele lichaam. Mag de pret niet drukken. De afslagen, ze komen er dus zo aan.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
8: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
2: Een hele goede avond. Het is exact 6:30. Je bent bij Rijnmond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws staan allemaal voor jou klaar. Is het al druk aan het worden op de wegen?
3: Het is nog steeds hartstikke rustig, dus je kunt gewoon lekker doorrijden.
2: Dat is lekker. Wat betreft het weer blijft het vanavond nog lang warm. Ook de nacht verloopt warm met minima rond de 22 graden. Kleine kans op een onweersbui wel. Morgen opnieuw tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En er is veel zon met vooral morgenavond kans op zware onweersbuien. Dat is minder. Die dagen daarna wordt het wat beter na het weekend.

0: Wie stond te springen om door de Kuip te rennen zondag heeft pech, want het is afgelast. Door de verwachte hitte heeft de gemeente Rotterdam de vergunning ingetrokken. De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers staat voorop, zegt de gemeente. En dan is het niet verantwoord om een hardloopwedstrijd te houden. Bij marathons in het land met minder warm weer raakten pas nog mensen onwel en zijn mensen overleden. Wie een startbewijs had, krijgt bericht van de organisatie. Die hoopt wel dat het hardloopevenement op een later moment kan worden ingehaald.
1: Bizar wat het weer eigenlijk kan betekenen voor zo'n regio, hè? Dat alles gaat helemaal ondersteboven als het bloedheet is. Blijf me daarover verbazen. Dat hetgene waar we bereiden ons op alles voor. En hetgene wat we niet kunnen controleren, die gooit gewoon roet in het eten. Enfin, Mario, dankjewel.
0: Joep.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: De muziek kan jij wel controleren door zo even door te appen welke afslag je wil. De keuzes ga je horen.
2: Radio met een grote R.

Gabriel, Dreams hoorde je op Radio Rijnmond, waar het moment al nu eindelijk echt is aangebroken. Ik heb het beloofd, de afslagen komen eraan. Pak je telefoon dus bij de hand, want jij mag zo de keuze gaan maken. Welke moet het worden? Welke gaan we draaien hier zo op Radio Rijnmond? Het heeft allemaal wat te maken met de periode die nu wel lekker aanstaande is. Dat is de zomer.

Welke wil jij dat het wordt? In de Rijnmond-app mag je laten weten. Afslag 1, dat is Kid Rock all summer lang. Of is het afslag 2? Joe Cocker, Summer in the City. Nogmaals, de Rijnmond-app is waar we jouw antwoord willen weten. Afslag 1, Kid Rock all summer lang. Of ga je dan toch voor Joe Cocker, Summer in the City? Afslag 2. Meer muziek heb ik voor je klaarstaan. Willeke Alberti zo na Eros Ramazzotti.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
5: Altijd op de hoogte.
6: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
7: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote

0: Wat een leuke vent was dat, hè, Wendy, die ome Jan.
1: Ja, nee, ja, hele leuke vent, zeker. Echt een lieverd.
0: Ja. Jij hebt leuke herinneringen aan het liedje, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt ook heel toevallig. Want ik was gisteren in Maassluis in Theater Koningshof.
0: Ja.
1: En daar hebben we een hele leuke theatergroep met allemaal spelers met een verstandelijke of fysieke uitdaging.
0: Mm-hmm.
1: En zij wilden heel graag zingen met elkaar. Dus ik had dit nummer uitgezocht. Dus die hebben met elkaar uit volle borst gezongen. En ik zei vanmiddag tegen jou, joh, dat nummer, dat blijft maar in mijn kop zitten. Dat gaat gewoon niet meer uit. En ja hoor, wordt hier ook nog eens een keer gedraaid. Dus nou, bedankt, hè.
0: Bij deze, je bent de rest van het weekend hartstikke zoet met ome Jan van Willekoop.
1: Dank je wel.
0: Heerlijk. Goed, welke muziek misschien ook in je hoofd blijft zitten, is de keuze voor de lekker lange laatste, die jij nog steeds kan maken. Op de afslag 1 en 2, moet ik zeggen. Dat zijn deze opties vandaag.
2: Nemen we afslag 1.

0: Afslag 2. Joe Cocker, Summer in the City, afslag 2, of ga je toch voor afslag 1, Kid Rock all summer long? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. En dan gaan we het horen naar Dead or Alive, eerst Musical Youth.
1: This generation rules the nation with version.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Wat een energie krijgen van deze muziek van Dead or Alive. You Spin Me Right Round op Radio Rijnmond. Waar we aan zijn gekomen bij Moment Supreme. De allerlaatste plaat van Afslag Rijnmond van vandaag. En dus ook de allerlaatste plaat van de 80s, 90s week eigenlijk. Ja, Wendy, wat zegt het volk?
1: Ja, nou, er is echt flink gestemd via de app en ook via de mail. Zo is er echt wel flink gestemd op afslag 1 door Ruud, door Els, door Ria, Jeroen en Sandra, Rien en Alma. Maar afslag 2.
0: Ja,
1: ja, steekt echt wat met kop en schouders bovenuit. Anja, Danny, Hans, Arita, Corrie, Ari, Regina, Caroline, Leo, Ad, Astrid, Elsbeth. Allemaal gekozen voor afslag 2.
0: Ja, en dat is natuurlijk deze van Joe Cocker. Heerlijk. En nou, woon je in Rotterdam, in Schiedam, in Vlaardingen, in Maassluis, in Dordrecht. Waar dan ook in de regio. Je woont waarschijnlijk in een stad. En daar is het ook hartstikke zomer. Summer in the City, Joe Cocker. Dankjewel vandaag, Wendy.
1: Ja, was er gezellig.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Madrid. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Ga je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Het is 7:00. En het is nog altijd snikheet hier in de stad in Rotterdam. Vanuit de Doelenstudio zometeen tot 9:00 de afterparty. Maar die we omdopen tot After Sun Party. Dat zometeen, nu eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
18: Goedenavond. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met 0,5 uur tot 1 uur extra reistijd. Dat gaat maximaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. Op een dak aan de Buisbalotsingel in Schiedam was vanmiddag brand doordat dorre bladeren in de dakgoot spontaan in brand vlogen. De brand woedde daarna ook onder de dakpannen, maar is niet naar binnen geslagen. Toch kunnen de bewoners vannacht niet thuis slapen. Er moesten delen van het dak gesloopt worden om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit was. De buren moesten ook hun huis uit, die kunnen vannacht waarschijnlijk wel thuis slapen. En een kindje van 1,5 jaar oud is in Frankrijk alsnog overleden nadat het vorige week werd gered uit een geparkeerde auto in de brandende zon. Het ziekenhuis meldt het overlijden, maar zegt niet wanneer het is gebeurd. Er zijn eerder ook al 3 andere kinderen overleden in een geparkeerde auto in Frankrijk. Alleen waren die zelf in de auto gekropen, zonder dat hun ouders het wisten. Er zijn ook 55 mensen verdronken in Frankrijk tijdens de hittegolf. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
14: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
19: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent, Marion Keten. Radio met een grote R.

0: Disappointment.
1: Lekker aan het remixen geslagen. In 1991 was dit al. Twee nummers door elkaar. Where the Streets Have No Name van U2. En I Can Take My Eyes Off You van Frankie Valli. Nou, leuk dat je luistert naar de Vrijmibo Afterparty. Maar ja...
2: De Vrijmibo After Sun Party. Met ook nog eens een keer die hittepetit Marion Kate.
1: Ja, leuk dat je luistert, hè? En het is nog hartstikke warm in de stad. 32 graden, wel licht bewolkt. En toen ik van het Lloydkwartier, waar onze redactie zit, hier naar de Doelen fietste, toen voelde ik al een klein briesje zo door erheen gaan. Nou, heerlijk al. We maken ons op toch van einde code rood naar richting code oranje blijft het nog wel even. Hier in de studio in de Doelen is het in ieder geval lekker fris. Hier hebben ze airco. En ik ben hier niet helemaal alleen. Ik heb Martijn de Visser is vanavond ook bij. Ook een beetje oververhit geraakt vandaag.
3: Beetje wel, ja.
1: Een beetje wel, ja. Zo. Ik had de taak bij Rijnmond om lekker op de fiets door de stad te gaan. Allerlei hoe mensen code rood doorbrengen. Ik ging van stadhuis naar waar 27 stelletjes zijn getrouwd vandaag in de hitte. Omdat het 26 is. En de 26e week. Hadden ze heel goed gepland.
3: Kijk, ja.
1: Behalve die code rood.
3: Ja, die kwam ook nog even erbij.
1: Die kwam als een verrassing.
3: Dat is wel een memorabele bruiloft, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Dat is zeker, zeker. Wat verhit sowieso. Nou, we wensen ze allemaal natuurlijk een heel liefdevol en langdurig huwelijk. Nou ja, daarna ben ik nog op meerdere plekken in de stad geweest. Misschien komt dat nog wel ter sprake vanavond. Maar wat we gepland hadden was eigenlijk nou niet alleen maar hitte, maar vooral ook een beetje een afterparty over huizen en heien. Ik bedoel, architectuur, mooie gebouwen in Rotterdam. Het is architectuurmaand en dat gaan we toch ook nog een beetje door die hitte proberen te walsen. Zometeen hebben we ook de wethouder bouwen. Nou ja, de nieuwe, maar ook de oude. Want zij, Chantal Segers, blijft op haar post. Vandaag is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd met de nieuwe wethouders. Dus we gaan het zo meteen als eerste zo even van hoog horen. En ook voor haar was het natuurlijk code rood. Nou, en zo hebben we nog van alles volgens mij in de planning. Hè? Want we hebben de Rotterdam Architectuurprijzen zijn uitgereikt. De winnaars gaan we even in de uitzending halen.
3: Misschien hebben ze nog wat tips hoe het allemaal wat koeler kan blijven.
1: Precies.
3: In de gebouwde omgeving.
1: Ja, en als je ook daarover mee wil praten. Bijvoorbeeld hoe jij het met code rood koel in je huis hebt gehouden. Of onder op je zolderverdieping. Wij horen het heel graag. Je kan een berichtje bij ons achterlaten. Dat kan via de app en via de website. Daar staat ergens bovenin een wolkje. Daar laat je even wat weten. En dan vinden we hartstikke leuk als je een beetje meedoet met de After Sun Party. Nou, we zijn er tot 9 uur. En natuurlijk ook hartstikke lekkere muziek. Want het is themaweek deze week. 80s en 90s. En we hebben er volgens mij een ontzettend leuke uit de jaren 80. Ja, want het is niet alleen maar 80s en 90s. Er zitten ook wat huizenlijstjes in verstopt. Bijvoorbeeld in deze van Madness uit 1982.

0: Met Marion Keten zeker wel.
1: Nou, dat doen we zeker, feeling hot, hot, hot op deze dagen. Ik ben echt al drie keer vandaag helemaal nat geweest. Ik sta hier ook helemaal klef in de studio De Doelen. Maar tot 9 uur is dit gewoon de After Sun Party bij Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert. Hier in de studio hebben we ook Martijn, zelf van beroep architect. Maar ook vanavond sidekick natuurlijk. We gaan het hebben over de hitte. Maar we hebben het ook over huizen en heien. En willen we natuurlijk ook even onze kersverse bouwwethouder erbij halen. Chantal Segers, hallo, goedenavond.
2: Hallo.
1: Hallo, ja, kersvers zeg ik wel, maar je blijft gewoon op je post. Je zit er 4 jaar en je gaat er nog 4 jaar aan vastplakken.
2: Ja, en dat vind ik echt ontzettend leuk. En ik ga het nu samen doen met Astrid Kokkelkoren. Die is dan verantwoordelijk voor wonen en ik moet zorgen dat er gebouwd gaat worden. Dus nou, hartstikke mooi.
1: Ja. En nou ja, de bouwen is denk ik wel toch de zwaarste post in Rotterdam, want we snakken naar woningen.
2: Ja, nee, ik denk, we zien natuurlijk al die mensen die op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. En die lijst wordt niet echt heel veel korter. Dus we moeten echt enorm gaan versnellen in die bouwopgave. En daar ga ik me helemaal op storten. Heb ik al gedaan, dus dat is mooi. Ik weet nu een beetje hoe het moet. Maar we moeten eigenlijk nog beter gaan presteren. Dus, ja.
1: Ik heb vluchtig even jullie akkoord doorgenomen. En daar zag ik toch wel aan dat jullie willen 15.000 woningen in 4 jaar tijd gaan bouwen.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: En dat is een hoop meer dan tot nu toe de ambitie was.
2: Ja, dat is zeker meer. En we zien ook wel vanaf dat jaar, dus over 4 jaar, willen we eigenlijk 4500 woningen per jaar kunnen bouwen. Mm-hmm. En we zitten nu op 3500. Dus dat is 1000 woningen per jaar meer. Maar daarvoor moet je natuurlijk ook je plannen goed hebben. Je hebt personeel nodig. Je hebt ook wel wat extra geld nodig, omdat het ook niet allemaal vanzelf gaat. Je moet soms nog wel wat subsidies erbij leggen. Dus we hebben nu in dit coalitieakkoord heel veel meer extra geld uitgetrokken om dit ook allemaal mogelijk te maken.
1: Oké. Nou, maar je noemde ook nog wel personeelstekort, hè? Bouwvakkers. Ja. Het moet allemaal natuurlijk met plekken, grond is kostbaar.
2: Ja.
1: Het lijkt mij best wel ingewikkeld om dat allemaal samen te brengen en inderdaad zoveel meer te bouwen. Want dat is een klus waar iedereen wel wil, maar in de praktijk is het altijd wel wat weerbarstiger.
2: Ja, nou ja, dus dat is inderdaad vrij complex. Maar inmiddels zijn we als gemeente daar meer toe gesteld. We hebben gewoon wat meer personeel. Daar moet overigens nog wel wat bij. Dus daar gaan we ook echt mensen voor werven om dat allemaal te doen. Maar wat we ook gaan doen is kijken van wat kan de markt en wat kunnen de corporaties zelf wat meer oppakken. Dus we gaan in 100 dagen met hen een plan smeden om dit allemaal voor elkaar te krijgen. We hebben echt iedereen nodig om dit te doen.
1: Ja.
3: Zijn de plekken er ook? Zijn er al ideeën waar dan die woningen allemaal gaan komen?
2: Ja. Nou, dat is ons minste probleem. Oh. Want wij hebben voor 90.000 woningen plekken. Maar het punt is echt van je kan een plek hebben, maar dan moet je ook de mensen ervoor hebben, het geld ervoor hebben om het allemaal te realiseren. Dus we hebben een planvoorraad, zoals dat dan heet, van 90.000 woningen. Maar dus dat hebben we op zich wel goed geregeld. Maar je moet ze ook realiseren. En we zien natuurlijk ook dat net congestie een probleem is. Dat soms bezwaar in beroep. Hè, dan kan het nog heel lang bij de Raad van State liggen. Dus dat zijn allemaal zaken die we moeten oplossen. En een ander punt wat vaak wel belangrijk is om op te lossen is ook wat doe je met de auto. Want als je echt hele woonwijken maakt, daar horen ook weer auto's bij. Mm-hmm. En die moet je dan eigenlijk onder de grond parkeren. Zodat je boven de grond de woningen neerzet. Maar ook dat er fijne buitenruimte is. Dat kinderen lekker buiten kunnen spelen. En dat we groen hebben. Nou, we merken nu wel hoe belangrijk dat is. Hè? Bomen in de straat.
1: Zeker.
2: Dus wil je die wijken ook mooi maken en fijn om goed in te leven, dan moeten we ook investeren in die vergroening.
1: Nou, dat klinkt allemaal nog niet zo heel makkelijk. Maar ze hebben ook niet voor niks jou gevraagd, hè, om nog door te gaan. En je ligt er nog niet van wakker. Dus hoe was het vandaag in code rood? Nou, een historische dag, toch? Deze ga je nooit meer vergeten. Dat je je nieuwe college presenteert op de allerheetste dag met code rood. Ja. Alles wordt eigenlijk afgelast. Maar nee, Rotterdam presenteert zijn nieuwe stadsbestuur met de nieuwe plannen. Fantastisch.
2: Ja, zeker. Wij konden niet wachten. We wilden het niet uitstellen, want we willen gewoon aan de slag. Dus het was even afzien, maar ik vond het ook heel leuk om te zien dat er zoveel mensen aanwezig waren die dat toch wilden meemaken. Dus het was eigenlijk best wel een mooi feest. En dat geeft gewoon energie.
1: Ja, ja. En nu, nou ja, je gaat bijna genieten van een welverdiend weekend, hè, volgens mij. Want ik zag je ook heel even nog op TV Rijnmond heb je nog in de uitzending gezeten. Ja. Daarna heb je een fietsje gepakt en ben je naar Zuid gefietst.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik ga nu gezellig met iemand uit eten, dus dat is ook leuk.
1: Ja, ja, en daar staat een van de... daar staan een paar aantal mooie panden. Ook nog wel een paar oude fabriekspanden die nog wel wat gaan worden, toch? Hè, waar woningen ook gemaakt gaan worden. Ja. Zoals de Codrico-fabriek. Maar om het nog heel even over de mooiste gebouwen van Rotterdam te hebben. Heb jij van het afgelopen jaar een favoriet?
2: Nou kijk, ik ben natuurlijk wel echt super trots dat SAWA de architectuurprijs heeft gewonnen. En ook de landelijke prijs voor het beste gebouw van Nederland. Mm-hmm. Dat staat toch maar mooi in Rotterdam. En wat ik daar mooi aan vind is dat het zowel ontzettend duurzaam is met houtbouw en heel veel natuur inclusief. Maar ook heel veel gemeenschappelijke ruimtes heeft en zo. En ook betaalbare woningen. Het is gewoon een heel setje wat helemaal klopt. Dus dat vind ik echt wel een terechte winnaar ook van die architectuurprijs. Echt heel mooi.
1: En een voorbeeld van een gebouw waar we er meer van willen.
2: Nou, dat zeker. Ik denk, we gaan ook met dit coalitieakkoord zeggen we ook, we moeten eigenlijk houtbouw steeds meer gaan toepassen. Het is een hele prettige om daar ook in te wonen. En het is veel duurzamer. Ja. Dus, want beton, dat stoot enorm veel CO2 uit. Dus we moeten echt naar houtbouw of biobased, zoals dat ook wel heet, daarmee aan de slag gaan. Of ja, eigenlijk wat we bijvoorbeeld bij Codrico doen, maar ook bij Phoenix en al die gebouwen hebben gedaan, is dat je bestaande gebouwen gewoon opwaardeert en daar nog woningen aan toevoegt met behoud van het monumentale karakter. Ja, dat is natuurlijk ook een hele prachtige vorm, zodat je ook de identiteit van Rotterdam wel behouden laat zijn.
1: Nou, dat gaat ook dan op Katendrecht gebeuren. Het enige wat toch een kritisch puntje dan misschien wel. Nou, het enige wat niet gelukt is bij SAWA is sociale huurwoningen. Huurprijzen onder de 900 euro.
2: Nee, dat is daar niet gelukt. Dat klopt.
1: Daar ga je als bouwwethouder voor bij die toekomstige houten gebouwen in Rotterdam natuurlijk wel voor zorgen, toch?
2: Ja, nou, als we kijken bijvoorbeeld bij de Rijnhaven, dan beginnen we echt met de sociale woningbouw in die grote torens. Dus
1: die daar op de kop komen te staan bij het strandje, wat nu in de maak is.
2: Ja. Ja, de eerste paal zal zijn voor sociale, voor meer dan één hoor, maar sociale huurwoningen. Dus nee, we willen dat natuurlijk heel goed verspreid in de stad, veel meer betaalbaar en ook sociale woningen hebben. Maar dat vraagt wel een mix in wijken. Dus daar waar we dat goed kunnen doen, gaan we dat ook doen. We hebben grote ambities.
1: Het staat in het akkoord dat het aantal sociale huurwoningen omhoog moet. Dus over 4 jaar kunnen we je erop afrekenen. Dan pas.
2: Precies.
1: Ja, nou, nu lekker genieten van een mooi weekend.
2: Want
1: het is al hard gewerkt, denk ik, aan een nieuw college, een nieuw akkoord.
2: En, nou, zeker hoor. Maar met hele fijne partners. Dus ik zie er heel erg naar uit.
1: Ja. En nu ben je nog 2 weken oude wethouder. En dan over 2 weken ben je de nieuwe wethouder bouwen.
2: Precies.
1: Toch?
2: Zo is het.
1: Zo is het. Nou, dankjewel. Een fijn weekend. En bouwen. Heel veel succes, inderdaad.
2: Ja, dank je. Lekker dankjewel.
1: Bouwen. Lekker bouwen. Nou, dit is de After Sun Party bij Radio Rijnmond. Met veel 80's en 90's wat betreft de muziek.

0: 89.
1: 1989 in de microfoon. Dichter bij de microfoon graag. Ah, kijk. En je had ook nog een leuk weetje erover achterhaald.
0: Ja, er zit een gitaarsolo in. En die blijkt ingespeeld door Brian May.
1: Nou, toe maar. Lekker nummertje, Robert Winkel, toch?
2: Hoi, Marion en
1: hallo,
2: Martijn.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: Ja, wat living in a box?
2: Ja, dat is heel fijn. Maar het is beter om in een echt huis te wonen, toch? In plaats van een box.
1: Precies. Robert Winkel, architect. Gevierd architect. Want ik weet niet, vandaag is het denk ik slipperdag. Ik weet niet of je met al die prijzen al naast je slippers aan het lopen bent. Want je hebt dit jaar, hoeveel prijzen in de wacht gesleept? Rotterdam Architectuurprijs, de vakjuryprijs heb je gewonnen. De duurzaamheidsprijs. Ja. Je staat op de voorpagina van, hoe heet het?
0: Architectuurjaarboek.
1: Architectuurjaarboek. Nou, echt ongelooflijk. Ja. Ja, toch? Enorme erkenning.
2: Het regent prijzen. Ja, zeker. Ja. Dat is ook wel heel fijn om die erkenning te hebben. Zeker.
1: En dat is voor het gebouw Sawa. Die letterlijk ook echt naast de studio van Rijnmond. Niet die studio van vanavond. Want vanavond zitten we in de studio van ook een prachtig gebouw. De Doelen, de concertzaal in Rotterdam.
2: Oh, ja,
1: uit 1966. Echt nog altijd een prachtig gebouw. Maar het gebouw Sawa, dat is een circulair, vrijwel houten woongebouw van 50 meter hoog. Het gaat trapsgewijs zo omhoog en zitten 109 appartementen in. Maar dat niet alleen, ook vogels kunnen er huizen, 140 nesten. En ook nog eens een keer duizenden planten, verschillende planten zitten er in het gebouw. En hoe heerlijk is het om die architectuurprijs voor Rotterdam 2 weken geleden in de wacht te slepen? En de erkenning van.
2: Precies.
1: Ja, wat de vakjury zegt, hè? Want het is een doorkijk naar de toekomst.
2: Ja. Oh, nee, ook nog. Ja, het is een lef, zijn ze ook nog en zo. Ja, het is echt een Rotterdams project, Marion. Het is echt niet lullen, maar poetsen geweest. Heel veel samenwerken, want anders lukt het allemaal niet om dit voor elkaar te krijgen in korte tijd. En ik was ook een beetje emotioneel toen de prijs werd uitgereikt. Want in je eigen stad een architectuurprijs krijgen is natuurlijk het mooiste prijs die er is. Naast alle 25 prijzen die we hebben gekregen al, nationaal en internationaal. Dus nee, het was een heel mooi moment.
1: Ja.
2: Heel blij.
1: Ja. En je hebt natuurlijk al best wel wat op je naam staan in het Lloydkwartier. Hè? Ook al, het begon volgens mij met de oude havenloodsen en daar woningen van maken. Dat heb je doorgezet ook op Katendrecht met Phoenix 1. Ook oude loodsen zijn geworden waar je een hele, een galerijflat. Ik zeg het, daar hou je van, toch? Galerijflat?
2: Ja, ik hou van galerijflats.
1: Ja. En misschien nog heel even uitleggen waarom je er zo van houdt.
2: Nou, dan zien de mensen elkaar, dan kom je elkaar tegen. En dan, als je langs de huizen loopt, kun je even groeten. Of iemand heeft zijn gordijn dicht en dan is het ook goed, weet je wel. Maar we merken wel dat als je op een galerij woont met een beperkt aantal mensen en niet oneindig veel, dan ben je toch met elkaar verbonden. En dan help je elkaar een beetje. Dat is natuurlijk het leukste. Wat
1: ja,
2: is.
1: Nou ja, het is dus een galerijflat op die oude loodsen daar ook geworden. Wat de vakjury ook zegt, hè, van het is een moedig, want jullie hebben het zelf. Jullie zijn de opdrachtgever, de architect en de bouwer, alles in één. En geld is niet in winst ook alleen maar gegaan. Of er is ook een deel van de winst gestopt in het gebouw weer.
2: Weet je wat het is? Kijk, even chargeren dan, hè, over het algemeen genomen. Is dat heel veel ontwikkelaars, projectontwikkelaars, die gaan toch voor eigen gewin erin. Die doen al het geld met zichzelf voor schrijven. Of nou gewoon aandeelhouden iets over zichzelf. En wij hebben gezegd, wij willen onze winst cappen. Een klein beetje winst maken, maar net voldoende om te overleven. Een bedrijf normaal kan functioneren. En het overige geld stoppen we in het gebouw.
1: Mm-hmm.
2: En daardoor heb je een heel mooi gebouw gekregen met betaalbare huren, biodiversiteit, al die nestkasten wat je zei. En dat is de truc. Je moet veel meer geld in de maatschappij stoppen in plaats van jezelf te houden.
1: Ja, nou ja, en de vakjury die zegt dus ook, toekomstgericht is dat, moedig en ook hoog tijd. En ze hopen dat er navolging, denk ik, daarmee met die woorden gaat komen. Heb je dat gevoel dat ook gaat gebeuren?
2: Ik hoop het wel. Laat ik zo zeggen. We hebben net een toren ontwikkeld van 140 meter hoog in hout. En daar gaan we over 2 weken naar Parijs voor. Maar ik heb liever dat die in Rotterdam komt te staan.
1: Oké, maar Parijs is dus een nieuwe opdracht in Parijs. Maar staan mensen nu dan denken van, ik ga Robert Winkel, de architect, bellen.

0: Want dit...
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou, elke prijs die je krijgt, krijg je minder opdrachten. Dus ik zou oproep willen doen, iedereen die denkt van met die manier wil ik leuke dingen doen. Want ik ben een leuk mens, dan zou ik het graag willen doen. Leuke
2: maar
1: mensen,
2: je
1: leuke
2: bent toch ook zelfontwikkelaar? Heb je zelf misschien niet een mooie plek op het oog om een volgende toren te ontwikkelen?
1: Plekken zijn niet in eigendom van ons. Dat is een beetje het probleem. Die zijn van de gemeente of van andere mensen. Dus wij staan klaar om een hele mooie toren, de eerste Rotterdamse houten toren in de wereld, in Rotterdam neer te zetten. De volgende Sawa.
0: Ah, nou ja. We hebben net een trotse wethouder in de uitzending gehad, Chantal Zegers. Ze plakte nog 4 jaar aan vast als bouwwethouder.
1: Ja.
0: En ze zei dat ze heel erg trots is op Sawa, dat ook Sawa in Rotterdam is gebouwd. Dus zij ziet het volgens mij ook wel als een voorbeeld. Laten we hopen dat er nog dat je een zaadje geplant hebt. Hè? En dat er nog veel meer van gaat komen. Nou, nu is het even afblazen, hè? Want het was code rood. Ook heet gehad vandaag?
1: Ja, een beetje. Niet hard werken, hè? Gewoon een beetje rustig naar het weer voegen.
2: En zeg maar, in Sawa is het natuurlijk een helemaal houten gebouw. Merk je dat? Weet je hoe het nu binnen is in die woningen? Ja. Is dat eigenlijk dan beter dan in andere gebouwen?
1: Ja, het is een lichte bouw, dus de temperatuur wordt niet overgenomen door de massa, door beton of steen. En daardoor kan het snel afkoelen, dus je moet heel s'nachts goed ventileren. Nou ja, de temperatuur is s'nachts 24 graden. Maar dan kun je goed vasthouden en overmorgen is het weer 16 graden. Dan kun je daar heel goed mee ventileren, dus dat is je temperatuur. En we hebben passief ontworpen, dat betekent dat de balkons in de galerij de zon tegenhouden, de zoninstraling, in de zomer. Maar in de winter kan het binnenkomen en vorm je huis gratis op.
2: Kijk.
0: Nou, heerlijk. Morgen is het gewoon weer cool, toch? Overmorgen.
1: Ik hoop het wel.
0: Ja, we gaan van code rood naar code oranje. Dus dankjewel, Robert Winkel. Een heel fijn weekend. En ook lekker eten, want je staat voor de deur van een restaurant. Bedankt en een fijn weekend.
1: Houd je hoofd koel.
0: Zeker, gaan we doen. Dit is Radio Rijnmond, de After Sun Party. Nu met...

0: Nou, Betty Midler heeft in The Beast of Burden volgens mij moeite om een partner te vinden. Maar wat zien wij hier nu bij de studio hier de doelen voorbij lopen, toch?
1: Ja, bachelor parties.
0: Een bachelor party. Nou, die hebben wel hun partner gevonden, toch?
1: Dat zeker. En dat kan een hete avond worden ook nog.
0: Ja, precies. Het is nog steeds 31 graden in Rotterdam. Het was de allerheetste dag, aller tijden, mogen we dat zo zeggen. Code rood. En volgens mij zijn we aan het afbouwen. Nog een paar uurtjes en dan verandert het in code oranje. We gaan een hele kleffe nacht tegemoet. En dit is de afterparty. Maar die hebben we wel voor de gelegenheid even omgedoopt.
2: Are you feeling hot, hot, hot?
3: Olé, olé, olé, olé. Feeling hot, hot, hot.
2: Met Marion Keten zeker wel.
3: Feeling hot, hot, hot.
0: Ja, dus hè. Ik bedoel, we hebben toch redelijk cool hier in de studio van de Doelen. Leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond, de After Sun Party. Hier in de studio Marion en
1: Martijn.
0: Martijn, inderdaad. En we hebben het een beetje over hitte, huizen en heien. We wilden het ook over, niet alleen over de hitte hebben vanavond, ook over architectuur en huizen bouwen. Hebben we al gedaan met de bouwwethouder, met de prijswinnaar van de Rotterdam Architectuurprijs, de vakjury. Maar we hebben ook nog een publiekswinnaar en die hebben we na negenen in de uitzending. Ik weet niet, volgens mij is dat een geduchte tegenstander in de, toch?
1: Ja, een klein projectje, toch?
0: Het is best wel een klein projectje. Maar
1: wel heel bijzonder.
0: Ja, en je staat al 1-0 voor op de tegenstander, toch? Als die uit moet spelen bij jou, zou ik zeggen. Nou ja, ik weet niet of je het nu al een beetje voelt aankomen. Je mag ook wat laten weten in de app of een berichtje achterlaten als je dat nog leuk vindt. We zijn ook benieuwd, hoe hou jij het cool en hoe krijg jij je huis een beetje cool voor die kleffe nacht die gaat komen? Laat wat weten. Ik bedoel, mijn tip van de dag was wel de hele dag met een washandje op de fiets door de stad. Heerlijk cool. En dan overal eventjes weer.
1: Waar liet je dat washandje dan?
0: Op mijn fiets, gewoon. Oh. Ja, die had ik gewoon in de hand. En dan legde ik hem af en toe zo even in mijn nekkie. En zo. En ik zag wat meer mensen een handdoekje zo in de nek hadden liggen. En hartstikke lekker. Want ik was ook nog langs bouwvakkers gegaan. Of tenminste, wegenbouwers. Bij de Erasmusbrug ligt eruit. Ik ontmoette daar Tolga uit Turkije en Savas, die de trams moest regelen. En dat het veilig ging met fietsers en voetgangers. Deed hij fantastisch, vond ik. Echt zo sympathiek.
1: Hoe wilde die het cool?
0: IJsjes werden daar, hadden ze. Magnums, zag ik. Flesjes water. En hij deed ook echt een heel flesje water zo over zijn nek en zijn hoofd. En hij, van 6 tot 4:30, hè, van 6 tot 4:30 stond hij daar. En alles met een glimlach. Echt, ik zeg chapeau voor Sava's, de tramregelaar en de stratenmaker. Hè. Want ik weet niet, straks, nu vinden we het ellendig om daar langs te gaan. Want de Erasmusbrug is dicht voor de auto's. Maar volgens mij wordt het prachtig. Wij gaan ons opmaken naar het volgende uur. En we hebben het over hitte, huizen en heien. Ja, en dan is
1: en hydrateren, vergeet dat ook niet.
0: En hydrateren hebben we het ook. Maar René Verhoger met zijn nummer, hè? Die heeft wel een huis.
1: En die gaat ook hydrateren met dat kopje thee van hem.

0: Ja, dat kopje thee, hè, dat het maakt het hem bij René Vroeger. Even kijken, van wanneer was dit nummer ook alweer van René Vroeger? Jaren 80 natuurlijk, 80s, 90s op Radio Rijnmond. Deze is uit 1989 alweer. En nog steeds treedt hij op, zingt hij, maakt hij nummers. Wat ik nou zo mooi vind, hè, we zitten hier in de Doelenstudio voor de gelegenheid, voor de After Sun Party op Code Rood Dag. En er zitten twee dametjes hier voor het raam. Die hebben echt geen idee, volgens mij. Hè. Die zitten even lekker uit te puffen. Even zwaaien of niet? Ze zijn druk met hun telefoons bezig.
1: Ze zijn selfies aan het nemen.
0: Ja.
1: Geen oog voor de studio.
0: Nou, wij gaan nog een uurtje door, hoor, met de afterparty. De After Sun Party. En dan zijn we na achten terug.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Het is 8:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. En dit is de afterparty, voor de gelegenheid de After Sun Party. Zometeen tot 9:00 gaan we door. Maar nu eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
9: Goedenavond. Bij een tankstation in Berkel en Roderijs is iemand onwel geworden vanavond. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol, de man moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar plastic flessen waar melk en sap in wordt verkocht. Maar er moet er wel iets worden gevonden om problemen met de hygiëne te voorkomen, vooral bij zuivelflessen. Er wordt ook nagedacht over een verbod op flessen en blikjes zonder statiegeld. Om de plannen te laten slagen moet er ook werk gemaakt worden van zogenaamde bulkautomaten. Dat moet er dan veel meer worden. In Amsterdam is een aap ontsnapt uit Artis. Hij werd gevonden in een boom vlakbij de dierentuin. Medewerkers van Artis hebben geprobeerd hem te vangen door hem te raken met een verdovingsspel. De brandweer moest hem daarna uit de boom halen. Hij was misschien vanmorgen vroeg al weggeglipt uit de dierentuin. Buurtbewoners hoorden vanmorgen een opvallend geluid. De aap die was ontsnapt staat erom bekend een herrieschopper te zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is de kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
11: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
10: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
11: Die geur van dat water.
10: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
11: Uitvinding, die ambulance.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Vrij Mibo Afterparty.
3: Met nieuw Rijnmonds talent, Marion Keten. Radio met een grote R.
13: Let's go, girls.

0: Shania Twain feels like a woman. 80s en 90s op Radio Rijnmond. Nou, deze kon nog net in de selectie, toch Martijn?
1: 99, dus ja, op het randje.
0: Op het randje is ze ermee doorgegaan. Hier vanuit de studio weer welkom terug bij de afterparty van Radio Rijnmond. Ja, de afterparty. After Sun Party kunnen we beter zeggen. Hè? Leuk dat je luistert in ieder geval. En ja, we zitten hier in het

graadje koeler is geworden in Rotterdam. We begonnen om 7 uur met 32 graden. Nu is het 30 graden. Je kan thuis volgens mij inmiddels wel een beetje de deuren tegen elkaar openzetten.

0: Dus ook, ja, nog even volhouden, zeggen ze. Nog even volhouden. Hoe vind jij het, de hitte?
1: Nou, de studio is goed uit te houden.
0: Ja.
1: Het is heel erg warm.
0: En je komt ook nog wel buiten, toch?
1: Jawel, ja, zeker. Nee, dus het is inderdaad belangrijk om de zon een beetje buiten te houden. Nou, gelukkig gaat het nu al onder. En dan s'avonds gewoon slim te ventileren. Dus zet dan dingen tegen elkaar open zoveel mogelijk. Dat je het echt goed door kan laten stromen. Dat zijn wel echt tips. Dus overdag eigenlijk, als het dan buiten warmer is dan binnen, dingen dicht houden. En s'avonds juist alles opengooien.
0: Ja. En je bent architect van beroep. Ja. Kan je een ene gebouw nou zo ontwerpen dat die wat koeler blijft?
1: Ja. Dat kan zeker. Dat heeft natuurlijk allemaal met oriëntatie te maken. En met hoe groter de ramen zijn, hoeveel isolatie erin zit. Ook het groen eromheen helpt heel erg mee. Dus zoals ik al zei, het beste is de zon buiten houden. Dus dat kan met zonwering buiten. Maar het kan bijvoorbeeld ook met een boom. Dus een groene omgeving, dat koelt ook wel de omgeving heel erg af. En eigenlijk dus een goed georiënteerde woning. Lekker op het zuiden is natuurlijk hartstikke mooi, maar is nu extra warm. Mm-hmm. Dus ook daar kan opgelegd worden.
0: Ik was onlangs bij een nieuw appartementencomplex op Zuid, bij de Piekstraat in Feyenoord is dat. Een hele hoge toren zo aan het water. En het was ook een hele hete dag. En daar was het zo cool. Die hebben een soort. Daar kan je het in de winter een warme vloer. En in de zomer kan je vloer koelen.
1: Ja. Ja, waarschijnlijk via warmte-koude opslag via de bodem. Dat wordt ook steeds meer toegepast. Dan kan je eigenlijk gebruik maken van de constante temperatuur die onder de grond is. Dus in de zomer is dat koel. En in de winter is dat juist wat warmer. Dus die energie kan je dan gebruiken. Maar dat is wel kostbaar en ook ingrijpend. Maar dat is zeker een hele goede techniek. En ik denk daar ook lekker aan het water zitten. Dat is natuurlijk ook altijd een verkoop.
0: Dat is zeker lekker om even een briesje langs te houden. We hebben genoeg water in Rotterdam, dus ga lekker nog eens eventjes het water opzoeken, gewoon voor een wandeling. Even wat lucht onder de oksels, zeg ik altijd. Hey, het is dus hitte, huizen en heien op Radio Rijnmond in de Aftersun Party.
1: En hydrateren.
0: Ben ik gelijk de draad kwijt, natuurlijk. Oh ja, en het is ethisch en 90's op Radio Rijnmond. En en dat hebben we dan gecombineerd met MC Hammer.
2: Can't touch this.

0: Studentenbed. En vandaag, we will survive.
1: De heat.
0: De heat, zo is het maar net. Dit is de After Sun Party op Radio Rijnmond. Met 80's en 90's. Maar ook een beetje hitte, huizen en heien hebben we het opgedoopt. Maar nog even over de Hermes House Band. Ik zat het even te kijken, ik wist het niet. Maar volg jij het WK?
1: Een beetje, heel klein beetje.
0: Want ze kunnen zomaar weer knetterpopulair gaan worden.
1: Oh ja?
0: Ja. Want er is één voetbalelftal.
1: Ja.
0: Dat het nummer van de Hermes House Band tot 2 keer toe.
1: Ja.
0: Op de nummer 1 lijst heeft gekregen.
1: Oké. Okay.
0: Durf je een gokje te wagen? Welk land dat is? Ze hebben 2 keer de titel binnengehaald. En het elftal draaide voortdurend I Will Survive. La, la, la, la, la, la. Oh.
1: Nee, dat is zo goed. Nee? Dat weet ik geen gokje te wagen dan.
0: Nee, nou ja, dat is het Franse elftal.
1: Oh.
0: In 98 had het Timon. En in 2018 werd het wederom een nummer 1 hit. En wat het leuke is, die Hermes House Band, die werd toen gevraagd om ook op te treden in Frankrijk, in Parijs en weet ik wat. Nou, dat is toch fantastisch. Echt heerlijk. Nou,

0: fantastisch. Heerlijke verhaaltjes schrijft hij elke dag over wie het wel en niet goed doet. Met halve waarheden. Oké, dat nemen we allemaal maar voor lief. En heb jij vannacht gekeken? Want we gaan van code rood naar code oranje. Maar natuurlijk ook een beetje oranje koorts, hè? Want ze zijn door naar de volgende ronde.
1: Ik lag in bed, maar ik had net zo goed kunnen kijken. Want de warmte...
0: Heeft je wakker gehouden?
1: Ik ben wel een beetje wakker gehouden.
0: Oké, nou, ik heb lekker geslapen. In ieder geval heb ik een paar uurtjes gepakt. Maar wat ik zo fantastisch vind, mijn moeder van 84 jaar... Die heeft gewoon zitten kijken. En die had al gezegd, ik blijf lekker wakker. En om 3 uur hebben ze dan. Nederland heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië. Het was met vallen en opstaan door beide ploegen. Ik ga nu lekker naar bed. Het was een hele zit, zei ze. Ja. En nu is het natuurlijk het nieuws. Ze zijn door. En volgens mij maandag of dinsdagnacht... tegen Marokko, pittige wedstrijd. Ook nog een pittiger tijdstip. Ik heb zo in de stad gefietst vandaag vanwege code rood. En ik sprak eigenlijk wel waarvan ik dacht... mensen die met Marokkaanse achtergrond hebben en Rotterdams... en die zeiden, we worden sowieso winnaar. dat is heerlijk natuurlijk. En die durfden er nog niet een voorspelling op te doen. Maar ik zei, gaan jullie kijken 3 uur. 3 uur 's nachts.
1: Ja, gewetensvraag.
0: Ja. Ze hadden er nog niet veel zin in, hoor.
1: Nee. Als je moet werken, als je naar school moet, dan is het toch wel, dan wordt het toch wel moeilijk.
0: Eentje zit er weer voor de buis, hoor.
1: Ja.
0: Mijn moeder van 84.
1: Ja.
0: Die zegt alweer, maandagnacht om 3 uur ga ik weer kijken. Ze moeten dan tegen Marokko.
1: Ja, maar goed, je had het net over Frankrijk. Daar hoef ik niet zo later op te blijven, want die gaat zo direct spelen, zie ik.
0: Die zijn om 9 uur. Als wij afsluiten, zijn zij aan de beurt.
1: Ja.
0: En tegen wie moeten ze?
1: Noorwegen.
0: Oké. Ja, de Fransen gaan ook best wel lekker, toch? En Mbappé. Is wel een mooie speler ook. Wie?
1: Zeker.
0: Ja, en sympathiek lijkt mij hem. Maar dat is alles gezegd over voetbal. We gaan weer terug naar de architectuur, want zometeen gaan we... we gaan het niet. We gaan zometeen door. We gaan door met voetbal. Dat is de hint. We gaan zometeen bellen.
1: Ja,
0: met de winnaar.
1: Nu komt alles bij elkaar. Architectuur, voetbal.
0: Hitte. Muziek. 80s, 90s. Dit is... hoe hadden we het zo kunnen bedenken? Maar we gaan dus zometeen bellen met de winnaar van de publieksprijs... van de Rotterdam Architectuurprijs. En dat is dus... dat heeft iets met voetbal te maken. Dat zometeen. Eerst Starship.

0: Hallo Marion.
1: Hallo bestuurslid volgens mij van de voetbalclub, toch? Steeds hoger.
0: Dat klopt al 15 jaar lang.
1: Kijk, nou jullie hebben wel een mooie prijs binnengehaald.
0: Jazeker. Nou, buiten dat hebben we ook een fantastisch mooi sportpaviljoen binnengehaald.
1: Ja, vertel eens toch.
0: Uiteindelijk. Nou ja, wij zijn natuurlijk al heel lang. We zaten op de Kanaalweg in Weidorp. Mm-hmm. Vlakbij de stadscamping. En was dat gebied gewoon te druk voor de verenigingen die daar zaten. De Volkstuinvereniging, de Beneesje, de scouting die daar zat. En de ruimte is schaars in Rotterdam. En op enig moment kwam de locatie waar wij nu zitten vrij. En werd er eigenlijk geschetst van, steeds hoger, ga daarheen. Waar we op voorhand eigenlijk wel onze vraagtekens hadden. Omdat het A, 4 kilometer verder is. En B, ook de vereniging die er toen zat, niet echt succesvol was. En dan ga je toch denken van, is dat wel een handige keuze om daarheen te gaan?
1: Ja, jullie moesten verhuizen. En wat troffen jullie daar? Ja. Een heel oud clubgebouw, vervallen clubgebouw uit 1962.
0: Ja, dan probeert men je enthousiast te krijgen. En dan ga je met een vernieuwbaar commissie allemaal ouders en actieve leden. Die achtergrond hebben in of van architectuur of bouwkunde of in projectmanagement. Zijn we naar die locatie toe gegaan. Ja, in eerste instantie zijn we ons daar opgeschrokken.
1: Of weer hard wegrennen.
0: Nou ja, gek Gerrit, zeiden wij, de paarden van de Menezes hebben het eigenlijk beter dan wij.
1: Oh.
0: En dat zei ook wel wat over de kwaliteit van het gebouw wat we aantroffen.
1: Ja.
0: Ja. En dan ga je met die hele groep ga je in gesprek. En dat was in eerste instantie het voorstel van de gemeente. We gaan echt iets nieuws maken van 900 vierkante meter.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan kom je daar en dan zijn er een aantal mensen die dus gewoon kennis van zaken hebben. Die weten hoe je van iets, die ergens doorheen kunnen kijken. En ik was dan samen met de toenmalige voorzitter vrij resoluut van, we gaan die hele zooi tegen de vlakte knallen. Dat is niet gebeurd. Omdat wij wel echt enthousiast gemaakt zijn door echt de mensen met kennis.
1: Door een voetbalvader ook, toch?
0: Zeker. Alex Jager, die zei zo speelde bij ons. Zat in de vernieuwbouwcommissie en had echt vooruitstrevende ideeën. Over circulariteit en duurzaamheid. En heeft even in vlugheid een aantal schetsjes gemaakt toen. Ja, en is dat samen met de gemeente, want die moeten we zeker ook niet vergeten. En voornamelijk ook het sportbedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Hebben we, als we dan toch daarheen moeten, aan de hand van die schetsjes, dan moeten we ook echt all the way gaan. En dan moet het iets uniek worden wat past bij deze tijd. Wat duurzaam is en circulair.
1: Ja.
0: En ik denk dat met al die partijen echt wel gelukt is.
1: En ik vind een hele mooie term die erbij gebruikt is. Jullie, het oude vervallen clubgebouw, zijn jullie doorgaan gebruiken.
0: Zeker.
2: Dus wat hebben jullie eigenlijk allemaal doorgebruikt? Wat is er allemaal teruggekomen? Wat is er weggegaan? Wat is er teruggekomen?
0: Even de basis. Dat is echt gewoon de hele fundering en alles is intact gebleven. Dat hebben we gewoon echt in zijn geheel kunnen hergebruiken. Dat was een hele mooie meevaller. Het allermooiste voorbeeld zelf. Dat vind ik echt het plafond. Een plafond vind ik überhaupt weer waar ik dan kom altijd schoegelen. Maar dat had wel echt een karakteristieke samenstelling. En die hebben ze er echt alleen maar afgehaald. In de opslag gelegd, schoongemaakt en weer teruggemonteerd.
2: En wat voor plafond is dat dan? Is het een houten plafond? Of,
0: Houten plafond. En daar is verder niks mee gedaan. Is ook van 1962.
2: Oh ja.
0: En is dus echt hergebruikt. Nou, de bogen die echt het karakteristieke vorm van het gebouw geven zijn hergebruikt. En is dat eigenlijk het strekpunt geweest.
1: Ah, en vorig jaar is hij dan opgeleverd. Hè? Hebben jullie hem in gebruik genomen? Volgens mij zijn jullie zijn sowieso wel trots op jullie nieuwe sportkantine. De tegenstander komt bij jullie over de vloer. En volgens mij denkt iedereen, zo'n kantine, zo'n sportclub zou ik ook wel willen hebben.
0: Nou, ze kunnen natuurlijk lid worden.
1: Ja. Ja, zijn er mensen vanwege nu het sportpaviljoen lid geworden?
0: Dat weet ik niet. Wat het wel is dat wij echt wel een bloeiende vereniging zijn. Van toen, in de beginfase, 4 elftallen, zijn we inmiddels echt wel een grote club van 950 leden. Wat een beetje 50-50 is verdeeld tussen jeugd.

0: en senioren. Dus wat dat betreft geeft dat ook wel aan dat we een mooie groei hebben gemaakt. Mm-hmm. Dat is denk ik meer beleidsmatig door de club. Maar is dit sportpaviljoen is wel echt een onwijs mooie toevoeging aan waar we mee bezig zijn.
1: Ja. Hey, en dan eventjes die Rotterdam Architectuurprijs. Jullie hebben de publieksprijs in de wacht gesleept. En nou, er waren 10 genomineerden, hè, door een vakjury al geselecteerd. Daar zaten jullie bij. Maar daar zit ook Phoenix, het Migratiemuseum, met die tornado. Ja. Nou, ik bedoel, er is geen bezoeker die dat niet verbluffend vindt. Sawa, een houten woongebouw, wat ook indrukwekkend is. En dan jullie als uppie, kleintje. Ga ermee vandoor met die publieksprijs. Leg eens uit.
0: Ik denk dat het niet echt zozeer een hele bewuste actie is geweest. Hè. En natuurlijk zijn wij natuurlijk reten trots op alles wat we doen. En hebben we natuurlijk, weet je, ook wel intern de aandacht gevestigd op het verkrijgen van deze prijs. En hebben we ook over onze kanalen echt wel gezegd van, nou ja, help ons een beetje. Want het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Niet alleen voor ons als club, maar natuurlijk ook gewoon echt wel voor de architecten, maar ook echt wel Rotterdam, het sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, die echt allemaal de nek hebben uitgestoken. Ja, en hoe mooi is het dan dat je ook zo'n prijs bij kan krijgen?
1: Ja. Maar jullie hebben natuurlijk wel campagne gevoerd, denk ik, hè? Alle leden hebben gestemd.
0: Ja, ik weet niet of ze allemaal hebben gestemd, maar ik denk dat het nog verder gaat dan dat. Want inmiddels hebben wij ook wel een beetje onze plek in de wijk gevonden door dit mooie...
1: Geen stemfraude, hè? Geen stemfraude.
0: Ja, daar hebben we weinig invloed op. Hè. We weten uiteraard niet wie er allemaal stemmen. En dat kan, als het goed is, ben geïnformeerd, kan je maar één keer stemmen. Ja. Maar het lijkt niet uit dat er twee met de verschillende inwonerenadres zijn geweest. Okay, dat lijkt niet helemaal.
1: Het is wel verdiend. Het is een prachtig paviljoen geworden. Ik wil wel een keer binnenkort langs fietsen. Doen meer mensen dat dan? Niet zozeer voor een voetbalwedstrijd, maar wel gewoon om jullie gewoon een biertje te drinken in de kantine?
0: Zeker. Nou, en het mooie vind ik helemaal, en dat is echt wel, dat vind ik dan wel echt een mooie toevoeging. En goed dat je erom vraagt. Kijk, wij hadden natuurlijk, voordat wij op het Erasmuspad kwamen, zat daar het roemruchte Leonidas. Wat gewoon niet, gewoon niet meer lekker voor elkaar kreeg. En werd ik eigenlijk, toen wij daar zaten, al gebeld door wat ouders. Van joh, deze wijk verdient gewoon een vitale vereniging. Denk erover na. En altijd wel met die mensen in contact gebleven. Ja, die komen nu wel echt bij onze club. En het mooie daarvan is dat we nu al voor de derde keer een echte Leonidas-reunie gaan houden. En dat die mensen zich ook thuis beginnen te voelen door het kern van het hele gebouw.
1: Dat
0: vind ik dan ook wel mooi. Ja. En ja, we hebben ook allerlei scholen die dat ook een beetje versterken, hè, die bij ons zitten.
1: Mm-hmm. Hey, maar en wordt er vanavond gevoetbald, getraind of code rood?
0: Nee, code rood, daar hebben we even geen tijd en aandacht aan besteed. Wij zijn echt vanaf deze week zijn wij echt gestopt met alle activiteiten. Omdat wij vanaf 2022 elke zomer al bezig zijn geweest met verhuizen hierheen. Het verhuizen naar veld 2, waar er tijdelijke opstallen lagen, afgelopen weer terug verhuisd. Dus we hebben gezegd, we gaan nu echt onze vrijwilligers eventjes anderhalve maand ontlasten. En gaan we even anderhalve maand niks doen. En vanaf 14 augustus gaan we weer plankgas het nieuwe seizoen in.
2: Okay. Gewoon WK kijken en verder lekker uitrusten.
0: En even uitrusten. Maar ook wel de puntjes op de i zetten.
2: Oh ja.
1: Oké. Okay. Hey, nou, fijne wedstrijd daar. En bedankt voor je verhaal.
0: Dat lukt. En dank voor de tijd en de aandacht.
1: Oké. Okay. Hoi.
0: Succes, goede uitzending.
1: Ja, dankjewel. Dit zijn de Pokes. Met Fiesta.

0: 1992, ethische 90's op Radio Rijnmond. Leuk dat je nog steeds luistert naar de After Sun Party. Tot 9 uur zijn we er nog. Ja, liever niet dit weer met je mee naar huis nemen. Hè. Dat is echt te heet. Maar doorgaans vinden we dat toch helemaal niet zo heel vervelend. Een lekker zonnetje mee naar huis nemen. Ja, ben jij wel eens ben jij wel eens gerenoveerd?
1: Ik persoonlijk?
0: Of? Of je huis.
1: Ja, mijn huis is wel gerenoveerd.
0: Ja. Hè? Dus, maar we gaan eventjes ook naar een slagers-echtpaar, tenminste. Uit de jaren 80, 90 een slagers-echtpaar. Niet in het echt, maar op de bühne. Jo Carbonaat?
2: Ja.
0: Ja, hallo.
2: Daar spreek je mee.
0: Ja, dat.
2: En, Jo en Aad Carbonaat, slagersduo van Vleeshal Noord uit Rotterdam.
0: Ja, precies. En die hebben ook wel wat over huis en hei gezongen, toch? Het slagersduo.
2: Ja, zeker wel. Kijmpers schreef muziek en tekst.
0: Kijmper de Jong?
2: Kijmper de Jong en wij zagen in de kweekbak. En wij hebben op Teatro Fantastico een hele show gegeven. En ook elders, maar daar is het wel begonnen. En wij hadden een hele mooie slagersperen aan van Melligers van de Meent. En daar zongen wij over, ja, over Rotterdam, over de renovatie die plaatsvond in de jaren 80, tussen 80 en 90. Over de zwervers op perron 0. En over een broodje uienboord, hè, de slagers.
0: Ja.
2: Maar ook vooral over de renovatie waar je het nu over hebt.
0: Ja, ja. Want er wordt nu ook veel gerenoveerd, veel gebouwd. Durf jij nog een stukje te zingen uit dat nummer?
2: Dat durf ik wel. Ik heb natuurlijk geen begeleiding. Maar
0: nee.
2: Dan noemen we het even a cappella.
0: Als Jo Carbonaat, hè?
2: Als Jo, ja. Hey, ben jij al gerenoveerd? Nee, dat ging bij mij verkeerd. Want waar de deuren horen, zitten nou de ramen. En als de buurvrouw langs komt, moet ze altijd over de cyclame. Hey, ben jij al gerenoveerd? Nee, dat ging bij mij verkeerd. Want mijn stortbakkie, dat maakt zo raar geluid. En als ik aan het touwtje trek, gaan alle lichten aan en uit. En dan bouwen. Want toen werd er ook gerenoveerd, maar ook heel veel gebouwd.
0: Ja, wat een heerlijke tekst. Wat een heerlijke tekst. En die hebben ze dus ook gewoon zelf verzonnen.
2: Dit heeft Kijmper gezongen.
0: Ja.
2: Nee, het is niet een bestaand iets of zo. Nee, ja. Ja, nu bestaat het, ja.
0: Ja, Jo Carbonaat, dat is natuurlijk niet je echte naam. Het is Marianne Bulens. Hoi.
2: Ja. Ja. Hallo.
0: Hallo. En de jaren 80, 90, dat is ook het thema qua muziek op Radio Rijnmond. Ik val met de deur in huis. Heb jij nog een favoriet gebouw in Rotterdam uit de jaren 80, 90? En als je dat niet hebt, wat vind je een prachtig mooi gebouw?
2: Ik vind het beursgebouw heel mooi.
0: Ah.
2: Beursgebouw, ja. Ja. Dat is een van de eerste hoge gebouwen in de stad. Ik weet niet precies wat de bouwdatum is of bouwjaar. Maar als je aan mij vraagt, wat heb je altijd een heel mooi gebouw gevonden? Ja, er zijn er natuurlijk nu meer. Dan bij het oude postkantoor is ook heel mooi. Het beursgebouw noem ik altijd als eerste.
0: Ja.
2: Dat komt waarschijnlijk ook door de kleur.
0: Oké, maar dat is die bij de Koopgoot.
2: Ja, inderdaad.
0: En de trappen natuurlijk, waar je mooi op kan optreden. Dat is ook wel...
2: Dat hebben wij natuurlijk met kerstmis altijd opgetreden met de kweekbak. Dat was een heel spektakel en nog meer bands erbij. En dansers en drumbands. En ja, het was geweldig.
0: Ja.
2: Hele leuke tijd.
1: En wat ik me nou afvraag, is het nou ooit nog goed gekomen met die verbouwing van het slagers-echtpaar?
2: Nee, dat is gewoon puinhoop, joh.
1: Ja?
2: Nog steeds met
1: zo'n
2: uitstortbakken. Ja.
1: Jongen.
2: Ik moet aan mijn stortbakkie een touwtje trekken. Ik ga alle lichten aan en uit.
0: Ja.
2: En als je dat eenmaal weet, nou, is geen probleem hoor.
1: En altijd door het raam erbuiten, begrijp ik ook.
0: Ja.
2: Over de cyclamen, blijf je lekker lenig.
1: Wel lekker dat je dit weer nu de deur open kunt zetten, hè? Gewoon, want daar, om de warmte, of tenminste de koelte binnen te halen.
0: Ja. Nou, ja, heerlijk. Ik hoop dat, dat zulke renovaties niet te vaak voorkomen.
2: Nee.
0: Maar wel even superleuk dat je, Marianne Bulens, dat je even dit oude nummertje in de Aftersun Party kwam terughalen. Want het nummer uit de jaren 50 en 80. De jaren 80, 90. Het is de hitte, jongens. Daar raak ik helemaal in de war. We gaan ook richting het slot van de Aftersun Party. We gaan eruit met Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Dat is het gelukkig wel ook. Hè? Ook na code rood komt er gewoon weer code oranje. En daarna weer code geel. En dan is het weer gewoon lekker weer.
1: Geen zorgen maken.
0: Nee, geen zorgen. Bedankt voor het luisteren. Morgenochtend is Het Weekend is Er met Ronald van Oudheusden. Nou ja, en die gaat aandacht besteden aan Concert at Sea. Het concert wat daar plaatsvindt. Daar heeft hij contact mee. Wat heeft hij allemaal nog meer? Oh ja, hij gaat vooruitblikken op de Queen and King verkiezing van het zomercarnaval. Dat is zondag in het Theater Zuidplein. En het Verhalenhuis Belvedere. Oh ja, die organiseert een volkskeukenavond met een hele fanatiek Feyenoord-aanhanger. Nou, dat allemaal morgenochtend op Radio Rijnmond vanaf 10 uur. Dankjewel, leuk dat je hebt geluisterd naar de Aftersun Party. Dankjewel, Martijn. En wellicht tot een volgende keer.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Goedenavond, het is 9 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Op de A15 bij Gorkum is de weg omhoog gekomen door de hitte. De schade is groot en die wordt dit weekend meteen gerepareerd. De parallelrijbaan richting Nijmegen gaat daarom dicht vanaf 10 uur vanavond. Rijkswaterstaat verwacht veel overlast en vraagt mensen die vanuit het zuiden komen hun reis uit te stellen of om via Rotterdam te rijden. Deels ook omdat de weg die dicht moet een omleidingsroute is voor de werkzaamheden op de A27. Een peperdure Porsche is in de vangrail geparkeerd op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht vanavond. Over een afstand van 150 meter lagen brokstukken op de weg en een van de wielen brak af. De wagen raakte zwaar beschadigd. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. De bestuurder moest zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis. Een 19-jarige Belg is in de buurt van Gent opgepakt voor de liquidatie van een Nederlandse man in Spanje eind 2024. Het zou gaan om een vergismoord. De Belg was toen 17 jaar oud en heeft daarvoor in Spanje ook al vastgezeten. Maar hij moest worden vrijgelaten omdat minderjarigen maar een bepaalde tijd mogen worden vastgehouden. Nu is hij weer opgepakt. Op verzoek van Spanje wordt hij in Nederland veroordeeld voor de vergismoord. En Orgel Joke gaat toch niet naar het WK voetbal voor de wedstrijd van Oranje maandagnacht. Ze was door de FIFA gevraagd om op te treden als Nederland de ronde door zou gaan, maar die hebben het nu ook afgezegd. Waarom is niet bekend. Voor Joke is het een hard gelag, want de vliegtickets en hotels waren al geboekt en ze was net over haar vliegangst heen geholpen. Als Nederland wint van Marokko mag Joke wel in de volgende ronde het publiek opwarmen. Het weer. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien. Daarna is de ergste hitte voorbij. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
10: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
2: Deze week op Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vanaf de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet is een kind naar beneden gevallen vanmiddag. Het landde eerst op een parasol op de eerste verdieping voor het in de bosjes viel. Toen de hulpdiensten aankwamen, huilde het kindje, maar was het niet aanspreekbaar. Het moest met spoed naar het ziekenhuis. Op een dak aan de Buisbalotsingel in Schiedam was vanmiddag brand doordat dorre bladeren in de dakgoot spontaan in brand vlogen. De brand woedde daarna ook onder de dakpannen, maar is niet naar binnen geslagen. Toch kunnen de bewoners vannacht niet thuis slapen, de buren waarschijnlijk wel. Vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Het aantal rijstroken gaat voorlopig terug van 3 naar 2. Dat is nodig omdat bij controle bleek dat de brug niet meer aan de regels voldoet. Het wordt pas op zijn vroegst over een jaar hersteld. Nu mogen vrachtwagens helemaal niet over de brug. En orgel joken is er toch niet bij in Mexico om het publiek op te warmen voor Nederland-Marokko. De FIFA heeft het optreden afgezegd, maar waarom is niet bekend. Als Nederland doorgaat mag ze in de volgende ronde wel opwarmen, maar de tickets en hotel voor deze reis waren al geboekt. Het weer, morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet dan vandaag, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Daarna is de ergste hitte voorbij. En dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
0: 80's en 90's week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Gelachen, gejankt, door dik en dun.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. Ja!

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.